0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Zullen we maar beginnen?
1: Ja, ik vind het hier gezellig, de sfeer doet me goed. Nee, ik ben geen bandartiest met een leuke snoet. Ik speel gitaar en ik zing daar ook nog bij. Ik zorg voor

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: klok.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dadelijk Friesland van de Moor.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor. My Erit.

0: Van Velzen en Baby Get Higher.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erik Seijers.
3: Nee, ik ben pas oplast dat er een brief fout dat het regelt is. Tot die tijd is de leuke zienswijze en is het eigenlijk een proces geweest die insist. Wat voor machinaal wat proberen te beïnvloeden?
4: Ja, dat gaat door de komst van een zware hoogspanningskabel vlakbij een zwargborkerij in Himpens. En eerst dadelijk meer hoor. En keertsvereniging Eendracht in Haas wie op sterren ideeën, maar viert nou dags het 125-jarig jubileum.
5: Vorig jaar in het begin van het jaar, toen werd er natuurlijk sprake van dat het stoppen zou, maar ja, we hebben twee keer kind gelukkig.
4: Dus feest daar en dat is goed nice. Goedemorgen en morgen erbij best bij Friesland van de Moorn, de laatste van deze weken. Fijke die er ik weer bij en ik zocht dat wekker al wat brugjes binnen haar van zelfs van Jaap en Tjalkje en Mungo Jerry, wat al in stuurt.
6: Ja, de eerste hoofdvraag is al binnen.
4: Van waar zou dat nou wezen?
6: Ja, nou, wacht eens even.
4: Nee, het is net iets afleverancier.
6: Nee, het is net iets afleverancier. Het is Tjalkje.
4: Dit is Jelke, maar Tjalkje had zelf een mooie plaats.
6: Ja, zeker. In de summertime. Ja, prachtig.
4: We zetten dus vast op de list.
6: Ja.
4: En van nou, je had ook al vast, hè, als het een goed idee hebt voor een mooie plaats, stuur me terug.
6: Ja. Door Kissen Festival, Riet, de prachtige selfies van uw ministers en staatssecretarissen op de sociale media. Maar die kost je miljoenen om belasting geld. En de Rue du Soleil in Frankrijk is deals opgesteld naar die jaren tegengeer vanwege de grote bosbranden.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
4: Goed, een dag met een afwisseling van zinnen en wolken. Kons op een Lisbische Rijn met ongeveer 23 graden.
7: Van Holm, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders.

0: Daniel Loos. En het prachtige Hier Kom Ik Weg.
1: Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei. Die reist gisteren naar Friesland om te praten met inwoners. En we noemen toe de komst van een nieuwe stroomkabel. Net beheerder Tennet die wil die hoogspanningsverbinding onlezen tussen vier verlaten, dat is in Grijnsloon, Nijens in de Noordeerspolder, troch Friesland.
3: Ja, we weten dat we in het kader van de hele energietransitie overal in het land bezig zijn met 380 kV-verbindingen. En op sommige plekken kom je dan heel dicht bij de leefgemeenschappen van mensen. Zo ook hier. Hè. We raken een camping, een woonwijk. Ja, en dan wil ik toch ook zelf graag horen wat er dan achter zit en hoe mensen daar mee te maken hebben. En welke overlast ze denken te gaan ervaren. En toch ook in dit geval hoe ze zelf ook oplossingen op tafel leggen. En nou ja, dat moeten wij dus meenemen bij het nemen van een besluit uiteindelijk.
4: Begrijpt u de zorgen die de mensen hebben?
3: Vanzelfsprekend. En tegelijkertijd begrijpen de mensen ook weer dat wij met een opdracht zitten om zo'n verbinding aan te leggen. Hè. Dus dat begrip is er. En daarom kom je ook in een gesprek terecht, in een goed gesprek terecht. Maar het is gewoon niet makkelijk. Dus het is mooi dat mensen mee willen denken, oplossingen aandragen. En aan ons nu om te wegen wat we daarmee kunnen. En hoe we de situatie hopelijk zo kunnen maken dat het draagbaar is.
4: Kunt u concreet maken wat nu de volgende stap is?
3: Nou, we zijn bezig met de hele procedure. Hè. Dus de bouw, dat duurt nog wel even. Er is een idee van een voorkeursalternatief. Nou, daar spreken we nu over verder. Daar zijn ook de reacties nu al binnengekomen. En uiteindelijk moeten die leiden tot een definitief besluit. Maar dat duurt nog wel even.
0: Nou, het Friese deel van het tracé, dat rent van Schruisterveen oer Burgum, Ljouwt en Oude Haske naar de Noordeerspolder daar. En Meijne van Beets is eigenaar van een zwartbokkerij in Himpus, krijgt onder Ljouwt. En daarna je stroomkabel die zo vlak bij zijn bedrijf komen maten. Dus nam hij het initiatief om de staatssecretaris u te nodigen.
5: Het betekent hoe we uiteindelijk naar de zienswijze die we in hebben. He, dan ben je verrast, want je komt dit bij 220 masten. En je komt een 83, er komen 2. Nou, dat het gigantische impact op u zoals bedrijf zijn, maar ik op de camping. En uiteindelijk hebben we de staatssecretaris vregen om met Jerik Kadel te komen om te zien het knelpunt. Ja, de jongen gehoord. Dus daar ben ik heel blij mee.
4: Ja, hoe is het gesprek verloren?
5: Een goeie. Het resultaat werd pas over een paar maanden natuurlijk. En misschien wel door een jaar hier. Het in ieder geval alles omgeet. Dat het echt een knelpunt is voor de bewoners hier. He, van Zuiderburen was het juist. Voor u als bedrouw. Voor de boer Jenaest, voor Arend Stuit. Het heeft een gigantisch impact. Dat is een gevoelig punt bij ons.
4: Lucas Hendricks, u bent bewoner van de wijk Zuiderburen. Wat was uw reactie toen u het voor het eerst hoorde dat de hoogspanningskabel hier wordt aangelegd?
6: We waren heel verbaasd. En niet alleen wij, maar ook als gezin, maar ook alle andere buren bij ons dachten van wat is dit? We hadden dat nooit eerder gehoord. En dat dat proces zo ver was dat je alleen nog maar mocht reageren, vonden wij heel bijzonder. En dat maakte ons heel waakzaam.
4: Wat hebben jullie gedaan als wijk?
6: Nou, als wijk zijn eerst een aantal mensen bij elkaar gekomen om met elkaar te gaan spreken. Wat zullen we doen? En dat heeft uiteindelijk geleid dat er ongeveer nu 180 mensen zijn, 180 gezinnen zijn die op een of andere wijze betrokken zijn. Die ons verder willen ons verder gaan groeperen, wie weet om een stichting op te zetten. Om het belang van de wijk ook veel meer aan te gaan geven. En daarin ook juist ook samen op te trekken met mijnen vanuit Hedema Staten, omdat er een duidelijk gezamenlijk belang ligt.
4: U was net ook aanwezig bij het gesprek.
6: Ja.
4: Wat was uw ervaring?
6: Nou, mijn ervaring was aan de ene kant, dit gesprek was veel te laat. Maar de andere kant was wel, we vonden het heel mooi in ieder geval hoe de staatssecretaris reageerde. Dus dat is heel mooi. Maar het is heel duidelijk dat in ieder geval eigenlijk het proces al 3 jaar geleden op gang had kunnen komen. Waardoor er veel meer gebruik gemaakt had kunnen worden van de kenniskunde en de creativiteit van de bewoners, de omwonenden. Om een tracé zo neer te leggen dat je zo groot mogelijk draagvlak krijgt.
4: Binnen de zwaardig een beetje fut nam, maar je het beteert?
5: Nee, die ben pas oplost dat er een brief fluit dat het regeld is. Okay. Tot die tijd is de leuke zienswijze en is het eigenlijk een proces geweest die insist. Wat voor machinaal wat probeer je te beïnvloeden. Maar uiteindelijk laat je keuze gewoon bij het staatssecretaris om een handtekening te zetten.
4: En hoe optimistisch ben je, broer?
5: Nou, ik ben er net op die manier onder gebukt, maar het vind ik lastig. Het vind ik lastig om echt in te schatten van wat het wordt. Het is een lastig proces. Ik voor hem is het een heel lastig proces. Want waar hij je keuzes maakt, het doet overal zeer. Ik denk dat we je standpunt goed onder aandacht gebracht hebben. Dat hij dat ik snap. En dat ik echt op het idee van dat ik ter harte neemt. Dan is de vraag van nu welke afweging. We hebben op hopen is dat ze gewoon eigenlijk het zorgen als gebiedsontwikkeling en alle alternatieven op nieuwe zorgen. Ik hier bijvoorbeeld zorgen naar de vogels en de stam. Dan weet je, ik ooievaars bijvoorbeeld erin. Dit is ik vogelgebied. En als al die belangen naar Espenkoor zest, dan ben ik bereid dat ze dezelfde keuze maken of dat er alternatieven naar voren komen.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijse Torenmedia.
2: Ja, als eerste wil ik even melden dat Jilke hem melden het.
0: Hey.
2: Ja, uw hoofdleverancier.
0: Dat kon ik niet door.
2: Hij maakt mij van Diggelviewer, verregert hij dus een.
0: Ja, die schrok op.
2: Nou, die schroost op.
0: Ja.
2: Nou, dan is die in ieder geval noteerd.
0: Op de list.
2: Yes. Selfie ministers kosten fortuin. Nou, die kop die liegt er net om voor op de Telegraaf. Wat is er onder hand? Miljoenen euro's op belastinggeld. En het zien het al een ambtenaar zien verste changed. Echter de sociale media accounts van ministers en staatssecretarissen schoolt intussen een behoorlijke gelikte communicatiemachine, schroot de kranten. Uit een inventarisatie van de Telegraaf doch blieken dat alleen nogal de externe in hier, zo'n 2020, meer dan 3,5 miljoen euro kosten het. Dat is dus alleen nog maar extern.
0: Zo.
2: Daarnaast zijn er minimaal 33 voltijds meiwerkers dwaande met de online zichtbarens van de kabinetsleden. Benam Defensie en Economische Zaak, Nielsen een ton nut voor die sociale media. Onder andere minister Ollongren en staatssecretaris van der Maat naar de Russische invasie in Oekraïne. En op economische zaken rond de kosten onder de coronapandemie fors op onder ministers Wiebes en minister Wiebes en staatssecretaris Keizer. Dus tageliep met de online activiteiten van uw bewaarsmeesken in rap tempo professionaliseerd. Een soort werkzaamheid ben intussen onderbracht bij bredere communicatieafdelingen. En daardoor ben ik lang met alle kosten zichtbaar. En de presenteren miljoenen die binnen even de krant het topje van de ijsberg.
0: Dat is natuurlijk ook wat voor oren, hè? Dat, vroeger werd natuurlijk extra, dat je had van politici, maar die had ook voor de politie. Voor de politie de bronwacht, wat dan ik.
2: En voor u zelf ik.
0: Nou ja,
2: ik helemaal verscoten.
0: Het wie het iets had, als verslagjouwer, als het even een verhaalje. Je woedt dus bij de politie. Dan kies je naar de politiebureau en vraag je hoe zit dit, jongens?
2: Of de belst even meisje.
0: Of de belst even, maar dat ken helemaal niet meer.
2: Nee,
0: het is ooit via de
2: mail.
0: De officiële kanaal.
2: Zeker. Ja. Dus, dan is er nog Google Nice voor mensen die het, want ik zeg van de morgen weer een paar auto's met grote koffers, dakkoffers, richting het zuiden rijden. De A6, de Route du Soleil in Frankrijk, is deels weer open, zo'n Juste Jong. De ANWB meldt dat de snelheid tussen Parijs en Dijon, bij Fontainebleau, ik weer open is. Er binnen wel wat beheiningen bij Fontainebleau, daar wie die enorme bosbrand die wie en daar. Er is dus een stuk sneldijk van 24 kilometer lang mast dicht. En er is nu in beide richtingen een rietstrook reserveerd voor de helpchancen. En er zijn onpaste snelheden. Maar kerst in elk geval werd del. Dus dan heeft dan één rietstrook daar in beschikking. Die andere rietstrook is dus voor de helpchancen. Het is natuurlijk een hele drukke route, die Route du Soleil. Ik uit Nederland wij. Maar goed, er is weer een beetje lucht onder de horizon.
0: Nou, dat is toch goed nice.
1: Is het maar.
0: Ja, de eerste plaat niet meer natuurlijk al ben. Die staat al op de list. Maar misschien haast wel nog een gigantisch goed idee. Welke plaat was door jaren? Welke dag? Maar het is Freed krijgt een beetje beter. Of is misschien wel de perfecte plaat om deze week mee af te sluiten. Dat ken ik natuurlijk. Stuur die wat rond 0620 4 in Jochen Jochen. Of de Omroep app.
1: Omroep Friesland.

0: Sting en Love is the Seventh Wave.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: De top van de top van de korpsmuziek. Dat is dit weekend in Kerkrade voor het Wrocht Muziekconcours, het WMC. Het is sinds maar het Wrocht Kampioenschap voor showbands. Er zitten heel wat Friese deelnemers bij. En hier die wat op de grens zit, en dat is de showband Crescendo. Die doen haar optredens altijd op de fiets, want je maakt er wat unieks aan. Dat zitten ze daar.
3: Ja, korpsmuziek dat leeft best wel in Friesland. Hè? We hadden Vendo, we hadden Pasveren, we hadden de Kostel. Maar we hadden ook de Bicycle Showband uit de Grijnse Peen. En dat ben wij. En wij gaan van Janne Uurse Uitswaai repetitie van het WMC.
4: Nou, en onder taskorgers leidt het net.
3: Nee, wat een meisje, hè? Oh, dat bakkertje sabliert, hè? Dat is toch fantastisch? Wat weer een opkomst. Hier in eigen dwar, dit Waderby, geweldig.
4: Wat ga ik hier? Doe eens de puppy.
5: Ja, leuk. Ja, ja, ik ben de puppy.
4: Ja, maar wat houdt dat in?
5: Ik ben de jongste van de club.
4: Oh,
5: ja.
4: Oh. Ah, dat zei soms niks.
5: Nee, dat klopt. Zei ik niks. Zei ik niks.
4: Want vertel eens even, ik zie je fietsen, nette kleren.
5: Ja, we zullen nou even onze uitzwaai-repetitie doen. Want we gaan zaterdag naar het WMC dan. Wereldmuziekconcours. En dan maken we onze producten laten zien.
4: Ja?
5: Voor de top van de wereld.
4: Maar nou, ga ik wel eens vaker zien dat mensen, ja, het doet er eerst wat denigrerend.
5: Ja.
4: Maar waarom die fietsen?
5: Ja, dat is, dat trekt publiek, hè?
4: Ja, ja. Want je op de fiets je muziek vertoont.
5: Ja, op de fiets, ja.
4: Oh, en wordt dat een beetje?
5: Ja, het gaat me nou nog wel redelijk goed al.
4: Ja?
5: Ja.
4: Als puppy ben ik wat vitaler als die oude knaren, hè?
5: Ja, klopt.
6: Puppy.
4: Kennen ze die wel een beetje bijhoren?
5: Ja, als ik hem wil bijhoren, hè?
4: Ja?
5: Ja.
4: Oh, oh, en die man hier, die... oh, hier. Je bent nog even druk bezig, de laatste noten om te bestuderen.
7: De laatste vergadering, hè?
4: Ja.
7: En de laatste voorbereiding.
4: Ja. Had er nog wat tips nodig?
8: Nou, de puntjes op die maat altijd nog even, hè?
4: Ja, hè?
8: Ja. Spanning nog even uit, squadje.
4: Ja, is het af? Vind je het spannend?
7: Er valt wel wat uit, hè?
4: Ja,
7: ja. Het publiek.
4: Ja. Maar je begint dus mij dan om het WK.
7: Ja.
4: En hoe groot ben de kansen?
8: Die eerste prijs, dat is wel dat veld.
4: Dat is wel nu daar.
8: Ja, maar daar hebben we wel voor, wist je?
4: Uiteraard.
8: Ja. Dus die eerste prijs, misschien op één van de 200 deel, maar dat wel lukken. Een ja. Slagje met Chrissen.
4: Hey, en nou even niet hoor, Opende, het is Grijns, maar je praat wel in Fries.
8: Ja, we praten alles wat we ook horen. Dus dat, Je bent nou ook even in Grijns, toch?
4: Ja, maar het hou je goed zonder.
8: Ja, heel goed zonder. Dat is mooi voor u. Dat is wel mooi. Ik vind het mooi.
4: Zit je hem nou in Oerlis of kan je hem nou even storen?
9: Zou je nog geen betinken waar we dwam hadden?
4: Wat?
9: Zou je maat nog geen betinken waar we dwam hadden?
4: Nou ja, over een kwartier maar die mop.
9: Nee, ja hoor. Ja hoor. Ja, we hadden een presentatie voor ons nieuwe slagwerk.
4: Ja.
9: En nou ja, daar hadden we wat leuks van betaald, maar we weten net gekregen hoe we het nog aan hadden. Dus daar willen we even over praten.
10: Kort staat klaar voor de marsparade. En onze marsparade is ook nu, daar zit een thema aan. Want we leven in een wereld waarin de tijd ons steeds sneller lijkt in te halen. Dagen vliegen voorbij in ritme en voorspelbaarheid. En in die snelheid kun je jezelf iets kwijtraken.
11: 4,
4: maar wie wil vragen?
12: Jazeker.
4: Ja?
12: Ik ben niet Fries, ik weet niet of dat nodig is.
4: Kan ik Fries praten? Nee?
12: Ja, dat wel.
4: Wat vond je ervan?
12: Ja, geweldig.
4: Ja?
12: Hartstikke mooi toch?
4: Had je zelf net de passie om dit te joinen?
12: Nee, nee. Mijn moeder heeft er vroeger altijd bij gezeten. En mijn tante die zit er nog bij. En mijn zus en haar vriend. Dus dat is genoeg in de familie, denk ik.
4: Wist je een beetje het zwarte schaap dan?
12: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja dat denk ik wel.
4: Oh, en dit is moeders?
13: Ja, dat is mij. Ja, ik ken wel Fries, ja. Want,
4: ja. Ja, het is wat. Nou is het echt een zwarte schaap, hè?
13: Ja, ja.
4: En je Fries?
13: We hadden nog proberen, maar hij zei, die hem denk ik toch net dat ik zo'n people pak onderdoor. Dus ja, toen wie het verlen. Ja. Ja. Maar goed, de rest van de familie had je wel. He, van vroeger uit, dus Heidal en al mijn zusters en ikzelf.
4: Dan nog een beetje de opvoeding slagen?
13: Een beetje opvoeding slagen. En hier speelt gitaar, maar dat gaat wat makkelijk op een fiets. He?
4: Ja, ja. En wat vond je van de show?
13: Ja, dit is de marsparade. Die vond ik echt heel mooi, want daar hadden ze weinig tijd voor. Horen. We gaan vaak wel een beetje oefeningen te zien, hè? Want ze hebben dan als echte fans.
4: Ja.
13: En ik maak steeds een geweldige prestatie in een set van Janne. Als het zaterdag is de dag als Joet, dan haken we alle vertrouwen in.
4: Nummer 1.
13: Nou,
3: Goud. Dat geven we voor, toch?
4: Oh, net dan.
3: Zeker weten.

0: de zuilen binnen trillen.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swedensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De bemanning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huis met in de bek.
2: Moorn zet het SKS koetjes in nu tuin.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvertelbaar. Hey, ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Een minuut voor Jelverson. Fijke Wouda, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei is in partij gingen met inwenners die het zwaar gaan hebben voor de komst van een nieuwe stroomkabel dwars door Friesland. Die zou bijgelijks deun bij de zwartborkerij van Mijnen van Beets in Hempens te komen matten.
7: Dat vind ik lastig. Dat vind ik lastig om echt in te schatten van wat het wordt. Het is een lastig proces. Ik voor hem is het een heel lastig proces. Want waar hij je keuzes maakt, het doet oeral zeer. Ik denk dat we je standpunt goed onder aandacht gebracht hebben. Dat hij dat ik snap. En dat ik echt op het idee van dat ik ter harte neem. Ja, dan is de vraag van welke afweging.
6: En ga er maar even voor zitten, want er wien verskate ongelukken op de Frieske Dieken, Juste Jong. In Kalmersweg eindigt een automobilist in de gevel van een fietswinkel met een botsing met een oorauto. Daar wien die skeer onder het winkelgebouw en onder beide auto's. De twee bestuurders die komen bij de schrik vrij. En op de Waardwei bij Watten bedaar een auto met twee mensen erin op de kop in sleert naast de dik. Doet de helpchance nog kwam, wien de twee inzittenden al uit de auto. Ze rekken licht verwoenen. In een rietstriper richting Drachten wie tijdelijk dicht. En bij Skalsum bedarre ik een auto naast de dik en in een sleert. De bestuurder rekken verwoenen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij mag door de brandwacht uit de auto helpen worden. Hoe het ongeluk gebeuren koe is net bekend. En op de N31 bij Kimswut liet een auto een spoor en onderdeel achter op de dik. De auto wie bij de oprit ergens zijn oor rijden en rekken bots kan scheren. Richard de Steert had de dik scheermaken en een berger had de auto futsleept. In een nij op te zetten campus bij de Vleermbasis Ljouwert zullen mbo, hbo en studenten van de universiteit Geerwerkje om vraagstukken van de Vleermbasis. De Ljouwerter kranten melden dat nijs jeder. Bestuursvoorzitter Mark Otto van Hegeskwallen en Heel Stenden is enthousiast over deze bijzondere Geerwerking.
8: Ze willen met eigenlijk alle onderwijssoorten daar projecten doen. Als je kijkt naar de vraagstukken bij de Vleermbasis, die hebben ook betrekking op alle onderwijsniveaus. En wat we willen proberen, en dat is best bijzonder inderdaad, is alle onderwijsniveaus door elkaar heen. Dus één bepaald vraagstuk wat wordt bekeken vanuit een theoretische kant, wat de universiteit doet, en vanuit de praktische kant, wat het mbo weer oppakt. Dus ja, best iets bijzonders, eerlijk gezegd, op frisse bodem.
6: De nieuwe opleiding, maar in september 2022 uiteindzetten, er is in de eerste plak voor zo'n 40 studenten. Kidsvereniging Eendracht van Haas viert dit jaar het 124-jarig jubileum. En dat is misschien wel een iets wonder, want een periode wie de vereniging op sterren naar ideeën. Er kwam een nieuw bestuur en er wordt nou net alleen nog meer mijn.

0: in een zachte bal omslag is, kent act in een hullebal.
1: Ja, ik vind dat een heel logische redenering.
0: Mooi. Niet van het waarberucht, maar Jan Jonkman, een goeie man.
2: Ja, Erik, ik een hele goeie man.
0: Hoe ben wij deze dag uiteindelijk?
2: Nou, vandaag weer het naar helder. En om 12 uur weer het naar zo'n 18 graden. Maar letsel wat lege bewolking van een wasseehoer. Het hier van de morgen wat die zijn. We hier in de minimumtemperatuur. Nou, jullie neer, maar ik. Jesterijn van en de Pijn en Akrem en Laaksem van zo'n 16 graden. Dan wordt dan Akrem hier in de minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. De temperaturen die liggen over om de 16 graden heen. En dat is de temperatuur die ik in Vlieland. Maar zullen we dan even in de temperaturen waar goed ze in eerst Nederland liggen. Dan liggen de temperatuur om de 12 graden heen. Dus het is een stuk frisser. Daar wint ik dan wat opklaringen. Nou, we zitten dan hier weer in een nat westelijke streaming, maar op stuit wat bewolking die oerdroet. Maar al gauw baan te zinnen er al wat gat in. En dat gebeurt op stuit ik alles eventjes. En dan hebben we dan een afwisseling van wolken en zinnen. In het eerste van de provincie nog kans op een spotje rein. Zeg maar kans op een snitterke. Dat zal net een soort voorstellen. De temperatuur die hoort zijn 12 van de graden op het eiland tot naar zo'n 24, 25 graden neer de provincie in. De wind van de morgen zwak is van een midden naar matig en in vlagen en betieden even krachtig. En joen om een uur zon is het altijd naar zo'n 20 graden. Jouwt de wind in Waddel en dan hebben we vannacht temperaturen om de 15 tot 16 graden. Maar wel, we komen op een toenemende bewolking.
0: Morgen om 12 uur dan staat grauw op de planning in de SKS. De eerste wedstrijd, wat voor waren hebben we daarbij?
2: Nou, morgen heeft de bewolking doorgaan. De zinnen liet hem vallen, maar hoe dat amper zien. En als hij er al bij komt, dan is het pas later in de medium. Misschien in het begin van de jong. Ja, en dan hebben we de temperaturen. Die liggen om de 18 tot 19 graden op het waterland. Nou, en misschien al de 20, 21 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Dat is al even wennen, want de temperaturen die liggen daar rond de dag. Ze wat zo'n 9 tot 10 graden heger. Wel steekt er wel een matige en betekent in de midden een krachtige natwijste wind. Dan zit er maar uitzetten in 5 tot 6. Ja, dan is de gevoelstemperaturen wel even leger. En voor de zielerij, ja, dat wordt wel even een. Nou, die hebben er wel even verrotten om samen te zitten. In de jong neemt de wind stadig gewoon bij wat ouder en klert het op. En dan hebben we in de nacht een minimumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden.
0: De dagen daarna, hoe liep het dan?
2: Nou, we zitten bloemen wat in een noordwestelijke streaming zitten. En dat is dan, ja, de temperaturen die liggen zo'n beetje om de 19, 20 graden heen. En snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken uit en terug een glimp zinnen. Kunnen ze spot rein in de bewolking vallen? Heb ik nou, en dat is dit betekent, werd een matige tot krachtige noordwestenwind. Ja, ik zei, als een 19, 20 graden. Nou, men je, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Dan temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden. En mooi matige noordwestenwind, goed voor de zielerij. Deze is bewolkt, uit en terug een bui, 20 graden. En ik werd een zwak dat matige noordwestenwind. Nou ja, zag hier vetje, de simmer doet even een stapje te bek.

0: Arie Kuipers, wie dat? En ik zeg die blonde.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Keertvereniging Eendracht van Haas viert dit jaar het 125-jarig jubileum. Het is misschien wel iets wonder, want de periodien wie die keertvereniging op sterren naar idee. Voorzitter Johan Okkinga, die vertelt hoe die tijd.
2: Vorig jaar in het begin van het jaar, toen werd er natuurlijk sprake van dat het stoppen zou, maar ja, we hebben twee keer kunnen, gelukkig.
3: Ja, en ik zit even te zeggen, want je was natuurlijk dan opgerustig zie je nuntje 100 in. Maar je bent opgerustig in nuntje 100, dus je bent eigenlijk 126. Wat toch niet in verliezen? Dit maar er maar net bij, man.
2: Nou, nee, je bent voor die maat instapt en al je naaie meisje. Nou, toen gingen we echt verkeerd van, dan heb ik het jubileum net bij je. Dus we hadden hier op Skeun, eigenlijk, ja, om praktische redenen.
3: Ja, ja. Wat toch vind je mooi, omdat je als bestuur in de vereniging kwam?
2: Nou, ik ben natuurlijk net heel onbekend in Keertsen. En ja, we hebben eigenlijk een combi maken van een harde balvereniging met een zachte balcommissie. En dat hebben we samengevoegd tot een nieuwe vereniging. Dus het zachte balkeertsen is nou een groot onderdeel van Eendracht.
3: Ja, Savisa is dat in Haas natuurlijk een belangrijk ding. De keertsen met de zachte bal.
2: Ja, dat is... Dat is nogal wat populairder dan een keer, maar de hurdebal. Maar ja, we proberen daar nou echt een combinatie van te maken. En uiteindelijk kan denken, ja, als je een zachte bal ontslaan is dat ik in een hurdebal. En dat proberen we nou door de jeugd te benaderen en de legere squalen te benaderen. Zouden we wat jeugdleden te kunnen krijgen. Nou, we zitten nu ongeveer op 30, dus het is nog net heel vol, maar het gaat wel de goede kant uit.
3: Ja, want dat is vaak wel de basis, hè, die jeugd.
2: Ja, dat is eigenlijk, Eendracht heeft een hele rieke geschiedenis, maar die geschiedenis is natuurlijk heel mooi, maar als je net aan de jeugd werkt, dan weet je niet eens zeker, dan had het uiteindelijk op te besteden.
3: Ja, ja. Nou, laten we er positieve zaken hebben, het jubileum kan dus dit hier wel gevierd worden. Wat gaan we hem op poorten zetten?
2: Bas Krek al in de aankondiging zei, dus we hebben een tentoonstelling in het Hanemahuis opzetten, dat het Eddie de Vries samenstelt. En dat hebben we vorige week dat Iepenen. En morgen begint het jubileumweek aan hier met een 60-plus partij. En dat is eigenlijk dat nemen we de Copini-keertjes. En die keert hier hun wedstrijd. En morgen hebben we daar een mega bingo. En sneun keert we vanuit 10 uur maar de zachte bal. Een grote wedstrijd met de zachte bal. En daarna ik live muziek. En snijden hebben we dan de Grutte Heren hoofdklassewedstrijd. Maar jou of jou en ik live muziek. Ja, dat is het wie kan je er ongeveer uit.
3: Ja, de hotste schuurpartij is dat.
2: Dat is de hotste schuurpartij.
3: Ja. Ja. En die Copini-partij, die toevallig Copini-partij, omdat die leeftijdscategorie vaker een bril nodig heeft als andere categorieën of net?
2: Ja, nou, Leo Copini komt uit die naam en die heeft een winkel in Haas en die ondersteunt die jongens al hier, maar het is inderdaad, het is wel zijn doelgroep, ja, dat klopt.
3: Ja. Dat is een mooie tijd. Kun je een beetje vernemen dat het kisten werd meer Liberty in Haas, dat je op het heerste niveau zo dat nog net. Onderworpen natuurlijk door de onfortuinlijke blessure van Dylan Drent. Dat weer natuurlijk wel een echte hazer.
2: Ja.
3: Verneem je dat er wat meer bij het Libië?
2: Ja, zeker. Ik moet wel zeggen, het moet in Gip maar iets stapjes, maar wij hebben maar de kabouterkus door wel weer wat mooi. Bij de Welpen hebben we een paar leuke keertjes. En zeker heb ik wel keertjes bij de senioren, maar eigenlijk net in de absolute top, maar wel jongens die op eerste en tweede klas niveau acteren. En zou het nou zitten dat sowieso ik wel één of twee hazen denk ik op de PC komen te stingen. Dus dat is wel positief, maar absolute top, dat zit er voorlopig nog net in.
0: En dat heeft voorzitter Johan Okkinga geïmporteerd, maar Jacob Stelwagen dus. Het is nou, wat is het, kwartier voor zon al. Heeft niet van een mooie koffieplaat. Ik zei het al, heb je een mooie minkaam. Maar ik voel hier van Tjalkje, vond ik toch wel heel mooi, hè? Mungo Jerry in the summertime. En daar moet je natuurlijk van genieten zolang het kindie plaat. Op de horen komt, ja, in de winter zo dek in, hè? Maar mooi waar. En dan een plaat, oeh, mooi waar. Dat werkt het toch altijd. Dus hier hast me, Tjalkje. Dank je wel voor het insturen. Mungo Jerry in the summertime.
1: Omroep Friesland.

0: Mungo Jerry in the summertime.
1: Waanjoerd op punt 2 FM.
2: Onder op Friesland. Simmer in Friesland.
0: Ja, had je toch goede simmer hebben? Het is Simmer in Friesland en daarom is onze slagjouwer al dagen op een oorplak in de provincie te vinden. Slagjouwer Jantine Akkerman, die wie je is nits en dan kunnen we zien toch het Skipveert Museum net ontbreken.
3: Hier in je nou langs de grachten van Snits. En voor de stad Snits is de Skipveert een heel belangrijk onderdeel. Vooral Jertiets. Die is Snits een heel belangrijk plak voor de Skipveert. En ik denk, als ik dan toch in Snits ben, ja, dan kan het Fries Scheepvaartmuseum ooit net ontbreken. Daarom ben ik nu onderwijs naar Ariane Nijp. Die kan mij alles vertellen hoe de Skipveert in Snits.
4: Nou, we zijn op het moment in de Scootjesheel en ik heb die even mooi naam naar de wetterkaart van Friesland, begin 20e eeuw. En daar kun je heel mooi zien dat Snits ligt echt op een knooppunt van al je waterwegen in de provincie. En ja, in die tijd was dat gewoon eigenlijk de belangrijkste manier van vervoer. En nou ja, dat is een beetje waarom we in Snits een Fries scheepvaartmuseum hier hebben.
3: Ja, want hoe zien wij dat hier op de kaart? Kun je dus uitlezen wat we
4: hebben? Nou, er is dus alle jaar kanalen, vaarwegen, die rinnen eigenlijk alle jaar van alle hoeken uit het noorden, zuiden, eerst en westen, waar rinnen ze alle jaar naar Snits daar. En nou ja, daarom is die stad hier ik ontstingen.
3: Nee, zelfs een eigen museumbioscoop.
4: Ja, dit is het plak waar normaal sprutsen de tijdelijke expositie stiet. Maar omdat die nou in de tuin stiet, hier we plakhoer. En daarom hebben we hier een museumbioscoop in Ruchten. En nou ja, als dus echt sjen was hoe dat gong vroeger. Bijvoorbeeld op een scootje of maar het scootjesiel in de jaren 40 en 50. Of in de snitswieken trod die jaren hinnen. Nou, dan kun je hier even lekker een plakje ziekje op een van de vintage stoelen die we hier staan. En dan kun je zelf uitkiezen welke film was als het sjen was. We hebben een keuze uit 8 films. En nou, wat ik zou die tussen onder andere de snitswieken trod die jaren hinnen. We hebben nog een mooie oude documentaire uit de jaren 60 over het oude hout, nemen wij dat. Maar dat binnen ronde- en platbodemjachten. Daar is ik een stamboek voor en die hebben in die tijd een mooie documentaire over al die verschillende skippen maatschappijen. Is ik heel leuk en nostalgisch om te zien. Nou ja, het Scootjesielen zit erin. Alve Sterrentocht zit erin. Want we hebben net al in het goede scheepvaart hier, maar ik hoor de Alve Sterrentocht en het reetrien. Dus het is heel breed. Was hier zowel in de museumbioscoop als in het museum zelf, denk ik.

0: wat is dan een skipfit museum zonder wetter, zo moet je zeggen.
1: Nou, inderdaad. En gelukkig hebben wij in de tuin een viever. En daar kunnen de band deze zimmer lekker mooi een klompbootje, badje varen. Sjen als ze hem naar de oren kant krijgt. En we hebben ook nog wat oren wetterspeeltjes in de tuin staan. Onder oren een soort, ja, het is net echt een knikkerbaan, maar een wetterbaan. Maar een gieterke kist in de buis wetter jitten. En dan kist maar die broerke en zuske wedstrijdje doen. Waar is bad eindje als eerste onder oren kant is. Nou ja, dus dat is altijd lekker. Hè? Even griemen en even echt badje maar wetter. In de orentuin hebben we nog een oorspultje van de wetterspultje van de band in. En nou ja, als het net wie het weer was, dan kist ik altijd nog even een speurtocht maar de band van hier in het museum.
0: Dus wie is de ouders dan? Ik gewoon alles hier rond beschermen en dan kunnen de band haar in de tuin vermaatje.
1: Ja, nou het is wel de bedoeling dat ze even begeleiding krijgen, want er valt ik wel zien in de viever. Dus het is wel fijn dat de ouders erbij blijven, maar in principe, hè, als de echt graag te gieren het museum even trof was, dan zoek ik een speurtocht om rieden, want dan moeten de band ik echt even hun focus op bepaalde collecties stikken. Dus dat is wel heel leuk.
0: Zo muziek je in het museum toegankelijk te maken voor elke nieuw?
1: Ja, wij vinden het heel belangrijk dat jeugd, jonge band al een goede museumervaring hebben, want dan komen ze letterlijk nog eens weer om. Dus eigenlijk maak je het museum leuk maken en dat proberen we dus mooi speeltjes en mooi speurtachten en zo. Te zorgen dat de basiservaring in het museum gewoon echt leuk is.
2: Fijke, hoe zit het eigenlijk met belangenverstrengeling als het gaat om een bepaalde platenomvraagje?
3: Hoe bedoel je dat?
2: Nou, ik weet net als dat juridisch wist, maar een berichtje van Chris, en die vraagt een platen van Chris.
3: Oei.
2: Ken dit? Of?
3: Ja, als het geen familie is, dan mij het.
2: Nou, we gokken het er maar op.
4: Tjoh, als je koffie aan had, dan word je pas lekker.

0: Chris Isaak en Blue Hotel. En die zal vragen, toch Chris?
1: De media van de morgen.
0: Feiken, de Oormedia.
2: Rijkswaterstaat gaat het schaarse water verdelen. Dat staat voor op Trouw. Nederland heeft officieel een feitelijk wettertekort. En daardoor drie je dus beheiningen in het broeken van wetter en langere wachttijden voor de skipveert. Want ja, het pijl in de rivieren stiert leger. Ja, de hoeveelheid water die onder meer via de Rijn naar Nederland stroomt, neemt af. Neerslag valt er niet en door de overvloedige zon en de hoge temperaturen is de verdamping van water groot. Dus ja, net doet nefens de kranten tinken onder de tastan in Jantje 76. Toen weer het landelijk gemiddelde deelslag te kwaad heel bij juli 1270 mm. Nu is het te kwaad 210 mm. En Jantje 76 is nog heel tijd het record hier wat betreft het deelslag te kwaad. Dus ja, het nadert. Maar ja, de grootste waarheid is er wel een beetje uit, heb ik het idee. Maar goed, intussen geven ik te gieren de droogte te lief. Dat schroot het AD dan weer. Nederland heeft dus inderdaad een officieel watertekort. De aanhoudende hitte heeft geleid tot drooggevallen sloten. Maatregelen zijn nodig. Maar in de tussentijd bedenken ingenieurs praktische oplossingen. En ze hebben dus als voorbeeld een bouwproject in Leerdam. Daar worden al grote wetterpoeden in de kruipruimtes van de nijbouwhuizen Deerlijn.
0: Oh.
2: Ja, en bij ze vangt elk hoes 4500 liter Rijnwetter op. En dat is handig voor ja, de tuin om te sproeien. En ik voor het trotspielen van het huske. Want ja, waarom spelen we nog altijd dat huske trom mij skin drinkwetter?
3: Ja, dat is geschonden.
2: Ja, inderdaad. Dus dat zou een mooie oplossing wijzen kennen. Ik een mooie oplossing is er betocht voor Daan van der Heijden. Die ran Sonny Jelien een dwarslesie op. Of een Jochen Jelien ran hij een dwarslesie op. En die had nou een soort van slim robotpak. Een exoskelet had hij om je te krijgen van TU Delft.
3: Oh, het klinkt als Iron Man.
2: Ja, of Robocop.
3: Robocop,
2: echt hier. Hij krijgt dus echt een soort badmuts op. Maar al je apparatuur daarin. En die zorgt ervoor dat signalen vanuit zijn hersenen omzet worden in beweging terug dat exoskelet. Ja, het klinkt echt...
3: Ja, dat is het begin van een film dit, ja.
2: Nou ja, wel haast. Maar de teammanager van het project March, die zei ik, in mijn toekomstbeeld kan iedereen die in een rolstoel zit in een exoskelet lopen. Maar dat is niet volgend jaar. Maar dit belooft toch echt wel wat. Ja, het ziet er nou nog heel groot uit, want het heeft echt van die hele grote stiel, ja, extra skonten, het hij naast zijn lichaam,
3: ja.
2: Dit gedaan. Maar ja, hij is er heel blij mee, want hij kan gewoon weer rennen. Ja, ik denk dat dat de grootste winst is natuurlijk.
3: Ja, een technisch hoogstandje dus.
2: Fantastisch om te vieren.
3: Wat is er mooier dan dat?
2: Nou.
4: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog van alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
4: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
4: Oeral en altijd. West maar worst. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
4: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
6: Het is echt een inbreuk op de privacy. Dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
5: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
7: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
5: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En dadelijk, dan is het iets van Friesland van de Moorn en we houden een skierig onderwerp om vanzelfs. We gaan het woord nou onder horen hoe die heenspanningsverbinding dit trof Friesland komen maken. Wat had de staatssecretaris, kijk die, want die wie op bezitten om erop te praten met de omwenders. En muziek komt erop van Billy Ocean.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Friesland van de Moor. My Erit.

0: Billy Ocean en Loverboy.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van Hoorn.
3: Nee, ben pas op als dat er een brief wacht dat het regeld is. Tot die tijd is de leuke zienswijze en is het eigenlijk een proces geweest die zegt wat voor machinaal wat probeer je te beïnvloeden.
0: Ja, deze man had nooit de komst van een zware heenspanningskabel vlakbij zijn zorgbolkerij in Himpus. Ja, sta ik meer hoor. En zo bent Crescendo, die fietste en blaast dit weekend de long uit het leven op het Vrouwt Muziekconcours in Kerkrade. En dat is net voor elke nieuwijlijn.
4: We hadden nog proberen, maar je zei, die hem denkt toch net dat ik zo'n pipo pak onderdoor.
0: Nee, dat is wel duidelijk. Nou, een stukje een pipo-pak om even te kijken. Die was leuk, best misschien.
5: Een pipo-pak.
0: Een pipo-pak,
5: ja. Erbij. Ja. Hey. Maar dan ben je toch prachtige uniforms?
0: Ja.
5: Ja.
0: Maar ja, denk het van de context al. Hè? Als die nog zit te zoest in zo'n showband pakt, dan heb ik die wel wat vragen gesteld.
5: Ja, oké, maar bij zo'n showband past dat. En
0: ja, dat
5: ik vind dat iets zo knap dat ze en fietsen en blazen. En de broer, de maat horen bij de muziek.
0: Ja.
5: Ja, dan was ik traapje natuurlijk. En
0: ja,
5: ja, oefening baart kunst, dat is hoor al mij. Maar ik vind het wel heel, heel knap.
0: Bij mij rent het als baas dat ik het koffiezetapparaat rent wielstuk op het telefoontje. Dat slag het al net.
5: Oh jee, wat dan?
0: Dat spoor ik al. Het twaalfding tegelijk, dat werd hem net.
5: En dan ben ik een man, hè?
0: Ja.
5: Ja, ik trouwens, maar wij kennen geen twaalfding tegelijk.
0: Oké, ik onthoud een primeur. Nou ja.
5: Nou.
0: Goed, de orde media.
5: Hele orde zaken. Iersbergsla, dat is de oorzaak, nolijke dachten, van een grote diarree-uitbraak in de Verenigde Staten.
0: Zo, ik wil je net kleren hoor.
5: Nee, dat lacht ik al. Ik hoop net dat er nog een soort meesten op het Maasbrugje zitten. En er komen heel niet meer campings, dat ben net welkom binnen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En we komen van de Iersbergsla. Het is niet waar, het waarberucht in kwart mei, Jan Jonkman.
6: Een goede morgen. Nou, van de morgen is het eerst nog wat skier en bewolkt. Letter in de morgen een afwisseling van wolken en zinnen. En er kan uiteraard nog even een lichtspotje erin vallen. Het stel net een zo wat voorstellen. Maar in mate overdag noordwestenwind liggen de temperaturen om de 22 tot 24 graden. Jong neemt de wind wel wat aan. Vannacht is het kletterend erop, hebben temperaturen van zo'n 15 tot 16 graden. Morgen had de bewolking doorgaan, dan wordt het net warmer als een jongetje, een heel goed 20 graden. En dan staat er in de middenmatige tot krachtige noordwestenwind. Letter in de midden jong, dan wil even een kans op een glimpje zinnen. En in de jong neemt de wind staar gewoon wat aan. En dan hebben we minimum temperaturen, die liggen we om de 15, 16 graden heen. Maar aanst meer hoe het waar.
0: Staatssecretaris Johannes de Bat vond klimaat en groene groei reizigen naar Friesland om je beter te keer met inwinners. Niet te zwaarder na de komst van een nieuwe stroomkabel door Friesland. En de netbeheerder Tennet die wil die heenspanningsverbinding aanlezen tussen vier verlaten in Grijsland en in de Noord-Eerspolder door Friesland heen.
7: Ja, we weten dat we in het kader van de hele energietransitie overal in het land bezig zijn met 380 kV-verbindingen. En op sommige plekken kom je dan heel dicht bij de leefgemeenschappen van mensen. Zo ook hier. Hè. We raken een camping, een woonwijk. Ja, en dan wil ik toch ook zelf graag horen wat er dan achter zit en hoe mensen daar mee te maken hebben. En welke overlast ze denken te gaan ervaren. En toch ook in dit geval hoe ze zelf ook oplossingen op tafel leggen. En ja, dat moeten wij dus meenemen bij het nemen van een besluit uiteindelijk.
8: Begrijpt u de zorgen die de mensen hebben?
7: Vanzelfsprekend. En tegelijkertijd begrijpen de mensen ook weer dat wij met een opdracht zitten om zo'n verbinding aan te leggen. Hè. Dus dat begrip is er. En daarom kom je ook in een gesprek terecht, in een goed gesprek terecht. Maar het is gewoon niet makkelijk. Dus het is mooi dat mensen mee willen denken, oplossingen aandragen. En aan ons nu om te wegen wat we daarmee kunnen. En hoe we de situatie hopelijk zo kunnen maken dat het draagbaar is.
8: Kunt u concreet maken wat nu de volgende stap is?
7: Nou, we zijn bezig met de hele procedure. Hè. Dus de bouw, dat duurt nog wel even. Er is een idee van een voorkeursalternatief. Nou, daar spreken we nu over verder. Daar zijn ook de reacties nu al binnengekomen. En uiteindelijk moeten die leiden tot een definitief besluit. Maar dat duurt nog wel even.
0: Nou, de kabel die komt van Schruisterveen, Oer-Burgum, Ljouwt en Oudehaske naar de Noord-Eerspolder daar. En Meijne van Beets die is eigenaar van een zwartbokkerij bij Himpus, krijgt onder Ljouwt. De nieuwe stroomkabel die zo vlak bij zijn bedrijf komen maten. En dus nam hij het initiatief om de staatssecretaris uit te nodigen.
9: Het betekent hoe we uiteindelijk de zienswijze die we inzien hebben. He, dan ben je verrast, want je komt dit bij 22 masten. En je komt een 83, er komen 2. Nou, dat het gigantische impact op u als bedrijf zijn, maar ik op de camping. En uiteindelijk hebben we de staatssecretaris vregen om eens hier in Kadel te komen. Om te zien naar het knelpunt. Ja, de jongen gehoord. Dus daar ben ik heel blij mee.
8: Ja, hoe is het gesprek verroren?
9: Dan goeie. Het resultaat werd te pas horen per maand natuurlijk. En misschien wel door een jaar hier. Het in ieder geval alles onjaard. Dat het echt een knelpunt is voor de bewoners hier. Van Zuiderburen was daar juist. Voor u als bedrouw. Voor de boeien naast. Voor Arend Stuit. Het heeft een gigantisch impact. Dat is een gevoelig punt bij ons.
8: Lucas Hendricks, u bent bewoner van de wijk Zuiderburen. Wat was uw reactie toen u het voor het eerst hoorde dat de hoogspanningskabel hier wordt aangelegd?
1: We waren heel verbaasd. En niet alleen wij, maar ook als gezin, maar ook alle andere buren bij ons dachten van wat is dit? We hadden dat nooit eerder gehoord. En dat dat proces zo ver was dat je alleen nog maar mocht reageren, vonden wij heel bijzonder. En dat maakte ons heel waakzaam.
8: Wat hebben jullie gedaan als wijk?
1: Nou, als wijk zijn eerst een aantal mensen bij elkaar gekomen om te gaan met elkaar te gaan spreken. Wat zullen we doen? En dat heeft uiteindelijk geleid dat ongeveer nu 180 mensen zijn, 180 gezinnen zijn die op de een of andere wijze betrokken zijn. Die ons verder willen ons verder gaan groeperen. Wie weet om een stichting op te zetten. Om het belang van de wijk ook veel meer aan te gaan geven. En daarin ook juist ook samen op te trekken met mijnen vanuit Hedema Staten. Omdat er een duidelijk gezamenlijk belang ligt.
8: U was net ook aanwezig bij het gesprek.
1: Ja.
8: Wat was uw ervaring?
1: Nou, mijn ervaring was aan de ene kant, dit gesprek was veel te laat. Maar de andere kant was wel, we vonden het heel mooi in ieder geval hoe de staatssecretaris reageerde. Dus dat is heel mooi. Maar het is heel duidelijk dat in ieder geval eigenlijk het proces al 3 jaar geleden op gang had kunnen komen. Waardoor er veel meer gebruik gemaakt had kunnen worden van de kenniskunde en de creativiteit van de bewoners, de omwonenden. Om een tracé zo neer te leggen dat je zo groot mogelijk draagvlak krijgt.
8: Binnen de zwaardig een beetje fut nam, maar dit beteer?
9: Nee, ik ben pas oplast dat er een brief luidt dat het regeld is. Tot die tijd is de leuke zienswijze en is het eigenlijk een proces geweest die insist. Wat voor machinaal wordt proberen te beïnvloeden. Maar uiteindelijk laat je keuze gewoon bij de staatssecretaris om een handtekening te zetten.
8: En hoe optimistisch ben je erover?
9: Nou, ik heb er net op die manier onder gebukt, maar het vind ik lastig. Het vind ik lastig om me echt in te schatten voor wat het wordt. Het is een lastig proces. Ik voor hem is het een heel lastig proces. Want waar hij je keuzes maakt, het doet oeral zeer. Ik denk dat we je standpunt goed onder aandacht gebracht hebben. Dat hij dat ik snap. En dat ik echt op het idee van dat ik ter harte neem. Dan is de vraag van welke afweging. Waar we op hopen is dat ze gewoon eigenlijk het zorgen als gebiedsontwikkeling en alle alternatieven op nieuwe zorgen. Ik hier bijvoorbeeld zorgen naar de vogels en de stam. Dan weet je hier ook ooievaars bijvoorbeeld erin. Dit is ik vogelgebied. En als al die belangen naar Espenkoor zegt, dan ben ik bereid dat ze dezelfde keuze maken of dat er alternatieven naar voren komen.
10: De media van de morgen.
0: Vertel.
5: Ja, dat is nog heel nieuwsgierig vanzelf.
0: Ja, nou ja, die ijsberg slaat.
5: Ja. Ja, goed. Nou ja, die ijsberg slaat, die wil dus leveren om restaurants van de fastfoodketen Taco Bell in Amerika. En dat liep het nou de banner te wijzen van de grote diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. Die sla die zou dan weer komen van het Amerikaanse bedrijf Taylor Farms. Die levert dat dus. En meer dan 4000 mensen binnen zie ik rekken daar terug. En ja, dat melden ingewijden. Ja, ik word dan hartstikke ingewanden, maar dat maakt misschien maar net. Meer dan 100 mensen binnen in een ziekenhuis opnam mij verschijnselen. Dus ja, dat heeft er behoorlijk inhakt.
0: Oh, dat wat ziekenhuis ik
5: ja, dat
0: wijs.
5: Nou, inderdaad. Dus ja, zes hem af. Nee, let maar.
0: Nee, leer net verder op.
5: De Washington Post, die had dit al een keer uitzocht. En die heeft mij patiënten praat. En die kwam toch elke keer weer bij Taco Bell uit. En toen wisten ze daar dus indoken. En toen kwam elke keer weer die ijsberg sla boppen wetter. Dus ja, Taco Bell had uit vastzorg in go-restaurants alle vaste ingrediënten. Waaronder dus sla, tuurlijk van het menu hellen. En ze zeiden, ja, wij zullen de adviezen van de seizoensautoriteiten volg je. En Telefarms heeft nog net reageerd. Dus,
0: nee, je moest naar Huske.
5: Die zit even op het Huske vast. Ja. En dan het aantal Europese campings dat alleen nog volwassenen welkom binnen is in de Aurone 4-4 mei 41% groeit. Nou liep het dat een heel soort, maar dit in totaal om 90 campings. En oh. Dus als er dan één bij komt, dan heeft het voortal haast 10%. Dus nee, ja. Maar of helemaal ja, dat maakt een beetje. Maar ja, goed, het is wel ja, het is wel in opkomst kennelijk. Meestal willen rest. Ja, en als dan al je benen om de tenten heeft te draven, dan krijgt hij net. En zelf hebben wij eens een keer op zijn camp. Ja, we wisten het net van tevoren. Maar die, het wie net verbinden, maar die hier een soort ontmoedigingsbeleid in Frankrijk weer.
0: Oh, ja.
5: En er wie gewoon niks te doen voor Ben. En er wie won zwembad, maar er waren zulke strenge regels. Dus daar vonden die bijen niet aan. En we hebben een keer gezien dat gezin die kwam de camping op. En die schadden even roem en die zetten bij allen. Dus die vonden het te rustig. Ja, en had ik geen oren bij hem binnen, dan heb gezin die ja, ben zie ik natuurlijk mijn kop wel op in de vakantie. Ja. Op zo'n camping, die wil mijn oren bij hem watje. Dus,
0: maar het is net dat hadden dat de iedereen die dat de band bij het stekken, dan.
5: Succes. Ja. Nee. Dus, nee. Maar de meeste bandvrije kampeergelegenheden die binnen in het Verenigd Koninkrijk, 40 campings voor volwassenen. Nederlands hier op het Twarreplak, maar 23 lokaal. En dan de meeste daarvan die staan binnen de provincies Drenthe en Gelderland. Duitsland het fjouwer bijenvrije campings. In België blijft de tellen stekken op één. En dat is van in Frankrijk. De meesten die ben gek op bijen. Dat is dan altijd maar. Maar daar ben dus 13 campings die alleen de volwassenen wolken binnen.
0: Nou, een snel reismaatje dus.
5: Ja, als het
0: camping naar camping daar.
5: Ja.
0: Het kan allemaal.

0: Somber Jest en Homewrecker.
1: Omroep Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: En de top van de top van de korpsmuziek is dit weekend in Kerkrade van het Vrouwt Muziekconcours, het WMC. Het Vrouwt Kampioenskip voor showbands. En er zitten ook heel wat Friese deelnemers bij. En iemand die ook wat op de grens zit, dat is showband Crescendo. Die door haar optreden altijd op de fiets, want je moet er altijd wat uniek zijn, zeiden ze.
3: Ja, korpsmuziek, dat leeft best wel in Friesland. Hè? We hadden Vendo, we hadden Pasfeer, we hadden de Kostu. Maar we hadden ook de Bicycle Showband uit de Grijnse Pijn. En dat ben wij. En wij gaan van Janne Uus uit de repetitie van het WMC.
4: Nou, en onder taskhorgers leidt het net.
3: Nee, wat een meisje, hè? Oh, dat bakkertje Sablied, hè? Dat is toch fantastisch? Wat weer een opkomst. Hier in eigen dorp, dit Wadebie, geweldig.
4: Wat ga je? Doe eerst de puppy.
5: Ja, leuk. Ja, ja, ik ben de puppy.
4: Ja, maar wat houdt dat in?
5: Ik ben de jongste van de club.
4: Oh,
5: ja.
4: Oh. Ah, dat zei het soms niks.
5: Nee, dat klopt. Zei ik niks.
4: Want vertel eens even, ik zie je fietsen, nette kleren.
5: Ja, wie zal nou even in onze uitzwaarrepetitie doen? Want we gaan zaterdag naar het WMC dan. Wereldmuziekconcours en dan maar weer zijn product laten zien.
4: Ja?
5: Voor de top van de wereld.
4: Maar nou ga ik wel eens vaker zien dat mensen. Ja, dat doet er eerst wat denigrerend.
5: Ja.
4: Maar waarom die fietsen?
5: Ja, dat is. Dat trekt publiek, hè?
4: Ja, ja. Want je hem op de fiets, je hem muziek vertellen.
5: Ja, op de fiets, ja.
4: Oh, en wordt dat een beetje?
5: Ja, het gaat me nou nog wel redelijk goed al.
4: Ja?
5: Ja.
4: Als puppy ben ik wat vitaler als die oude knaren, hè?
5: Ja, klopt.
6: Puppy.
4: Ken ze die wel een beetje bijhouden?
5: Ja, als ik hem moet bijhouden,
4: hè? Ja?
5: Ja.
4: Oh, en die man hier, die... hier. Je bent nog even druk bezig, de laatste noten om te bestuderen.
7: De laatste vergadering, hè?
4: Ja.
7: En de laatste voorbereiding.
4: Ja. Had er nog wat tips nodig?
8: Nou, de puntjes op die maat altijd nog even, hoor.
4: Ja, hè?
8: Ja. Ja. Spanning er even uit, squadje.
4: Ja, is het af? Vind je het spannend?
9: Er valt wel wat uit, hè.
7: Ja, ja. Publiek.
4: Ja. Maar je begint dus mij dan om het WK.
7: Ja.
4: En hoe groot ben de kansen?
8: Die eerste prijs, dat is wel dat veld.
4: Ja, dat is wel nu daar.
8: Ja, maar daar hebben we wel voor, wist toch?
4: Uiteraard.
8: Ja, dus die eerste prijs, misschien op één van de 12 onderdelen, maar dat wel lukken. Een slagje, moet ik zeggen.
4: Hey, en nou even iets anders, Opende, het is Grijns, maar je praat al in Fries.
8: Ja, we praten alles wat we ook horen. Dus dat, oh, ja. Je bent nou ook even in Grijns, toch?
4: Ja, maar het heuge uitzondering.
8: Ja, heuge uitzondering, dat is mooi. Voor u is het ook mooi. Ik vind het mooi.
4: Zit je hem nou in Oerlis of kan je hem nou even storen?
10: Heb je nog geen betinken wat we doen hadden?
4: Wat? Wat?
10: Zeg, je mag nog geen betinken wat we doen hadden?
4: Nou ja, hoor ik het hier, maar die mop.
10: Nee, ja, ja, hoor. Ja, hoor. Oh. Ja, we hadden een presentatie voor de snijde slagwerk.
4: Ja.
10: En nou ja, daar hadden we wat leuks van betaald, maar we weten net gekregen hoe we het nog aan hadden. Nee. Dus daar willen we even over praten.
11: Kort staat klaar voor de marsparade. En onze marsparade is ook nu, daar zit een thema aan. Want we leven in een wereld waarin de tijd ons steeds sneller lijkt in te halen. Dagen vliegen voorbij in ritme en voorspelbaarheid. En in die snelheid kun je jezelf goed kwijtraken.
4: 3, 4, 5. Mijn vrede.
12: Jazeker.
4: Ja?
12: Nee, ik ben geen niet Fries, ik weet niet of dat nodig is.
4: Kijk, ik Fries praten nee?
12: Ja, dat wel.
4: Wat vond je ervan?
12: Ja, geweldig.
4: Ja?
12: Hartstikke mooi toch?
4: Had zelf net de passie om dit te joinen?
12: Nee, nee. Mijn moeder heeft er vroeger altijd bij gezeten.
13: En mijn tante die zit er nog bij. En mijn zus en haar vriend. Dus dat is genoeg in de familie, denk ik.
4: Ben je een beetje het zwarte schaap dan?
13: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, ja, dat denk ik wel.
4: Oh, en dit is moeders?
14: Ja, dat is me. Ja, ik ken wel Fries, ja. Want,
4: ja. Ja, het is wat. Nou is het echt een zwarte schaap, hè?
14: Ja, ja.
4: En je Fries?
14: We hadden nog proberen, maar hij zei, die hem denk ik toch net dat ik zo'n people pak onderdoor. Dus ja, toen wie het verlen. Ja. Ja. Maar goed, de rest van de familie had je wel. He, van vroeger uit is Heidal en al mijn zusters en ikzelf.
4: Dan nog een beetje de opvoeding slagen?
14: Een beetje opvoeding slagen. En hier speelt gitaar, maar dat gaat wat makkelijk op een fiets. He?
4: Ja, ja. En wat vond je van de show?
14: Ja, dit is de marsparade. Die vond ik echt heel mooi, want daar gaan ze weinig tijd voor horen. We gaan vaak wel een beetje oefenen te zien, hè, want ze hebben dan onze echte fans.
4: Yeah.
14: En ik moet zeggen, ze hebben een geweldige prestatie in een set van Janne. Als het zaad is te doen als Joet, dan heb ik er alle vertrouwen in.
4: Nummer 1.
14: Knap. Nou, goud. Dat geven we voor, toch?
4: Oh, net dan.
14: Zeker weten.
2: Fjouwer meisken die haar een partner verlen ha, brengen de herinneringen weer te leven.
6: We waren toch wel echt maar bezig hoe wat een mis teweeg brengt in je leven.
2: Dit week aan in Friesland Doc, Te Gere, een verrassende film over rouw die treest en verbindt.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 92.2 FM.
0: Jan Wachten. Fijkenwouda, goeiemorgen.
22: Een goeiemorgen. Staatssecretaris Joannes de Bart van Klimaat en Groene Groei is in Petergingen met inwenners die zwargen hebben over de komst van een nieuwe stroomkabel dwars door Friesland. De showbiegelings deun bij de zwargborkerij van Mijnen van Beets in Hempens komen matten.
23: Dat vind ik lastig. Dat vind ik lastig om echt in te schatten van wat het wordt. Het is een lastig proces. Ik voor hem is het een heel lastig proces. Want waar hij je keuzes maakt, het doet oer al zeer. Ik denk dat we je standpunt goed onder aandacht gebracht hebben. Dat hij dat ik snap. En dat ik echt op het idee van dat ik ter harte neemt. Dan is de vraag van welke afweging.
22: Verskate ongelokken op de Friese Dieken Justerjong in Kalmersweg. Eindig een automobilist in de gevel van een fietswinkel. Hij botst in mijn oorauto. De bijons die is keer onder het winkelgebouw en onder beide auto's. De twee bestuurders kwamen met de schrik vrij. En op de Woordwij bij Watten bedaar een auto met twee mensen er op een kop in de sleet naast de diek. Doet de helptjeens een onkam wie in de twee inzittenden al uit de auto. Ze rekken licht verwoenen. In een rietstriepenruchting drachten wie tijdelijk dicht. En bij Skalsen bedaar een auto naast de diek en in een sleet. De bestuurder rekken verwoenen en is oerbracht naar het ziekenhuis. Hij master de brandwacht uit de auto helpen worden. Hoe het ongeluk gebeuren koe is net bekend. En ten slotte, de eindbesluit. De eindbesluit op de N31 bij Kimsert liet een auto een spoor aan onderdelen achter op de dik. De auto wie bij de oprit er het genoor rieden en rekken bots kan scheren. Rijkswettersteert had de dik skeer maken en een berger had de auto versleept. Het Fries Kipveermuseum in Snits organiseert deze zomer verskate activiteiten voor volwassenen en bijen. Een museum hoe skipveert en dan geen wetter hebben, dat kent verzelfs net. En dus is het maar goed dat er een vierverbied museum is, zei het wetverder Arianne Nijp.
24: Daar kunnen de bijen deze zomer lekker mooi een klompbootje varen. Sjen als ze hem naar de oren kant krijgt. En we hebben ook nog wat orenwetterspeeltjes in het tuinsteen. Onder andere een soort, het is net echt een knikkerbaan, maar een wetterbaan. Mooi een gieterkuk is de in de buis wetterjitten en dan kist maar die broerke en zuske wedstrijdje dan waas bad eindje als eerste aan de andere kant is.
22: Showband Crescendo uit de Greense Pijn gaat dit weekend naar het Vrouwt Muziekconcours, het WMC in Kerkrade. Ze hebben een soort Friese leden en doen het optreden altijd op de fiets. Gewoon familie spelen al generaties lang bij Crescendo. al is net elke nieuw onderstutsen terug het fanfare-virus. Vertel deze vrouw hoe haar zongen.
14: We hadden het proberen, maar hij zei, die denken toch net dat ik zo'n pipo pak onderdoor. Dus ja, toen werd het wel in. Ja. Maar goed, de rest van de familie had je wel. He, van vroeger uit, dus hij al, en mijn, al mijn zusters en ikzelf. En hij speelt gitaar, maar dat gaat wat makkelijk op een fiets.
22: Ik heb je beide handen heen en neder verzeld.
1: Ja, dat is... Ja. Ja. Dus het Klotskiffie het museum, hè, en die vier die ze hebben binnen, ja. Binnenplak. Hè. Ze hadden standaard als ze droege kleren lezen. Oh. Het gebeurt heel, heel regelmatig dat er Ben... kan ik op de vier?
22: Moet je dat nog kennen? Ja.
1: De jelder is weg, dat is een verslag.
22: Ja, ja.
1: Dat komt bekend voor.
22: Ja.
1: Aasen, het Waberjocht, Marjon, het Controle.
3: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
5: Voor een nieuwe Opel. Hi man, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
7: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.

0: dadelijk muziek van Pieter Wilkes. Eerst eens even jaren hoe dat komt mij het waar. Jan Jonkman, een goeie man.
1: Erik, ik een goeie man.
0: Hoe ben we deze vreed uiteindzet van de man?
1: Nou, we beginnen het weer vannacht. Is het wat bewolking van de Noordzee, jongens, koud. Hier we vannacht om 12 uur naar zo'n 18 graden. Ja, de temperaturen in die bewolking en wat deze van de man. Ja, die gong wat naar beneden. De minimumtemperaturen die land zo. Ja, zo om de 15, 16 graden in Egmariep, in Jesterhoorn, dan Waterpoint, en Laaksem en Akkrum. Ja, we nou zorgen naar de temperaturen. Die rennen al bij wat op naar zo'n 18 tot 19 graden. Ja, we zitten hier dan wat in een nat. Maar het westelijke streming, maar het stuit wat bewolking die wat overdroogt. Ja, maar de zinnen die bent er ook als dat een gotjes in te branden. En dan hebben we hier dan het warrepad van de morgen, het eerste pad van de morgen, het warrepad van de morgen. Dan hebben we hier een afwisseling van wolken en zinnen. En misschien in het eerste van de provincie, dan komen we op een snitterke spotje rein. Dat ben hoeveel die je het in je schenken en in een meter. Maar ja, het kan even wat weer te omslaan. En dan hebben we hier naar temperaturen van zo'n 22 graden op het water. Dat zijn 24 tot 25 graden naar de middenprovincie. Nou, geniet je er maar van, even van deze temperaturen, want ik zal de komende dagen net meer op dit niveau uitkomen. De wind is van de morgen zwak en van de middag matig en die vlagen zelfs even krachtig. En mijn jong aan mijn zoon is ik altijd naar zo'n 20 graden en dan neemt de wind ik wel wat. En dan komt hij nog steeds wel uit het noordwesten waai. En dan hebben we jong en vannacht hebben we minimumtemperaturen van zo'n 15 tot 16 graden. Bosjoggen wat letter in de jong en in de nacht de bewolking al wat aanneemt.
0: En dan op mijn monta, de schilderij begint dan natuurlijk in grauw. Hoe komt het dan?
1: Oh. Nou, dan ligt het op zich. Het bloed zo goed als droog. De bewolking had wel de oorhand. Zo is een spatje rijden, de bewolking vallen kennen. Maar ja, die wind die komt uit het noordwesten waaien. Nou, dat ben net ook het algemeen. Dat de hoeken dat de meeste rijden uitkomt. En dat is heel mogelijk verblikkend van dat het een spatje rijden wijzen kennen. De zinnen die liet hem amper zien. Mogelijk letter in de midden begin van een jong nog even. Maar dat zal dan ik wel alles wijzen. De temperaturen, ja, die lezen dan mooi wel een steek leger. 18, 19 graden op het waterland en krijgt naar de 20 graden midden provincie. Maar wat wel wat voorstelt is mooi dat dit erin. Die is matig, soms krachtig uit het noordwesten waai. Een gemiddeld een fjouwerke, maar in die uitzitters zit er in van 5 tot 6. Ja, dan is het wel even scrappen, denk ik. Misschien even wat dreeft worden. Maar doordat die matig dat krachtige wind stiert, is het van het gevoel, ik een stukje kouder. Dus dat zal er ik wel weer eens een jaar zo om moeten. En de jong neemt de wind weer stadig gewoon wat over en dan klettert het er wat op. En dan heb je in de nacht de minimumtemperaturen van zo'n 14 tot 16 graden.
0: De dagen erna, maar we dan de jas ook bij de hoorn houden.
1: Ik zou het maar wel dwaan, want we bloeien nog de komende dagen, of sinds maar de komende weken, wat in die noordwestelijke streming zitten. Ja, we hebben dan gematigde simmertemperaturen van zo'n jongetje krijgt 20 graden, en dat zal dan ik het maximum wel wijzen. Maar dan hebben we een afwisseling van, nou, het is meest bewolkt uit een droog glimps, en dan kunnen ze een spot erin vallen, en er zit nog steeds een matige tot krachtige noordwestenwind. Nou, meent je veroordeelt er ik net een soort, maar dan heeft de zinnen er wel wat vaker bij. Nou, dan ik zo'n 18 tot 20 graden. De wind die is matig uit het noordwesten waai en het bloed droog. Nou, dan tegen is het ik weer bewolkt, een enkele bui, maximaal 20 graden, maar een matige noordwesten wind. Nou ja, sageer vetsend, de simmer die spelen de komende dagen net van mooi warm simmerwaar.

en helle in een lekker store, wat bier voor onderwijs. Een klant die Tine Regis, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je goed kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo kist in voor wil zitten, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft al een Frieske

een paar pilsjes en ik rek een importeer. Maar een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kan. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaan.

parfum, ik hier het wet again. Het is een vers patroon, oerel daar sto komt, daar sto een Frieske boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen, en er werd je roer. In de financiële sector, ICT of logistiek, bij het bouwen van een brede of het lissen van een dik, bij de handel in machines in de olieindustrie, bij het baggeren en slepen en de groene energie, in de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai.

vult mooi bier. Hij zei, we zullen proosten. Het weer een best hier, wat de toekomst brengen zal. Ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst heeft al een friske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetsje doen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetsje doen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetsje doen.

0: Het is nou kwartier voor achten west. En het is tijd om eens te gaan over kidsen. Want kidsvereniging Eendracht van Haas viert dit hier het 124-jarig jubileum. Het is misschien wel een iets wonder, want een periolien wie de vereniging op sterren naar deer. De voorzitter Johan Okkinga die vertelt hoe die tegen tijd.
1: Vorig jaar in het begin van het jaar toen weer er natuurlijk sprake van dat het stoppen zou. Maar ja, we hebben twee keren kunnen gelukkig.
2: Ja, en ik zit even te zeggen, want je was natuurlijk dan opgerust in 1901. Maar je bent opgerust in 1900, dus je bent eigenlijk ontzettend. Wat toch niet in verlieren? Dit maar er maar net bij dan?
1: Nou, nee, je bent voor die maat instapt en al je naaie meisjes. Nou, toen gingen we echt verkeerd van, dan heb je het jubileum net bij je. Dus we hadden hier op Skeun, eigenlijk, ja, om praktische redenen.
2: Ja, ja. Wat toch vind je mooi, doet je als bestuur in de vereniging kamen?
1: Nou, ik ben natuurlijk net heel onbekend in Keertsen. En we hebben eigenlijk een combi maken van een harde balvereniging met een zachte balcommissie. En dat hebben we samengevoegd tot een nieuwe vereniging. Dus het zachte balkeersen is nou een groot onderdeel van Eendracht.
2: Ja, Savisa is dat in Haas natuurlijk een belangrijk ding. De keertsen met de zachte bal.
1: Ja, dat is nogal wat populairder dan een keertje, maar de hurdebal. We proberen daar nou echt een combinatie van te maken. En uiteindelijk kan denken, ja, als je een zachte bal omslaan is dat ik in een hurdebal. En dat proberen we nou door de jeugd te benaderen en de legere squalen te benaderen. Samen bij wat jeugdleden te kunnen krijgen. Nou, het zit nu ongeveer op 30, dus het is nog net heel vol, maar het gaat wel de goede kant uit.
2: Ja, want dat is vaak wel de basis, hè, die jeugd.
1: Ja, dat is eigenlijk. Eendracht heeft een hele rijke geschiedenis, maar die geschiedenis is natuurlijk heel mooi. Maar als je net aan de jeugd werkt, dan weet je één ding zeker, dan had het uiteindelijk op te besteden.
2: Ja, ja. Nou, laten we er positieve zaken hebben. Het jubileum kan dus dit hier wel gevierd worden. Wat gaan we hem op poorten zetten?
1: Bas kreeg al in een aankondiging, dus we hebben een tentoonstelling in het Hanemahuis opzetten. Het Eddie de Vries. Samenstelt en dat hebben we vorige week dat Iepenen. En morgen begint het jubileumweek aan hier met een 60-plus partij. En dat is eigenlijk dat nemen we de Copini-keertjes. En die keert hier hun wedstrijd. En morgen hebben we daar een mega bingo. En sneun keerden we vanuit 10 uur maar de zachte bal. Een grote wedstrijd met de zachte bal. En daarna ik live muziek. En snijden hebben dan de Grutte Heren hoofdklassewedstrijd. Maar jou of jou en ik live muziek. Ja, dat is het jubileum weekend noemen ze eruit.
2: Ja, de Hotse Schoolpartij is dat.
1: Dat is de Hotse Schoolpartij.
2: Ja. Ja. En die Copini-partij, die toevallig Copini-partij, omdat die leeftijdscategorie vaker een bril nodig heeft als andere categorieën of net?
1: Ja, Leo Copini komt uit die naam en die heeft een winkel in Haas en die ondersteunt die jongens al hier, maar het is inderdaad, het is wel zijn doelgroep, ja, dat klopt.
2: Dat is een mooi teer. Kun je een beetje vernemen dat het kisten weer meer Liberty in Haas, dat je op het heeste nu afvroeg, zullen we dat nog net? Onderhoorde natuurlijk door de onfortuinlijke blessure van Dylan Drenthe, dat wie natuurlijk wel een echte hazer.
1: Ja.
2: Verneem je dat wij wat meer bij het Libyen?
1: Ja, zeker. Ik moet wel zeggen, het moet in Gip maar iets stapjes, maar wij hebben maar de kabouterkus de hoog wel wat mooi. Bij de Welpen hebben we een paar leuke keertjes. En zeker heb ik wel keertjes bij de senioren, maar eigenlijk net in de absolute top. Maar wel jongens die op eerste en tweede klas niveau acteren. En zou het nou zien dat sowieso ik wel één of twee hazes denk ik op de PC komen te steken. Dus dat is wel positief, maar absoluut top. Dat zit er voorlopig nog net in.
3: Daar is het van. Friesland.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do.
1: De media van de morgen.
2: Fijke, de orenmedia.
3: Nederland staat voor paal. En dat is letterlijk bedoeld, want het gaat over die stoeppijltjes. Die pijlen die op een stoep staan. En die mag voorkomen dus dat auto's de stoep oprijden of een fietspaard.
2: Ja.
3: We kennen ze al een keer wel, de pijltjes.
2: Ja.
3: En ja, als er dan wat is, en mensen die zeggen van ja, het is hier gevaarlijk, dan besluit een gemeente al heel gauw dat plezen van pijltjes. En uiteindelijk is het Utrecht opstaan. 3 miljoen pijltjes is de schatting. Want een heel soort
2: zo.
3: Gemeenten houden het eens bij hoe volle pijltjes had ze. Hè? Alleen het stiert vaak rommelig. Want ja, de bots nog wel eens even niet in het zin om.
2: Ja.
3: En dan heeft een scheef pijltje. Dan heeft ik nog dat ze dat er, vaak groeit er al je allerhande ontuig om zo'n pijltje heen. Want ja, de gemeente zou dan een mandje met zo'n maaierke om die peel heen.
2: Ja, dat is handwerk.
3: Dat is handwerk. Dus daar hebben we het dan weer op bezuinigen. Dus ja, en heel type mee gemeen, die wonen eens wel van die pijlen. Oh. Alleen nog, ja, ze zit bij mij, ze stemt wat in dubio. Want ze zegt, ja, we moeten wel, ja, het is nu een keer zo, we moeten regels moeten we uitdwingen. Want die pijltjes die staan er net voor neer. Ik weet bij u in de week, hier ze eerst ik pijltjes staan om de berm te beschermen. Want ja, in die berm staan bjem. En als er dan auto's op staan, die drukken de groen aan. En dan krijg je die bjem net genoeg water en alles. Dus een heel systeem. Uiteindelijk hebben ze de pijltjes verhelpen vanwege het onderhoud. Ja, en wat juist nou? Die bermen, de gomplaken, ben helemaal keel. Want er staan altijd auto's. Dus ja, ergens ben ze, ik word weer nedig. Maar nou, ja.
2: Wist wat ik lesen hier? Ik wie ergens in de binnenstad. En ik zag dus een pijltje, die zit dan. Er is die echt van een winkelstritte. Dus is een dik. En parallel daarom, of tenminste, heks erop, rond de winkelstritte. Waar geen auto's komen maaien.
3: Ja.
2: En ik ken heel vaak nog eens die pijltjes. En ik. Toch gewoon, met van die pijltjes die ik in de groeszakje ken, hè? Die,
3: oh ja, ja.
2: Dat soort ding.
3: Ja.
2: Zo kun je zien, dit is maar de voet. Maar dat is gewoon wat hij noemt.
3: Ja.
2: En het is gewoon een flexibel ding. Het is gewoon een
3: ja. Dat is een van de oplossingen, nou, dit gemeente betekent inderdaad.
2: Het wie krijgt, als was van die filmpjes, dat dan just een object en dan bleek dat een taart te wijzen.
3: Ja. Ja.
2: Dat gevoel ik een beetje.
3: Nee, maar gemeente zit je dus oplossingen ik om de scale van auto's en zo.
2: Ja.
3: Omdat de behein en nou, die flexibele peel, dat is een van die oplossingen inderdaad. Die peel die veert dus
2: mij. Die boeg gewoon mij.
3: Ja, en dan heeft dus net dat die auto, dat er een dikke doek in zit. Een gemeente zag ik naar oren alternatieven. Zwerfkeien, beplanting, de dik oors inrichting, dat die pijltjes net nedig binnen. Stritmeubilair, verhegen trottoirban, blombaken. Ja, een blombaak, dat zit wat vreugdelijker als een pijltje verzeld. En dat fleurt ik nog wat op. Maar ja, ik daar is wel onderhoud nedig verzeld. Nou ja, wordt dus heel veel meer onij toch van hoe ik even van die pijltjes hoor. De Drentse popgroep Skik, nou ja, die kan wel hiervan op fietsen. En die wil natuurlijk graag fietsen. Maar ja, dan heb ik van die pijltjes op fietspaden. En
2: ja.
3: Daniel Lohuis heeft hem daar kennelijk wat onergeren. Want die heeft zelfs een verskeskreun betonpaltjes.

0: Ja. Dus wij geen vut drins bij.
1: Betonpalties.
0: Betonpalties.
1: Jawes.
0: Nou, ja, zeker. Dan gaan we nog even naar Breda. Want daar wie een kunstnergroep. Die zo'n tentoonstelling of een actie beginnen. Het zijn de toenemende militarisering van de Mierskip. En een mars met een pop voorop. Die liede naar het Kasteelplein. En voor de door van de Koninklijke Militaire Academie. Daar klonk het start zijn. Destroy him now. En die him, dat wie Rutte. Baas van de NAVO. En ja, voor die kunstenaars wie dat een beetje ja, de verpersoonlijking van die, dat militarisme. Hij wie afbeelden als een soort van G.I. Joe. En toen is dus al je last gingen die kunstenaars op die pop. Die is compleet in mekaar slijn. Nou vindt de lokale VVD, die vindt daar wel wat van. Ja, die zei, er wordt als een volle, er is als een volle agressie en dreiging zijn politici. En had je dan mijn hele groep, zo'n pop, die het echt wel op Rutte liekert. Ik nog helemaal in mekaar slaan. Dat is net helemaal een goed signaal.
2: Snij in Bureau de Vries.
3: Ik had lang twijfelen eigenlijk. Had ik nou boer worden zo op het oorst?
4: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
3: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
4: Hoe signeerde als correspondent in Azië?
3: En iemand daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
4: En zien we omkeer naar Friesland.
3: Ja, toen verroor hem in de hele wereld.
2: Snij al voeren in Bureau de Vries.
5: Van tongensje 16 ons sneur 18 juli kan Elsa Heeste liefhebber terug te voor de Heeste dag dit jaar stradiel op de Samarre Heide begriep.
6: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsa in.
8: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapengewonen, in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
9: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
8: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
10: Van Santje tot mij 20 juli, het fjouwerzampigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
14: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
13: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
15: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
13: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aasen, dan gaan we het over een gasmaster. Uitkomen op het wereldkampioenschap voetbal, dat is een droom van Gomesken. En dadelijk meer van die meisken. En muziekcontrole van Queen.
16: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Friesland van de Moor.
20: My Erits.

0: Queen en I Want to Break Free.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Op werkniveau is het natuurlijk fantastisch, maar je staat ook in het mooiste stadion van de wereld. In een wereldstad als LA.
4: Ja, dat zei Gasmaster Luc van den Bremer van Cambuur. Sint-Reem Camuut, hij mocht werken op het WK voetbal. En nu Simmerverslagjouwer, die is in Snits bij museum.net ontbreken mij bij het thema wetter.
5: Lekker in de band is de Simmer lekker mooi een klompbordje, badje, varen. Sjen als het naar de andere kant krijgt.
4: Ja, welk museum dat is, dat jij dadelijk zien Friesland van de Moorn. Dadelijk eerst wij kijken met Nijs uit de Orenmedia.
6: Ja, stuntman op dus het Zwarte Cross Festival die is naar het ziekenhuis gebracht. Naar een stunt met een katapult die het volgens mij misgie. En de grens tussen de Nederland en Frankrijk op het eiland Sint Maarten is lang op let definitief versteld.
7: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
4: Nou eerst het wapenrucht in het kwad met Jan Jonkman.
8: Een goeie morgen. Nou, van de morgen is het eerst nog wat skier en bewolkt. Letter in de morgen een afwisseling van wolken en zinnen. En ik kan uit en terug als even een licht spatje aan je vallen. Het zal net een zo wat voorstellen. Maar in matig overdag noordwestenwind liggen de temperaturen om de 22 tot 24 graden. Jong neemt de wind wel wat aan. Vannacht is het klettert erop, hebben temperaturen van zo'n 15 tot 16 graden. Morgen had de bewolking doorgaan, dan wordt het net warmer als een jongetje, een heel goed 20 graden. En dan staat er in de midden matige tot krachtige noordwestenwind. Letter in de midden jong, dan wil je een kans op een glimpje zinnen. En in de jong neemt de wind staar gewoon wat aan. En dan hebben we minimumtemperaturen, die liggen we om de 15, 16 graden heen. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
4: Uitkomen op het wereldkampioenschap voetbal is net alleen een vast spelers het heest helberen. En als je Gasmaster binnen, is het werkje op het WK een dream. Gewoon wij verzorgen het Luc van den Bremer, het gas van het Kooistadion in Ljout. Maar hij kreeg de kans om datzelfde te doen in het SoFi Stadium in Los Angeles. Er waren 8 WK's wedstrijden spelen. Van Cambuur naar dat wereldpodium dus. Luc van den Bremer die leidt uit hoe te hebben daar.
3: Ja, via eigenlijk. Ik ken de grasmeester van Kopenhagen heel goed. En hij is een Engelsman. Hij heeft samengewerkt met Wayne Billing bij Tottenham Hotspur. En Wayne is aangewezen om een stadion te gaan onderhouden voor het WK. Het SoFi Stadium in Los Angeles. En zodoende zijn we in contact gekomen en ben ik gevraagd om 62 dagen die kant op te gaan. Als onderdeel van het team.
9: Hoe wie het? Want de best krijgt dus waarom. 8 wedstrijden sinds ik u te hollen in Los Angeles. Hoe wie die 62 dagen?
3: Ja, ongelooflijk. Het is echt supersnel gegaan. Echt als in een roes. Het is op alle vlakken een geweldige trip geweest. Op werkniveau is het natuurlijk fantastisch, maar je staat ook in het mooiste stadion van de wereld. In een wereldstad als LA. Ik was er nooit in Amerika geweest, dus je kijkt echt op alle vlakken je ogen uit daar.
9: Wat moest de ster precies doen? Want ja, je bent al eigenlijk de eindverantwoordelijke voor het veld, maar ja, daar kan ik me voorstellen, werk je er een paar meer mee kunnen in het veld?
3: Zeker weten. Ik was daar echt helemaal geen eindverantwoordelijke, maar er moest natuurlijk wel voldoende werk verzet worden. In de eerste 4 weken zijn we vooral bezig geweest met het installeren van de zoden en het opkweken daar een bespeelbare mat. En toen eenmaal de wedstrijden begonnen en we de perfecte mat hadden, werk je van wedstrijd naar wedstrijd. Dus op het moment dat je een wedstrijd gehad hebt, dan zitten er 4 of 3 dagen tussen. Dan ben je bezig met het schadeherstel, maar ook met voeding. Eigenlijk alles wat je hier ook doet. Het verplaatsen van lampen. We hadden daar een volledige belichtingsvloot van 9 grote units. We konden het hele veld in 2 dagen belichten. Dus ja, eigenlijk alles om te zorgen dat er 3 dagen later weer een perfect bespeelbare mat ligt.
9: En dan binnen die wedstrijden, groepswedstrijden van onder andere Amerika, van België en natuurlijk de kwartfinale Spanje-België. Dan verschijnt in eerste Lamine Yamal voor die Noors. Hoe is dat?
3: Ja, wel apart hè. Je ziet hem eigenlijk alleen op televisie, op Instagram of zo. Maar als hij uiteindelijk 2-3 meter van je vandaan loopt, dat is wel apart, maar wel heel tof om te zien. Dat, hij is wel echt heel goed.
9: Hoe schuster op waarom?
3: Nou, ik zit eigenlijk nog wel een klein beetje in de wolken. Want het zijn wel veel indrukken en heel veel adrenaline. Voor ons is het ook besteden op het hoogste niveau. Maar ik kijk er met een heel goed gevoel op terug. Echt super trots en dankbaar dat ik het heb mogen doen. En ook vanuit SG, mijn werkgever, heb ik eigenlijk nooit een wanklank gehoord. En ze zeiden direct, je gaat die kant op. We hebben 5 maanden om hier Cambuur voor te bereiden. We hebben zelf natuurlijk ook een renovatie gehad. Dat is echt uitstekend uitgevoerd door Mike, mijn collega. En ik ben met de gerustheid die kant op gegaan en ik ben ook met de gerustheid weer teruggekomen. Ik heb ervan genoten.
9: Wie het toch voor mij is, zoals zij dus wel, ja, te dwan om dit, toch echt een beetje die bandje, ja. Twan man, om je wie wij te geven?
3: Nou, in eerste instantie, eerlijk is eerlijk, had ik wel zoiets van oei, moet ik dit wel doen, want het is een belangrijke tijd voor Cambuur, et cetera. Maar kansen als deze kun je gewoon niet weigeren. Maar we hebben natuurlijk vijf maanden de tijd gehad om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Mike, die heb ik klaargestoomd en Mike heeft zelfs een jaar ervaring, maar die doet het echt uitstekend. Dus hij heeft het hier heel erg goed gedaan. Ik belde hem 's ochtends voor mij, dat was 's middags hier. En ik belde hem 's avonds weer, dat was 's ochtends voor hem. Dus we hadden iedere dag 2 keer contact over alles wat er moest gebeuren. En mocht het niet werken en had hij vragen en ik lag te slapen, dan kon hij bellen naar Gert-Jan van Heerenveen. En dan kwamen ze er samen wel uit.
9: Zelfs met een beetje hulp van de buurman uit het Abelenstra Stadion.
3: Zelfs met een beetje hulp van de buurman, ja. Ja. Mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is wel zo.
9: Nou is dit hele avontuur klaar. 2 man naar Amerika West. Daarvoor natuurlijk het seizoenseinde met Cambuur. Ja. Ik kan me voorstellen, Luc, de Fortengin omheen. Het is tiert voor vakantie. Het is tiert voor Simmer in Friesland.
3: Ja, was het maar zo'n feest. Nee, dat zit er niet in helaas. Dus we gaan lekker door met werken. Maar dat geeft ook niks. Ik krijg hier ook weer energie van. En ik vind het fijn om weer thuis te zijn. We gaan lekker aan de gang. Mooi seizoen. Mooie augustusmaand voor de boeg. Met Feyenoord, met Twente, met de openingswedstrijd. Dus we gaan volle bak. Hebben we er zin in.
7: De media van de morgen.
4: Fijke, het Nijse Torenmedia.
6: Ja, op festival De Zwarte Cross is Justjoen een stuntman naar het ziekenhuis gebracht. Naar een stunt met een katapult. Het gaat om een katapult van 34 meter heeg.
4: Zo.
6: Ja, die zijn speciaal ontworpen voor deze stunt. En dat is ontwikkelen toch een bedrijf dat merken attracties bouwt. En er is ik een filmpje van. Dat is Justus dat die man die wordt lanceren over de grote tenten van het festival. Het is een sprong van 74 meter. Jim Van Ness heet die stuntman trouwens, 184 kilometer in het oren wordt ergens zijn dat die heli zoen. Nou, als hem schuster, ja, het is echt, hoe schuster zou helemaal oer die tenten hennen. En bij de landing, er wie een heel groot kessen, wie de deadline, aan de oren kant van die tenten. En daar ging het mis, hij is heel hut in dat landingskessen terug te komen. En hij moest dus voor een medische check naar het ziekenhuis. Neffens de organisatie is het, gaat het goed met Jim Van Ness, dus dat is het goede nice. Maar het is wel een heel bijzonder beeld als zo'n man die door de loft vliegt, just. De katapult sprong die zo jeder uitvierd worden door steunvrouw Noah Diorgina Mann. Maar die hekken jeder deze week oh, ik ben topspotter in het freerunnen, dat is mijn prioriteit. Er zitten te veel risico's voor mij aan deze stunt. Daarom heb ik de keuze gemaakt om niet te springen. En daar baal ik enorm van. Dat zei ze eerder, dat ze een omroep wel.
4: Nou, dat ben je, denk ik.
6: Ik denk net dat ze nou... ze zei, het wie net interesseert dat de stunt onveilig is, maar mijn helm was te groot en schoof te veel. Als je zo'n stunt doet, moet alles kloppen en dat moet ook mentaal goed voelen. Dus hier nog zijs van deze sprong op het programma. Het is nog even oude wasje als die ik teruggingen. Want ja, dit liep het mij net de bedoeling in ieder geval.
4: Nee.
6: En het had 400 jaar worden, maar er is nu eindelijk duidelijk heet hoe de grens op Sint Maarten tussen Nederland en Frankrijk. Het Caribisch eiland is opdeeld in een Frans en een Nederlands deal. Er werd in 1648 maakten Nederland en Frankrijk in het verdrag van Concordia afspraken over dat eiland. Het zuidelijke deal werd bij het Koninkrijk der Nederlanden en het noordelijke deal bij Frankrijk. Verslijn wie die grens eis neer. Er wie geen juridische status. En in 2014 waren er meerdere incidenten. In 2016 werd een soort onder van incident bij de Franse autoriteiten de verbouwing van een restaurant bij het plak Oysterpont stillijn, want er zou geen vergunning onvregen wezen in het Franse Saint-Martin. Maar nevens Nederland leidt het restaurant op in het gebied van Sint Maarten. Dus dan moet je daar toch even op praten. Nou, er is hier een onderhandelen. En er is uiteindelijk door Frankrijk goedgekeurd. Wij moeten nog het akkoord nog ratificeren. Maar dat zal wel een pennenstreek worden.
4: Oké, dus dan is de klap erop en dan is het klaar?
6: Dat denk ik wel, ja.
4: Nou, mooi.
6: Ja.
7: Omroep Friesland.

0: Years and Years en King.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De gasbaanraces in Noordwouden, die bestaan 90 jaar. En dat vieren ze dit weekend met coureurs uit Sijslonwij. Voorzitter Piet Bosma, die is nou onder telefoon. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe groot pakken je hem uit?
3: Vrij groot.
0: Vertel. Ja.
3: Nou, ik bedoel, als je ziet naar het reddersveld wat we voor de species van zijn zijspannen, dat is toch eigenlijk wel de top de grasmarkt is. Dus daar zijn we erg trots op dat we die hier allemaal aan de stad krijgen.
0: Want het is wel bijzonder, want ik begrijp bij jou gingen ze met zijstakken link de baan op, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Ja, de laatste jaren is het zo dan, zoals de zijspancombinatie is ook altijd 4. Maar omdat de baan breed genoeg is, hier hebben we gekozen voor 6. En dat zorgt voor meer spektakel. Dus daar zijn we wel blij mee.
0: Ja, ja, meer spektakel. Wat sjoeg mensen dan op het gebeuren wat er met zijs wel gebeurt, wat er met jou net gebeurt?
3: Nou ja, neem maar eens het strijden in de bochten en dergelijke. Dat als je met 4 hebt, dan is als er bijvoorbeeld eentje iets terugvalt, dan blijven er nog maar 3 over. Nu niet. Nu is het reddersveld veel breder. Dus dat geeft veel meer spanning. En veel meer stuurmanskunst natuurlijk voor de redders. Want het komt er wel op handen. Ja.
0: Ja, een mooi stukje spektakel dus. En er leidt 1000 kuub varskzon op de baan. Hoe ga je hem dat krijgen? Die in? Waar komt dat waar?
3: Nou, er wordt hier een rol gebouwd. En daar zijn al de woners die zijn uitgegraven. Een hele wijk is dat. En daar lag heel veel zand. En daar hebben we contact mee gezocht. En hebben we het voor elkaar gekregen om daar 1000 kuub te kunnen komen. Nou. Want de zwarte grond is hartstikke duur. Maar daar komen we weinig geld komen eraan komen. Dus,
0: ja, dus ja, dan moet een lokaal oplost ik nog.
3: Ja, zeker. Zeker weten, ja. Maar ja, je legt het op een bult neer en dan ben je er nog niet. Het moet uitgevlakt worden en het moet helemaal gezuiverd worden, dat er geen steen in zit enzovoort enzovoort. Maar goed, dat hebben we goed voor elkaar gekregen.
0: En al je op die kleer dus?
3: Ja. Daar hebben ze de hele week en ergens al een wals op. Die wals de grond keihard aan. Dus dat geeft alleen nog maar voor betere resultaten.
0: En wat ik naar dit hier is, dat binnen luchtkessens in de bochten, dat moet je even uitlezen.
3: Ja, nou we kennen natuurlijk van het schaatsen wel, op 10.30. Dan hebben we de bocht net ook. Maar dat is in de motorsport nu ook een gewoonte geworden. En dat is, het zijn luchtkussens, ze zijn ongeveer 1 meter breed. En de hoogte van 1,20. En dat geeft natuurlijk een stukje veiligheid voor zowel het publiek als de rijder. Maar dat is de eerste keer dat we die erom zetten en die moet je zelf opbouwen. Nou, dat is niet zomaar wat. Dat is een gigantische klus. En er staan allemaal motortjes achter die lucht erin moeten houden. Dus het moet allemaal maar geregeld worden. Maar goed, we hebben ze erom. En het is ook wel verplichting geworden. Plus is het zo dat de Duitse rijders met name, die komen niet naar je evenement toe als je geen luchtkussen erom hebt.
0: Die stellen dat gewoon als eerst dus?
3: Ja, absoluut. En voor internationale wedstrijden is het nu eigenlijk een soort verplichting geworden. Ja.
0: Oké, is het eigenlijk was misgegaan bij Jim? Want je bent hier een jonge trier. En er was hier echt flink in de bocht vlijn?
3: Ja, zeker. Ja, dat gebeurt wel. Ja, maar we hebben het mooie. Wij hebben om de baan heen, er moet een schutting heen. Maar wij hebben ooit een ribbon boarding eromheen. En dat voorkomt wel heel veel ernstige ongelukken. Dat is een oude lopende band van vroeger geweest, van de suikerbietenfabriek. En die hebben we kunnen aanschaffen en die hebben we rondom de baan staan. Maar we hebben wel eens gehad, bijvoorbeeld was een Tsjechische jongen, nou die ging er zo hard in. Die is toen met de traumaheli afgevoerd. Het is gelukkig allemaal wel goed gekomen, maar ja, er gaan er wel eens wat mis.
0: Ja, dat wil je voorkomen natuurlijk. Nou is het, in de jaren 80 betieden we al fjouwe toezen mensen bij de baan. Dat is intussen eerder wel verloren natuurlijk. Hoeveel mensen verwachten ze hem nou eigenlijk?
3: Nou, die moeten uitgaan dat je tegenwoordig met dit soort wedstrijden zit je op 1000 man publiek. En dan heb ik erover betalende. Er zijn natuurlijk heel veel genodigd en enzovoort enzovoort. Dus ja, die komt meer dan 1000 komt er wel te staan, daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Oké, en dat mensen er nog bij wezen volgen? Maar ze dan een kaartje keerpje, waar moet ze dan wezen?
3: Ja, dan gewoon aan de kassa, uiteraard.
0: Oh.
3: Er wordt allemaal aangegeven met parkeerplaatsen en zo, waar ze kunnen parkeren. En nou ja, er zit 1 hoofdingang en daar is de kassa en daar kun je alles regelen.
0: Dat kennen mensen dus. De gasbaan races in Noordwouden, dat belooft een spektakel te worden. Voorzitter,
3: absoluut.
0: Piet Bosma, dank u wel.

0: is Hartwessen 4. In onrin naar de 103e stand op de PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Haaste minuut door Jel van Jochenen.
9: Fijkenwouda, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. Verskaart ongeluk op de Frieske Dieken, Juste Jong. In Kalmerswerg eindigt een automobilist in de gevel van een fietswinkel. Na een botsing bij een orenauto. De wie ons die skeer onder het winkelgebouw en onder beide auto's. De 12 bestuurders kwamen met de schrik vrij. Op de Woudwei bij Watten bedaar een auto met 12 mensen erin op een kop in de sleet naast de dik. Doet de helptjeens een onkam. Wie in de 2 zittenden al uit de auto. Ze rekken licht verwonnen. In Rietstriepen richting Drachten weer tijdelijk dicht. En ik bij Skalsen bedaar een auto in de sleet naast de dik. De bestuurder rekken verwoenen en zo bracht naar het ziekenhuis. Hij maakte op de brandwacht uit de auto helle worden. Hoe het ongeluk gebeuren koe is net bekend. En op de N31 bij Kimshut liet een auto een spoor een onderdeel achter op de dik. De auto weer bij de oprit ergens in oorrieden en rekken botsen kan scheren. Rijkswettersteert had de dik skeer maken en een berger had de auto versleept. Ja, nou dat we toch goed verkeer hebben, Erit. We krijgen niet schrik van Mint de melding. De feestcaravans voor het Veenhoopfestival staan onder McDonald's in Drachten ta. Dus dat is een beste lange rieten caravans. Oh.
9: Het waren nog net van files, zag ik.
10: Nee, oké, ze rieden nog wel staan.
9: Net op de kaart waarom te zien.
10: Nee, nou gelukkig maar. Maar goed, een soort drukte dus op het Veenhoopfestival. Staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei is in partij gingen met inwenners die zwargen haar over de komst van een nieuwe stroomkabel door Friesland. Die zou bijgelijks deun bij de zwargborkerij van Mijnen van Beets in Hempens kon bematen.
11: Dat vind ik lastig. Om echt in te schatten voor wat het wordt. Het is een lastig proces. Ik voor hem is het een heel lastig proces. Want waar hij je keuzes maakt, het doet oeral zeer. Ik denk dat we je standpunt goed onder aandacht gebracht hebben. Dat hij dat ik snap. En dat ik echt het idee van had dat ik ter harte neemt. Dan is de vraag van welke afweging.
10: Een bijzondere klus voor de brandwacht in Ljouwen, Juste Jong. Daar mogen ze uitrukken naar de lange marktstritten voor een doo die het in de probleem ziet. Met helft van een leider werd het verwoende beest bevrijd en oerdroegen onder de beste ambulance. Showband Crescendo uit de Grenzenpijn gaat dit weekend naar het Vraat Muziekconcours, het WMC in Kerkrade. Ze hebben een soort Frieske leen en doen optredens altijd op de fiets. Gewoon families spelen al generaties lang bij Crescendo. Al is net elke niet een ongestutsen trog het fanfare virus, zei deze vrouw oer haar zoon.
1: We hadden nog proberen, maar hij zei, die hem denken toch net dat ik zo'n pipo pak onderdoor. Dus ja, toen werd het verlengd. Ja. Maar goed, de rest van de familie had je wel. He, van vroeger uit, dus hij al, al mijn zusters en ikzelf. En hier speelt gitaar, maar dat gaat wat makkelijk op een fiets. He?
10: Ja.
9: Maar geen pipo pak dus.
10: Geen pipo pak.
9: Helaas.
12: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier aanzien, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de brood. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoeg op frieslees-offensief.frl.
14: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elseny.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
17: Bist u erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.

0: de temperaturen, die rinnen al bij wat op naar zo'n 18 tot 19 graden. Ja, we zitten hier dan wat in een nat westelijke streming, maar op stuit wat bewolking die wat overdroogt. Ja, maar de zinnen die begint er ook al zo'n gotjes in te branden. En dan hebben we hier dan het warrepad van de morgen, het eerste pad van de morgen, het warrepad van de morgen. Dan hebben we hier een afwisseling van wolken en zinnen. En misschien in het eerste van de provincie, dan komen we op een snitterke spotje rein. Nou, ik ben hoeveel die in het ICNK in een meter. Maar ja, het kan even wat weer te ontslaan. En dan hebben we hier naar temperaturen van zo'n 22 graden op het Waadeiland, tot zo'n 24 tot 25 graden naar de middenprovincie. Nou, geniet je er maar van, even van deze temperaturen, want ik zal de komende dagen net meer op dit niveau uitkomen. De wind is van de morgen al zwak en van de middag matig en die vlagen zelfs even krachtig. En mijn jong aan mijn horizon is ik altijd naar zo'n 20 graden en dan neemt de wind ik wel op. En dan komt hij nog steeds wel uit het noordwesten waai. En dan hebben we jong en vannacht hebben we minimum temperaturen van zo'n 15 tot 16 graden. Bosjoggen we dat letter in de jong en in de nacht de bewolking of het aanneemt.
1: En dan op naar woontaar, de schilderij begint dan natuurlijk in grauw. Hoe komt het dan?
0: Oh. Nou, dan ligt het op zich, het bloed zo goed als droog. De bewolking had wel de oorhand, zo is een spatje rein de bewolking vallen kennen. Maar ja, die wind die komt uit het noordwesten waai. Nou, dat ben net ook het algemeen. Dat de hoeken dat de meeste rein uitkomt en dat is heel mogelijk verblikkend van dat het een spatje rein wijzen kennen. De zinnen die liet hem amper zien, mogelijk letter in het midden begin van de jong nog even. Maar dat zal dan ik wil alles wijzen. De temperaturen, ja, die lezen dan mooi wel een steek leger. 18, 19 graden op het Waadeiland en krijgt naar de 20 graden midden provincie. Maar wat wel wat voorstelt is mooi dat in de wind, die is matig, soms krachtig uit het noordwesten waai. Een gemiddeld een fjouwerke, maar in die uitzitter zit er in van 5 tot 6. Ja, dan is het wel even screppend, denk ik. Misschien even wat dreeft worden. Maar doordat die matig dat krachtige wind stiert, is het van het gevoel, ik een stukje kouder. Dus dat zal er ik wel weer eens een jaar zo om moeten. En de jong neemt de wind weer stadig gewoon wat ouder en dan klettert het weer wat op. En dan heb je in de nacht de minimumtemperaturen van zo'n 14 tot 16 graden.
1: De dagen erna, maar we dan de jas ook bij de hoorn houden?
0: Ik zou het maar wel dwaan, want we bloeien nog de komende dagen, of sinds maar hard de komende weken, wat in de noordwestelijke streming zitten. Ja, we hebben dan gematigde simmertemperaturen van zo'n jongetje krijgt 20 graden en dat zal dan ik het maximum wel wijzen. Maar dan hebben we een afwisseling van, nou, het is meest bewolkt uit een droomglimps en dan kunnen ze spot erin vallen. En er staat nog steeds een matige tot krachtige noordwestenwind. Nou, meen je veroordeel ik net een soort, maar dan heeft de zinnen er wel wat vaker bij. Nou, dan ik zijn 18 tot 20 graden. De wind die is matig uit het noordwesten waai en het bloed droog. Nou, dan tiesje is het ik ben bewolkt, een enkele bui, maximaal 20 graden, maar een matige noordwestenwind. Nou ja, sageer vetsend, de simmer die spelen de komende dagen net van mooi warm simmerwaar.

0: Vaya con Dios, wie dat. En nee, na na na. Het is nou kwartier van Jochenen en het is tijd om eens even te zien en te jaren in snits. En het had vanzelfs alles te kraaien, mijn simmer in Friesland.
1: Twaanjochten.twaafm.
2: Omer Friesland. Nou, simmer in Friesland.
0: Precies dat. Want het thema is wetter. En als je dan in snits binnen, dan kun je eigenlijk in je museum net ontbreken. Verslaggever Jantine Akkerman, die zegt in datzelfde museum, het Skipfit Museum.
3: Hier in Jenolons de Greften van Snits. En voor de stad Snits is de Skipfit een heel belangrijk onderdeel. Vooral Jertiets, die is Snits een heel belangrijk plak voor de Skipfit. En ik denk als ik dan toch in Snits ben, ja, dan kan het Fries Scheepvaartmuseum ooit net ontbreken. Daarom ben ik nu onderwijs naar Arianne Nijp. Die kan mij alles vertellen hoe die Skipfit in Snits.
4: Nou, we zijn op het moment in de Scootjesheel en ik heb die even mijn naam naar de wetterkaart van Friesland, begin 20e eeuw. En daar kun je heel mooi zien dat Snits ligt echt op een knooppunt van al je waterwegen in de provincie. En ja, in die tijd was dat gewoon eigenlijk de belangrijkste manier van vervoer. En nou ja, dat is een beetje waarom we in Snits een Fries scheepvaartmuseum meer hebben.
3: Ja, want hoe zien wij dat hier op de kaart? Kun je dus uitlezen wat we
4: doen? Nou, dus alle jaar kanalen, vaarwegen, die rinnen eigenlijk alle jaar van alle hoeken uit het noorden, zuiden, eerst en westen, waar rinnen ze al jaar naar Snits staan. En nou ja, daarom is die stad hier ik ontstingen.
3: Nee, je zelfs een eigen museumbioscoop.
4: Ja, dit is het plak waar normaal sprutsen de tijdelijke expositie stiet. Maar omdat die nou in de tuin stiet, hier we plakhoer. En daarom hebben we hier een museumbioscoop in Ruchten. En nou ja, als dus echt sjen was hoe dat gong vroeger. Bijvoorbeeld op een scootje of maar het scootjesiel in de jaren 40 en 50. Of in de snitswieken trodde jaren hinnen. Nou, dan kun je hier even lekker een plakje zieken op een van de vintage stoelen die we hier staan. En dan kun je zelf uitkijken. Is er welke film als het jam was. We hebben een keuze uit 8 films. En wat ik zei, het is onder andere de Snitswieken trodderen hinnen. We hebben nog een mooie oude documentaire uit de jaren 60 over het oude hout, nemen wij dat. Maar dat zijn de ronde- en platbodemjachten. Daar is ik een stamboek voor. En die hebben in die tijd een mooie documentaire over al die verschillende skippen, maatjelitten. Is ik heel leuk en nostalgisch om te zien. Nou ja, het Scootjesielen zit erin. Alve Sterrentocht zit erin. Want we hebben net al in het scheepvaart hier, maar ik hoorde de Alve Sterrentocht en het reetrieden. Dus het is heel breed. Was je zowel in de museumbioscoop als in het museum zelf, denk ik.

0: Wat is dan een Skipfit Museum zonder wetter, zo niet zei ze.
1: Nou, inderdaad. En gelukkig hebben wij in de tuin een viever. En daar kunnen de band is simmer lekker mooi een klompbootje, badje varen. Sjen als ze hem naar de oren kant krijgt. En we hebben ook nog wat oren wetterspeeltjes in de tuin staan. Onder oren een soort, ja, het is net echt een knikkerbaan, maar een wetterbaan. Maar een gieterke kist in de buis wetter jitten. En dan kist maar die broerke en zuske wedstrijdje doen. Waar bad eindje als eerste onder de oren kant is. Dus dat is altijd lekker, hè? Even griemen en even echt watje maar wetter. In de orentuin hebben we nog een oorspultje van de wetterspultje van de band in. En als het net wie het weer was, dan kist ik altijd nog even een speurtocht maar de band van hier in het museum.
0: Dus wie is de ouders dan? Ik gewoon alles hier rond bezien ben en kinderen de band haar in de tuin vermaatje.
1: Ja, nou, het is wel de bedoeling dat ze even begeleiding krijgen, want er valt ik wel zien in de viever. Dus het is wel fijn dat de ouders erbij blijven, maar in principe, hè, als de echt graag tegeren het museum even trof was, dan zoek ik een speurtocht omrijden, want dan maakte de band echt even hun focus op bepaalde collecties stikken. Dus dat is wel heel leuk.
0: Zo ben ik hier in het museum toegankelijk te maken voor elke nieuw.
1: Ja, wij vinden het heel belangrijk dat jeugd, jonge band al een goede museumervaring hebben, want dan komen ze letterlijk nog eens weer om. Dus eigenlijk maak je het museum leuk maken en dat proberen we dus mooi speeltjes en mooi speurtachten en zo. Te zorgen dat de baan

0: Madonna en La Isla Bonita.
1: De media van de morgen.
0: Kijken het nijs uit de oren media.
2: Het Fries Dagblad het voorop een verhaal. Bouwvak begint in Noorden. Toptijden voor de recreatiesector. Ja, het begint dus officieel de bouwvak. En een soort bouwbedrogen ondernemers die geen vertrouwen wieken ticht. En voor de recreatiesector binnen het juist de topwieken. Dus ja, grutte verschil, onbeleen. Viert erop in de kranten aandacht voor het Friese zwartbles skiep. Dat is al minstens 150 jaar zichtbaar in het Friese landschap. En dat is ik mijn taak om een groep actieve fokkers. En het leefgebied van dat ras wordt ik hield ik grutter. De zwartbles fokkersgroep heeft een vastzitter. En die heet dan weer Wieke Lam. Dat is geen hartstikke tafel.
0: Nee.
2: Maar ja, ze binden dus goed waande om dat ras in stand te houden. En ja, het ziet er prachtig uit. Dus mooie foto's erbij. Dus nou, ze doen goed werk. Dan virtuele zeefonk op de Schelling. Dat is grote de kranten oor. Zeefonk, ja, moet je aanzien het echt ontdekken. Maar die kwam ze dus net zakrut. En dat binnen algen die s'nachts in de branding van de zee naar warm simmers op luchtje. Maar die doet dat maar een peker per ier. Zoent juster, ken je dit verschijnsel ik virtueel beleven in de tunnelloods in West-Terschelling. Ja, die is juster in gebruiknaam als multifunctioneel beleefcentrum. Door Rinsteins terug een virtueel aquarium. Oh. En het ziet er prachtig uit op die op de foto's.
0: Is er direct een poepende man?
2: Ja, dat weet ik net.
0: Dat is het Natuurmuseum in Leeuwarden hier.
2: Ja, dat is het Natuurmuseum. Nee, ja. Dat, hier kerst dus, of toen daar rinst, de vlier. Er ben van die lampjes inbouwd en
0: het is
2: of rinst door zeefonk henna. Ja, moest het beleven. Hè? Je had erbij moeten zijn. Ja. Dit moest echt beleven. Dan handhaven je gemeenten de alcoholwet. Maar zelf schenken ze zomaar zonder vergunning.
0: Oh?
2: Ja. Dus ja, het kan worden gedacht bij de Friese Marren. Die gemeente die maken in juni in ieder een eind aan een lange gewoonte om reedsvergadering uit te sluiten met een borrel naar keuze. Even een borrel en even een hapje erbij.
0: Oh, dan had hij een tocht. En de vergunning dan?
2: Nou, het wie burgemeester Leo Pieter Stoel, die wie het meens. Want ja, die is toen footlearn. De VVD, die hier als een geintje, hier ze een flesje bier bij de meesting op tafel zet. Van jongens, ik heb aan nog even een bierken nemen. En Stoel die zegt, nee, wij moeten als gemeente maar het goede fabieltje aan. En ja, dat, die is toen footlearn bij die vergadering.
0: Oh.
2: Ja, nou ja, de kranten hebben dus een rondgang maken bij allerhande gemeenten. Ja, en het komt volle vaker voor dat ze na ouderen van een gemeente of commissievergadering even een drankje doggen. Dus het is, ja, het is in besluiten niet. Maar ja, het kent dus eens net. Juridisch ik net. En de hersen zaakkundig woon wordt. Maar wij maten hij Arjen Overmaat.
0: Dat klopt, want die stiert al wat hij noemt, hè?
3: Onkondiging hier weer, jongens.
0: Ja, ja, het is.
3: Het is vreed.
0: Dus?
3: Ja, nou.
0: Zo het?
3: Ja, echt.
0: Apenkoor?
3: Ja, zeker. Tussen 10 en 11. Tussen 10 en 11. Ja, mijn heren. Tussen 11 en 12. Dan hebben we de spielers weer vrij, Joen. Kist die eigen muziek kunt kiezen in de apenkooi. En of ik muziek bij de koffie via de radio gaan horen. En al je horen leuke zaken. Dus blauw lekker hartje.
0: En dat aasen niet nodig voor dit wie Friesland van de Moon. En of ik erbij.
4: Oh, de klapper.
5: Ik disse zimmer binnen ze de weg.
6: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
7: Valt er altijd wel wat te praten, een scootje, Joen?
8: Tuurlijk.
5: Bij het SKS Scootje, Joen.
9: Met serieuze podcast.
5: Dus
7: de kerstjaar zijn ze.
5: Alle wedstrijddagen.
7: Een
5: stukje Jimco. Te vinden op Spotify.
7: Dit is Good Night, jongens.
6: Die favoriete podcast-app.
7: Je verwacht je dat.
5: En omroepfriesland.nl.
7: Oh, de klappen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
6: Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
7: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. De toespraak werd alleen uitgezonden door CBS en Fox. Trump is boos op andere zenders en beschuldigt hen van het meewerken aan fraude. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Omroep Zilt non-stop.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is het bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al twee weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Geone Cynico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Het ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De politie doet nog altijd onderzoek naar de deur van de 22-jarige man die in een fever in Drachten voen waard. En er is niets kijk meer nijs hoe die zaak bekend wordt. Jest raast meer hoor in Nooi Friesland.
6: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
7: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Met alle sterke merken onder één dak.
9: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
8: Kom, lichten we gauw geen, want op is op.
10: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
12: Noi Friesland.
13: Lars de Leeuw.

0: Hot Water van Level 42.
1: Van Tolvo, die in oren.
2: No in Friesland.
0: Goeiemiddy, dit is No in Friesland van Freed, Sontje en Juli. Ja, wat is de badmooi de 22-jarige man die tjedde deze mannen deer voenwaard in een viever in Drachten? De politie komt aanst in dit programma mooi nieuw informatie over die zaak. En we hebben het over het toerisme in uw provincie, want het al nachtings dat valt benamd tot de BTW-verheging flink aan.
3: Je ziet met name in het voorseizoen en het naseizoen, waar we het echt ook van die Duitsers moeten hebben, dat die wel echt in grote getalen ook naar je weggebleven is.
0: En uw simmerverslagjouwer Jantine Wijnenaar, die is joerd in Moddergat. Maar het is nou eerst tijd voor het waar in het kwart en het komt van Jan Jonkman. Een goeie middag, Jan.
4: Een goeie middag, Lars. Nou, van de middag hebben we een alwissing van hege stapelwolken en de zinnen erbij. En in het eerste en steeds komen ze op een spotje rein. Maar een matige matwestelijke wind lissen de temperaturen van de middag tussen de 22 en 24 graden. Jong neemt de wind, we hebben het al. Maar vannacht eerst naar temperaturen om de 20 graden. Later in de nacht neemt de bewolking ta en hebben temperaturen om de 15 tot 16 graden. Morgen is meest bewolkt, maar zijn 20 graden is die er een matige betekenis krachtelijke noordwestelijke wind. Letter in de midden jong nog kans op een glimke zinnen en de wind die houdt hem in de jong staar gewoon van del. Maar aanstaan meer hoe het waar.
2: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep
0: Friesland. Wat is er gebeurd met de 22-jarige man die jedde deze mannen deervoen waard in een viever in Drachten? Dat wil de politie nog altijd graag weten. De drachter waard eerst enkele dagen vermist, maar letter waard zijn lichaam voen in het wetter van het Ruidingspark in Drachten. Intussen binnen de vier jongens Oornhoon, die zitten nog altijd vast. En onder de telefoon is Thijs Damstra van de politie Noord-Nederland. Een goeie middie.
5: Goeie middie.
0: Ja, jim toch nou op nijen toeren op Rob. Wat wil je hem krijgt witten?
5: Nou, de recherche die onderzoek doet naar twaalf verschillende feiten in deze zaak. Hè. Dat gaat om een diefstal met geweld. Waar ontroffen slachtoffer. Het slachtoffer van wie? Hè, dus wie haar echt wel behoefte om aanvullende informatie over die diefstal met het geweld. Daarom zie je we tjoegen, mensen die wat witten, mensen die wat tjoegen hebben. Ik twee hele specifieke tjoegen. Nou, misschien komen we daar straks nog wel even op. Maar het onderzoek rent nog volop en dat zit zeker net stil.
0: Ja, want eerst was het wel duidelijk dat de vertochten die ver zitten, die waren vertocht van stellerij. Maar nou ben je hem er, of haast wel wist van dat het slachtoffer wat in het wetten voen is, ook de slachtoffer wun is van geweld. Dat is nou nij, toch?
5: Ja, dat is in die zin hebben we dat jij nog net sadield. Het onderzoek, wat ik zei, zit net stil. Er komen steeds meer feiten onder boven. We weten nou dat het slachtoffer, de 22-jarige man, Udracht, maar origineel van Oekraïnse komaar, het slachtoffer is van diefstal met geweld. Daar worden deze vier minderjarige jongens Udracht en ik van vertocht. Daarvoor zit ze ook vast. Maar of dat ik in directe relatie steert met het letter versterren van deze jongen, dat ben we nog uitzieken. En daar hebben we alle informatie voor nodig. Ja.
0: Ja, want hoe ben je hem daar nou even te komen dat zij het slachtoffer geweld dat past op dat slachtoffer?
5: Nou, dat zijn verschillende feiten. Hè, en daar ken ik inhoudelijk net de bot op ingaan. Maar we gaan onder oren hebben ze op camerabeelden sjoen. We weten dat er iets bij hem stellen is. Dus daar hebben we het vertochten. Ik van vertocht op dit moment. Daarvoor zit ze vast. Maar misschien binnen wel mensen die heel precies sjoen gaan wat er nou gebeurd is. Daar in dat centrum van Drachten, omgeving, Rijdingpark. Kaden, hè. Misschien ga je wel het slachtoffer sjoen in combinatie met fjouwer jongens of mijn oren, misschien is er wel ruzie west, misschien is er wel iets oors gebeurd wat je sjoen had je denken, hey, dat had ik nog net met de politie deelt, maar ik weet er wel meer van, of misschien ga je wel sjoen hoe die jongen, die man letterlijk te wetter rekken is, heel belangrijk voor u, belangrijk dat je dan ik bij u melden, en dat nemen we dan mij in het onderzoek.
0: Ja, dat is dus een algemene oproep. Nou, binnen de ECK, twee mensen, waarvan je precies, daar willen we echt heel graag mooi praten. Hoe zit dat, Krek?
5: Ja, klopt. Nou, wat ik Krek zei, die hebben bijvoorbeeld camerabeelden al verzamelen. En op die camerabeelden zijn twee mensen te zien die mogelijk dit slachtoffer en de vertochten sjoen gaan. Die worden op hetzelfde moment in die omgeving binnen die verslijn op beeld. Dat die in de omgeving van het Van Knobelsdorfplein richting Buitenwijk. Een museumplein is naar die hoek. Ze pakken vervolgens hun fiets en vertrekken richting de zuidenbuurt. Nou, dat gaat om een waarschijnlijk een man en een vrouw, maar vrouw is duidelijk. De man is net heel duidelijk op beeld, verslijn. Daar hebben wij een beschrijving van Joen op Wiesje.nl. En we komen heel graag met deze mensen in contact. Je hebt dan beide mensen van 20 tot 30 hier. Hè. Vrouw hier, lang hier, lichte squan, lichte broek. Nou, man hier ook. Hier wat korter hier, lichte broek, donkerkleurige jas. Je weet het van jezelf als je daar in die omgeving bent op dat moment. En mogelijk had je dus wat zoen. En we gaan nog net met deze tjoe gepraat. En we weten dat ze mogelijk wat zoen hadden. Dus daarom doen we nou echt een nadrukkelijk oproep. Ook via social media bijvoorbeeld. Maar ook via politie.nl. Om deze twee mensen zich bij u te melden. Ook als ze niks zoen hebben. Dan wil ik graag in contact met ze komen. Maar dat geldt natuurlijk in de breedte voor iedereen die die nacht wat zoen had. We delen je wat ook zien foto en zien namen. Dat doen we heel bewust. He, van het slachtoffer in dit geval. In de hoop dat mensen hem herkennen in die nacht zoenen. En die informatie met u delen willen. Want dat is ja, voor u heel belangrijk.
0: Ja. Dan nog even waarom nou die fiaal vertochten die het nou ver zitten. Wat kunnen jou daarover zeggen? Biggelieks over de leeftijd, wemplak, dat soort dingen?
5: Ja, de fiaal wat minderjarige jongens uit Drachten. Ze zit op dit moment vast en ze ben ik, terwijl de rechtercommissaris, die had ik besloten dat ze langer vast wil zitten. Ze werd op dit moment vertocht van diefstal mij geweld, CQ Heling. Dat had ik al jij bedeeld, maar net dat het mij geweld weer, dus dat is in die zin wel mij en dat wil ik hier moet wijzen. Het onderzoek naar het oorlijden van de, het versterven van het slachtoffer, de 22-jarige man, dat rint nog. En of dat met elkaar in verband staat, dat is nog net duidelijk. Dat is natuurlijk wel een scenario waar we naar sjuggen. Maar de fiauwe vertoffen, minderjarige jongens, die zitten op dit moment vast op verdenking van diefstal en geweld. Waarvan deze man dus het slachtoffer is.
0: Oké. Duidelijk, Thijs Damstra, wutvierder van de politie Noord-Nederland over de zaak in Drachten. Dank u wel voor uw toelichting.
5: Geen dank.
0: Dan is het nou tijd voor het Nijs uit Orenmedia en dat komt Joert van Fijkenwoud. Dan kom je met die Fijken.
6: Ja, hoi Lars.
0: Ja, wat hast voen?
6: Nou ja, er zijn opvallende beelden opdoken. Na houding van de voetbalwedstrijd Engeland-Argentinië, de hele finale. Nou ja, we weten
0: excuse, maar even op Nij beginnen, want de is nog net te jaren.
6: Ik ging nog net te jaren, maar het heel lang
0: is
6: nog net.
0: Nijs over het WK voetbal.
6: Ja, WK voetbal, er zijn opvallende beelden opdoken. Na houding van de voetbalwedstrijd Engeland in Argentinië. We weten al hier dat Argentinië die hele finale voor het WK mei 2 in woen het. Maar op een gegeven moment stonden er al je spelers om een lid van de staf van de Argentijn hinnen. Die had het bidon van de Engelse doelman Jordan Pickford in handen. En op dat bidon stonden allerhande informatie mocht het daar penalties komen. Dus er staat dus onder oren te lezen dat voor elke speler van hoe hij zijn strafschop neemt. En het advies om voor Messi, zou hij dan fake naar links doeken matten en dan uiteindelijk dus naar rechts. Enzo Fernandez moet hij dan weer steen blowen. En bij Thiago Almada staat feel on the day. Dus, maar horen we, zie je het zelf maar even uit, viel het even om wat deze speler dwaas wil. De Argentijn die ben blij dat ze dit bidon voen, hè, want ze weten nou dus wel welke informatie de tegenstander oehaden heeft. En ja, als het in de finale in Spanje dus de penalties komt, dan kan ze haar voordeel hiermee doen. Ze is nog even uitdenken van, ja, zit ik nou erin traapje of zit ik nou net erin traapje of zit ik hem nou toch naar links of naar rechts. Dus,
0: ja, dat wordt dan zo'n psychologisch speeltje. Hè?
6: Ja, dat wordt een heel psychologisch. Het is al spannend genoeg, maar dat wordt dus nog, of het kan nog spannender worden, mocht het daar penalties komen in de finale in Spanje. Ja, dan blijven we even bij de sport, want vrouwelijke atleten die komen onder atletiekwedstrijd nog te vaak seksualiseerd in beeld. En na je rechtlijn van de European Broadcasting Union en European Athletics, die moeten de verordening inbrengen. En ze waren donderdag Lisse werd die jet op de sportprestatie en net op het lichaam van de atleten. Er is nou een document, Raising the Bar, dat is de Lotte Hegelizen, van 23 pagina's. En daarin pleit de organisaties ja, net voor minder aandacht voor vrouwelijke sporters. Maar wel vrezen regisseurs en cameramensen om bewuster nij te denken over ja, wat ze in beeld brengen. En het, in het rapport zie ik voorbeelden van cameraopstellingen. En zo liet ik zien welke keuzes, de sportieve prestatie onderstreepje en welke keuzes als net past en net nedig beschouwen worden. Dus ongemakkelijke close-ups van beelden van vrouwelijke atleten, die moeten nou verminderd die het wezen.
7: Ja, ik zeg in het algemeen duibleert, die gingen dit nijs was toen over Kelsdek en die gingen dan zo'n ongemakkelijke foto als...
6: Maar het rapport nog even lezen.
7: Dat is op zijn minst opmerkelijk.
6: Ja, precies. Dus, dan hebben koperdieren hij hun slagslijn in een opmerkelijk plak in een Wassenaarse bunker die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's bouwd werd als onderdeel van de Atlantiekwal. En dan denk je, ja, bunkers die ben bouwd, dat is er net inkomst. Nou, dat is hun worstlagen. Ze hebben een sleeptal, hebben ze de stielen taggings door, hebben ze forceerd. En dat hebben ze op een derige maak hebben ze het hele elektriciteitsnet van de bunker ze ontmantelen. Ze hebben honderden meters aan elektriciteitskabel, er zit koper in verzeils, hebben ze mijn naam. Ze zijn wel schoen, die zijn een wit buske en die zijn werkelijk, ik nog mijn kroon aan de slag wien. Dus die dachten van, oh, er is een onderhoud gaande in die bunker. Maar wien dus gewoon dieven. Ze balen wel bij steeds bosbeheer, die ben verantwoordelijk voor die bunker. Want hij zei, meesten die dit doen, die binnen knettergek. Dat zei de boswachter. Hij zei, ik weet niet wat de koperprijs correct is, maar het kan net een soort wijze. En wij zitten bij een flinke skeerpost. En het moet dus al hier nog weer gerepareerd worden. De excursies, toen kreeg mij een begeleider van steeds bosbeheer, kerst die bunker in. Die kan wel trok in. Alleenig, ze kennen net alles, want er is ik een dia-presentatie. Ja, en dan heeft natuurlijk voor die beamer heeft stroom nodig.
7: Ja.
6: En die is er net.
7: Nou, dat is wel wat.
6: Ja. Dus, maar goed. Kerst er nog wel in elk geval. Als je een lids gelok bij een ongeluk, dat is net inbrutsen in de winterman. Want dan zitten er vier zeldzame soorten vleerboezen in die bunker. En die mij absoluut net verstoord werden. Dus ik net terug inbrekers.
7: Zullen die daar wat schip aan hebben?
6: Ik denk net dat ze daar wat schip aan hebben. Nee, jongens, vleerboezen. Nee, dan breken we maar even net in. Nee, hebben we nog tijd voor een kwart nien, Lars? Wat vind je?
7: Als het een leuke nien is, hoor.
6: Nou ja, Mayworker die de autocue in het White House in Washington betjent, die had zijn positie misbruikt om zo'n $100,000 te verdienen. Hij pleegde weddenschappen op het platform Kalsi, de kerst voor sissings op dwaan, van wat zal president Trump in zijn taspraken sissen. Nou ja, hij wist dat natuurlijk, want hij betiende die autocue waar die teksten opstaan. En dus hij wist dus weddenschappen uit te sluiten op wudden die Trump broeken zoen. En hij had $100,000 mij verdienen, maar hij moet dan wel even op wachtje, want doet Kalsi daar achterkant dat platform van ja, hier klopt iets net, rekening hebben ze bevijzen. Dus hij kan net onder het yield komen en dat wordt nou ik onderzocht, ik trog justitie. Dus ik denk net dat hij ooit wat van die $100,000 chance
7: heeft. Ja, dat is natuurlijk mooi vakkennis, maar onder oren kan bij president Trump, had iets op de autocue stuurt, ben ik eigenlijk net bevast van hoe toeren dat hij het dan zou
6: dat
7: uitspreken.
6: Dat hij echt business heel. Hij is soms wat onvoorspelbaar.
7: Dus op zich nam hij nog een beetje risico.
6: Ja, hij nam een beetje risico.
7: Oké. Okay. Ja. Fijke Wouda, dank u wel voor het nijs uit de Orenmedia. Het is nou 90 minuten oer tolven. Ja, er binnen een stik minder Duitsers op vakantie in de provincie. Het kiet om maar liefst 20% minder toeristen nu dat land. Ja, hoe dat krijgt zit, dat jij staast in dit programma.

0: Take me back to the old Transvaal van Tembi. Van 1 januari hield er een nij btw-tarief voor overnachtingen. En dat hoort in dat de btw van Jochen Noyin 20% gien is voor hotels, pensions en accommodaties. Begin dit jaar winnen er een soort zwaren bij toerismeondernemers. En hoe zit het er nou voor? Dat is dus de vraag. Verslagjouwer Geke Leenstra die spruts mooi Wouter Beckman. Hij is de eigenaar van Camping Het Wiet in Jennewaard.
1: Nou, je hebt eerst gezien dat vooral de vooruitboekers hebben echt lang gewacht of het doorging. Of die btw-verhoging ook echt doorgezet werd. Dus daardoor mis je een aantal boekingen zeg maar, die normaal in, het, in december gemaakt worden. Die kwamen later. Daardoor heb je zo'n grote gat te vullen qua beschikbaarheid. En je ziet gewoon dat het gaandeweg het jaar wel lukt om de bezetting voor elkaar te krijgen. Maar dat de omzet ex-BTW gewoon 5-10% lager is dan vorig jaar.
2: Je zei net dat mensen langer wachten met boeken, maar hebben ze uiteindelijk wel geboekt of heb je ook minder boekingen gekregen?
1: Ja, uiteindelijk hebben we wel vergelijkbare bezetting als vorig jaar. De ene accommodatie wel anders dan de andere, maar over het algemeen is dat prima. Je ziet alleen echt dat dus de omzet ex-BTW wel echt lager is dan vorig jaar.
2: Jullie hebben hier verschillende soorten logies. Kun je uitleggen om wat voor accommodaties het gaat?
1: Ja, we hebben gewoon echt vaste huizen. Dus zoals we hier achter hebben, de stenen huisjes die we gewoon het hele jaar doorvuren. Maar ook accommodaties zoals een verhuurchalet.
2: Wat had je gedacht, wat had je verwacht toen je hoorde dat de BTW omhoog zou gaan?
1: Ja, je houdt je hart vast natuurlijk. Je bent bang dat je gewoon, want die markt staat al onder druk. Hè, omdat er heel veel aanbod is en door de grote ketens. En je bent wel niet helemaal gerust op dat het gewoon allemaal weer goed gaat. En je ziet gewoon dus ook dat de omzet gewoon een beetje achteruit loopt.
2: Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, we zetten wat meer in op marketing. We maken iets flexibeler boekbaar. We gaan ook uit van onze eigen kwaliteit en hopen dat het goed komt.
2: Hebben jullie inzichten op de afkomst van de boekers?
1: Ja, het grootste verschil is natuurlijk de Nederlanders en de Duitsers. En je ziet met name in het voorseizoen en het naseizoen, waar we het echt ook van die Duitsers moeten hebben, dat die wel echt in grote getalen ook weggebleven is.
2: En waarom is dat?
1: Ja, ik gok toch door het sentiment. Het is natuurlijk veel in de media geweest dat Nederland te duur zou worden. En dat de Duitser daardoor misschien heeft overwogen om komend jaar of dit jaar dan vooral ergens anders te verblijven. Terwijl je eigenlijk ziet dat heel veel bedrijven niet eens de complete verhoging hebben doorgevoerd. Maar we hebben hier bijvoorbeeld de prijzen dus niet dusdanig verhoogd dat je dat compleet compenseert. We hebben eerst ingezet op bezetting. Dat lukt wel. Bij de omzet blijft daardoor exclusief de BTW wel wat achter.
2: En dat is natuurlijk niet heel toekomstbestendig. Hoe gaan jullie dat de komende jaren doen?
1: Ja, in blijven zitten op marketing. En ik heb er overal vertrouwen in dat de bezetting blijft goed. Het is gewoon even een tegenvaller dit jaar. En ik heb de hoop dat de Duitser gewoon weer terugkomt.
0: Een reportage van Geke Leenstra over de Duitsers in uw provincie. Ja, het is nou 4 minuten voor Jelwien. Dadelijk is het regionale nijs in het kwart. En dat wordt Jord Lezen toch Jacob Stelwagen.
3: Het is Hastwesse 4. In Orin naar de 123ste PC komen wij weer 3 keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Mom! Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
0: Een minuutje jedder als gewoon mooi. Maar hij zit er al klaar voor. Jacob Stelwagen, mooi. Het regionale Nijs in het kwart.
15: De politie docht een chewhop in verband met onderzoek naar de deur van een 22-jarige man uit Oekraïne in Drachten vorige week. Een slachtoffer werd al meerdere dagen vermist, doet zijn stofverkomstkort voelwaard in het westen van het Rijdingspark in Drachten. Intussen ben de vier jongens aanhouden, die zitten vast op verdenking van stellerij met geweld. De politie hoopt met help van Sjoegen meer te weten te komen onder de rol van de jongeren bij de deur van de man. Bij een oorlog tussen een auto en een brommer op de Postdiek bij de Pijn is gisteren een minderjarige jongen uit de gemeente Opsalon verwoenen rekken. De brommerritter woer van het natuurpaad op de Postdiek oerstekken en waar nu ook gedacht toch een autobestuurder oer de holleschoen. Slachtoffer bedaarde mij een flinke klap op de dik. Het slachtoffer is stabiliseren en naar het ziekenhuis bracht. De dik weer tijdelijk dicht. Op de oprit van een hoers van de Krijlen in Bakkeveen is van de morgen brandstien in een heftruck. De brandwacht van Nauwe Wiek hier het vuur vrij gauw onder controle. Hoe de oorzaak is nog niet bekend. En uitkomen op het wereldkampioenschap voetbal is net alleen voor spelers het heeft helberen. Enkeltje Gas, master binnen, groundspin heet het ook officieel, is wel op het WK een dreemde uitkomst. Luc van den Bremer verruilde het Kooistadion in Leeuwarden de laatste weken voor het Sophie Stadium in Los Angeles.
16: Ja, ongelooflijk. Het is echt supersnel gegaan. Echt als in een roes. Het is op alle vlakken een geweldige trip geweest. Op werkniveau is het natuurlijk fantastisch, maar je staat ook in het mooiste stadion van de wereld. In een wereldstad als LA. Ik was er nooit in Amerika geweest, dus je kijkt echt op alle vlakken je ogen uit daar.
15: Meer nieuws in dit programma, Marek, op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
0: Jacob Stelwagen, dank u wel. Ja, Friesland barst dit weekend weer van de evenementen. En dan wil je vanzelfs weten wat voor waar je daarbij krijgt. Nou, dat jij maar haast van uw zwaarman, Jan.
17: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
19: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
18: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo'n 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
20: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
18: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
21: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
18: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
22: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken gaan. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 24 21. Zorgelis leidt je mijn kunstgebied aan huis.
23: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
24: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
1: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
2: Noi Friesland.
3: Lars de Leeuw.
0: Uw simmerverslag, jouw Jantine Wijnenaar, die is joerd in Moddergat. En zoen ze het liet dwaapke wat kisten vertellen, maar er ben genoeg verhaal. Wat ze dit precies doet, dat jere waast. Maar het is nou eerst tijd voor het wapenjocht en dat komt joerd van Jan Jonkman. Een goeie middag, Jan.
7: Een goeie middag, Lars.
0: Ja, het is toch weer wat minder warm als juster. Peer graden, nevens mij. Wat zit er op de thermometers in uw provincie?
7: Ja, ik vind het nog vlak waaien, want we hebben vanmorgen hier weer op het diesel en zo wat bewolking. Maar er zitten die banden daar vanmorgen mooi gehad in de bewolking. Ja, hier hebben we vanmorgen temperatuur om de 16 graden. Wanneer jullie in Eekmariep dan wordt, is Brechtem en Kwijn, die zitten daar op om 23 graden. De Point ik op 24 graden. En de Dordbakkenveen, die zit ik op 24 en heel. Dat is al 10 graden heger dan van een morgen hier, want toen werd het 14 graden. Nou, het weer van een morgen wel even wat skier, want we hebben wat vochtige lucht. Maar die wordt nog haast niet steeds droger, want er heeft vanmiddag een afwisseling van stapelwolken en geregelde zinnen erbij. Het ben wel van die hege op ballende stapelwolken. En in het eerste zou een enkele stapelwolk zo nog uitgroeien kennen dan een lokale bui. Maar ik neem het al, maar de kans is heel iets. De noordwestenwind is vanmiddag matig en krijgt treien. En er zitten even wat uitzetters richting de 4 in. Jong lossen de stapelwolkjes weer op. En jong om een oor is achter zich altijd nog om de 20 graden. Ja, dat is wel even wen, dat het even wat frisser wordt. Maar dacht, als je boeten door bent, is het altijd nog noffelijk. Ik zorgen we dat de wind wat fut valt. Buurt zijn in het watergebied. Nou, die wind dat wat fut valt, dat zou ik prachtig werden voor de ballon-evenementen op een jouwere. Maar ik voor alle evenementen die te organiseren worden. Want dan hebben we een zwakke natwestenwind. En dan is het de temperatuur vannacht om de 15 tot 16 graden. Eerst is het nou wel even helder, maar later in de nacht kan er eens even wat meer bevolking al binnenkomen.
0: Ja, morgen is er ook weer van alles te belibben in uw provincie. Wat kunnen we dan van waar verwachten?
7: Nou, we hebben morgen te krijgen maar een heel zwak keldfront dat van noord naar zuid over de provincie loopt. Daar hebben we een soort bewolking en die gaat dan ook doorgaan. En ik denk dat we daar nou net of amper de zinnen te zien krijgen. Als we maar te zien krijgen, dan is het in het twarrepad van een midden en het begin van een jong. En daardoor liggen ze de temperatuur mogelijk wat leger. Hij is aan 18, heel goed 19 graden in het watergebied en het noordwestelijke pad van de provincie. Tot nog zo'n 20 graden verder de provincie. Ja, maar dan zit er wel een matige, soms krijftige noordwestenwind. Een krijft fjouwer, maar u zit dus rond in de 5. Ja, en dan is het gevoelstemperatuur, die luidt ik wel wat leger. Dus dan kan je juist morgen wel even aan. In de jong neemt de wind staar gewoon weer wat aan. Het klettert op en dan hebben we temperaturen, die liggen dan maar om de 14 tot 15 graden heen.
0: En dan ben we alweer snijden en dan geven we de Nijl weer de nieuwe week in. Wat gaan staan voor u in petto?
7: Nou, we beloven de komende dagen, of ik heb wel haast wel zitten, de komende weken komen we beloven wat in die noordwestelijke streming zitten. Het hege drukgebied bloedt op zijn plak, het lege drukgebied bloedt op zijn plak. Dus we hebben te krijgen met een noordwestelijke wind. Die ene keer is hij wat sterker dan de andere keer, maar dat houdt in dat we wel gematigde temperaturen hebben. Nou, van snijden met je een tijdje hebben de temperaturen ongeveer om de 9 tot 20 graden heen. Snijden hebben een afwisseling van wolken, uitentrong glimps heen. En uitentrong zo er een spotje ruimvallen kennen. Er staat een krachtige noordwestenwind. Nou, meen je, dan is het meest droog. Een afwisseling van wolken en zinnen. Ik zijn 18 tot 20 graden, maar een matige noordwestenwind. Nou, deze, dan heb ik een kans op een

0: Open Jouwer, der is hier te merk van Griet Wiersma. Mooi simmerplaatsje.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland. Ja, als we dat toch goede simmer hebben. Het is Simmer in Friesland en dus hebben we deze week ook een speciale simmerverslagjouwer op het paard. En Joert, is dat Jantine Weidenaar? Een goeie mini, Jantine.
3: Hey, goeie mini.
0: Ja, dat bist in Moddergat. Wat doster krijgt?
3: Ja, ik ben even krijgt boeten het dwarf. Als het goed is op de achtergrond, dan hoop ik dat ze net voor dadelijk stil worden. Ja, natuurlijk was ze nou stil. Ik steer bij de vogelpit en we steer in een van de rondeswet. Vooral jonge vogels opvangen. Vogels die het vleenen kennen. Dus die we hier in ja, weer een nice zoen staan gebracht. Onder oren zag ik daar een hele jonge Vlaamse gaai. Ik zag wat volgens mij. Inderdaad, ik ben al gecorrigeerd. Wat zijn we hier nog meer eigenlijk?
4: Nou, we zitten hier een paar extra zitten. En daaronder gaan we een paar houdouwen. Een twaddeldouw, een holodive. We gaan extra stikkelbaakjes. Een vetdouw.
0: Jantine, wij kunnen daar op dit stuit net goed verstaan. Dus we zullen even een beetje over de verbinding op Nij opstarten kennen. Dan draaien wij eerst even een plaat. Want op deze wijze krijgen wij net zo volle mooi van het verhaal wat Jantine u al te vertellen had. Dus eerst even een stukje muziek en dan gaan we weer om naar Jantine.

0: We zijn wie we zijn van T. Lau. Ja, ze kijk bezocht om de contact te krijgen. Een mooi simmerverslag. Jouw Jantine Weidena, die is in Mother God. Blijkbaar is de verbinding daar net al te best. Maar we beziek je het gewoon nog een keer. Kist om mijn jaren, Jantine.
1: Ja. Nou, over. Kinderjaren.
0: En ik denk ik. Dus Dovie is er bij de vogelpits, net als mij.
1: Klopt, ja. En we zien krek even en rond werd vooral heel jonge vogels opvang worden. Jonge vogels die het uiteindelijk vleren kennen. Dus die zitten in hele lietse hokjes om bij te komen van alle mankementen werd ze ommarkeerden. Maar de verbinding binnen net echt heel erg goed. We zitten diep in het hok. Dus we zijn nu een oren rond te taggen. Dat is wat breder. Geert-Jan Wiersma, de beheerder hier. Wat voor rondte steven je nou eigenlijk?
2: Ja, deze is eigenlijk bedoeld voor de wettervogels. He, de bentraaien binnenbassins hier, zat je zien kennen. En wat van die hakjes op poort, zeg maar zeggen. Maar enkel broeken we die ook wel eens in voor een, in dit geval voor wat beide vogels.
1: Hey, Michelle, dat is deze. Hey, wie is nou de eerste? Oké, even een opstapje. Ja. Oh ja, dit ben de bekende.
2: Dit ben de bekende liepen. Ja.
1: Drie stiks, zeg ik je?
2: Ja, klopt. Ja, drie stiks hebben we ervan, inderdaad. Ja,
1: die zit nog helemaal in het donzek.
2: Ja, inderdaad. Je kind biedt zin, er komt wat kleur terug, maar ze zijn nog heel jong. Ze zijn echt als lietse piekjes hier binnenkomen, inderdaad.
1: Wat
2: ja.
1: is het verhaal dan? Want hoe brengen mensen liepen hier binnen?
2: Ja, dat is dat kind trof verschillende redenen voor zelf. Maar in dit geval, wie het rond is, vlak bij de dik. Dus eigenlijk heel gevaarlijk, maar alle auto's voor zelf. En daar lijn ik 12 ook zijn deren bij. En dat dient zeer waarschijnlijk de ouders.
1: Och, dus dit wezen eigenlijk draaien.
2: Juist, ja, klopt. En samen is een binnenkam inderdaad.
1: Ik zag alle keer kleden op een groen en een bak mooi fretten. Wat voor fretten is dat?
2: Ja, dat is een insectenvoer. Ik meen net precies deze wat, hè, maar dat mij we net delen als opvangcentra. Maar het is een speciaal makkervoer voor dit soort vogels. Ja, klopt.
1: En een bak wetter, bingen wettervogels. Maar dat is voor drinken of zitten ze daar ik wel eens in te badderen?
2: Ja, beide inderdaad. Dus dat is inderdaad ook weg zoals wat insecten niet. Ze mij graag wat er wat beter hinder in het, maar net beslist net het jet wijzen voor zelfs. Maar dat drinken zien en ze baden is even. Ja, klopt.
1: En hoe kun je nou Sjern altijd goed maken? Want ik zag Ian heel dit heen werren en oren bloot wat in het hoekje zitten. Kun je daar wat uit concluderen?
2: Ja, het is, dat is het een of de oor wat ze elke beetje doorgaan. Of dat ze weer heel onrustig beginnen hun wet erin en dat ze het helemaal in met vertrouwen en als het ware lezen. En dat door die oren twaar en dan door ze krijgt of ze van wij binnen er net.
1: Nee, wij binnen er net. Ja. We zien hem wel, maar wij binnen er net. Yes. En je ziet nog hier in, maar die shuk nou even net. Wat ziet even van het. Even het hoekje om.
2: Oh, Steve
1: in het hoekje. Dit is. Nou, dat is een gillip.
2: Nee, dit is een wetterhoen, zie je dat. Lietse rijdt heen. Ja.
1: Een enig idee hoe oud het hier is?
2: Poeh, het zal die wezen. Ik denk om erbij een week of te rijden, dacht ik. Draait het jouw week heen.
1: En hoe lang bloot zo'n vogel hier dan?
2: Dat is wel een gemiddeld sowieso wel tot een week of 12, denk ik. En het kan nog wel wat langer. Een 3 of 4 maand soms ongeveer. Ja.
1: En het is ver natuurlijk een soort verzwaring. We hebben in een hok, daar zit dus vier in. Achter u hebben we het volgende hok, Eugen. Daar zit heel wat ooreten in de bak. Ja. Wat luidt er?
2: Dit zijn visjes. Dit zijn visdiefjes.
1: Visdiefjes?
2: Eugen. Ja. Die zitten hier.
1: In dat hoekje, oh hier onder de lamp, inderdaad. Waar komt die bij, weet je dat?
2: Ja, deze die komen, die ben jong en die ben geboren op van die platte daken van gebouwen. En dan werd het af de heat en dan springen ze eraf, ze vallen er uiteindelijk al. Ja, want dat is eigenlijk hun eten natuurlijk met de kraaien. Want zoals je zegt, ze eten voornamelijk vis. En het zijn eigenlijk hele onhandige plakken met die aardes dan zitten hier te breden.
1: Ja, het is net echt goed uitzocht dus.
2: Nee, absoluut net. En dat gebeurt alle hier. Ik krijg ze met een straalleer, die kinderen ik wat van. Ja.
1: Oké, okay, heem die nou ek of...
2: Ja, die zit boeten. Die ben al bij z'n vier. Die kan haast los. Die zit mooi in de veer.
1: Ja, je zit dus treien van dit soort hokken voor wettervogels en dus uw verneemde groeide vogels. Van wie krijg je een hok met doen, een reetbosje en Vlaamse gaai. Dus dat type vogels boeten nog heel veel hokken. Hoeveel tier ben je wel net kwijt om dit al je draaiende te horen?
2: Een hele soort. Ik ben er alle dagen, dus zondagen in de weken. En op het stuip ben ik maar om 6 uur met de eerste ronde. En dat gaat terug, dan maak ze voor je de liedjes om het oor ongeveer tot de jongens te zien horen. Ja.
1: Zoals tot zien. Ja. Er ben net een soort mensen die het zo lange werk doen.
2: Nee, ik denk dat een heel prettig meestal ik wel een beetje vergek verkleren. Maar ja, het is meer maar de paplepel in hier vanzelf. Dus, en ik doe het met alle leeftijd hier. En het is seizoensgebonden. Er komt haast, ik ben een tiert en dan kan ik misschien wel wat inhalen qua salier. Maar op site is het spits horen voor u. Ja, absoluut.
1: En dan is het altijd een vraag van, je hebt van die momenten dat je dan zegt, ja, hier doe ik het voor. Wat is voor jou zo'n moment?
2: Nou, het ultieme moment daarvoor is, natuurlijk het loslitten. Dat is het allermooiste. Ja, en dat maakt het eigenlijk alles goed, ja? Ja, absoluut. Ja.
1: Hartstikke mooi. Nou, we zullen dadelijk nog even bij de vogelzek boeten, Sjen. Want een deel het dus al eten, hoor. Maar een deel moet ik nog eten. Dus we zullen even zien dat we dat vooral ook krijgen kunnen. Maar dat hebben we in het volgende radioprogramma hier bij ons.
0: Oké, dank u wel, Jantine Weidenaar. Uw simmerverslagjouwer, Joert dus in Mollekot. Ja, in kwarte tijd verdwijnen twee grote bedrijven uit Sint-Anders. Zowel Creative Technology, om het Faber Audiovisuals, en Smeding, die hebben besloten het dorp te verlitten. En daar toch verliest Sint-Anne in één klap meer dan 300 banen en maakt er dus een soort mensen op ziek naar Nijwerk. Hoogleraar Sietjan Koster van Geografische Economie is haar hoogleraar in de Rijksuniversiteit in Grijns. Die leidt uit wat voor impact dit hebben zal op die regio.
3: Allereerst is het niet leuk voor de mensen die hun baan verliezen. Die moeten een nieuwe baan zoeken. En dat gaat altijd met veel moeite gepaard. Dus vooral voor hen is het natuurlijk geen leuk nieuws. Als je het iets breder trekt naar de regio, is het ook vervelend dat twee bedrijven weggaan. Aan de ene kant de werkgelegenheid die ermee weggaat. Maar ook wel het gemeenschapsaspect. Dit zijn bedrijven die, laten we maar zeggen, de lokale voetbalvereniging sponsoren en op een bepaalde manier ook bijdragen aan de gemeenschap, aan het dorp. Ja, en dat valt ook weg. Dus dat is wel vervelend voor zowel vooral de mensen die daar werken, maar ook de omgeving.
4: Ja, dus twee grote bedrijven weg. Dat klinkt heel erg schokkend. Gaat het echt een groot, durend effect hebben op de regio?
3: Nou ja, dat is de andere kant. De klap nu is natuurlijk niet leuk. Tegelijkertijd zitten er ook wel andere kanten aan. En er zijn heel veel andere banen, ook binnen Waadhoeken. Dus hoewel het grote bedrijven zijn, ja, er zijn ook wel andere banen die blijven. En dat aandeel is nog steeds behoorlijk groot. Dus er zijn veel meer banen in de Waadhoeken. Maar zeker als je nog wat breder kijkt, ook in Leeuwarden, waar werknemers gezocht worden. Dus als je puur naar de getallen en de aantallen kijkt, is er voldoende werkgelegenheid in de regio. Waar het probleem zit, is of de mensen die hun baan verloren hebben inderdaad de vaardigheden en de kennis hebben om die banen in te gaan vullen. En dat zal moeten blijken. En als ze die op dit moment niet hebben, denk ik dat ze daar ook goed in begeleid moeten worden. Dus dat is één kant. Andere kant is, het is ook wel goed als er zo nu en dan bedrijven stoppen in een regio. Want dat geeft ook wel weer ruimte voor nieuwe ideeën. Nieuwe bedrijven eigenlijk heel concreet. Die verder bouwen soms op wat die andere bedrijven achter zich hebben gelaten. En ik heb begrepen dat voor Faber dat eigenlijk al geldt. Een deel van de werknemers is op een andere plek verder gegaan. Die dan nu toch weer met een nieuw perspectief en nieuwe ideeën en nieuwe creativiteit aan de slag kunnen gaan. En dat is eigenlijk een heel belangrijk mechanisme in regionale economie. Dat er zo nu en dan ook bronnen voor nieuwe ideeën vrijkomen. En dat zie je nu dus ook gebeuren.
4: Oké, dus het is niet heel erg. Het is niet wereldschokkend. Maar het ligt wel wat genuanceerder dus. Want 300 banen, dat klinkt heel schokkend. Maar het ligt toch wel wat complexer, wat genuanceerder.
3: Nou, als er 300 banen weggaan in toch een vrij klein dorp, dan heeft dat natuurlijk een negatief impact, zeker op de korte termijn. Niet alleen aan de economische kant, maar ook aan de maatschappelijke kant. Dit zijn bedrijven die actief zijn geweest in het dorp en dat valt ook weg. Dus er zitten duidelijk negatieve aspecten aan. Maar er is inderdaad een silver lining, zeggen ze dan in het Engels. Uit die nieuw ontstaan of de vrijgekomen bronnen kan ook wel weer wat nieuws ontstaan. En dat kan op de langere termijn. Is het juist ook wel goed dat dat soort dynamiek er ook is in economieën.
4: Wethouder René de Vries. Je ziet de gemeente nu ook dat er dan andere bedrijven dat ook wel gebruik maken van de beschikbare ruimte die dan vrijkomt in Sint-Anne.
5: Ja, dat zien we. Een deel van het gebouw van Smeding wordt nu gebruikt door de kolenchampions. Een ondernemer uit de Kop van Noord-Holland. Ja, die heeft bijvoorbeeld al aangegeven dat hij graag zijn bedrijfsactiviteit in Sint-Anne-parochie wil uitbreiden. Daarnaast is een bekende naam in Waadhoeken is ook Zijlstra Beroepskleding. En ook een grote onderneming nu hier in Vraneker. Die graag nu van de mogelijkheid gebruik maakt om vanuit hun locatie in Franeker te gaan verhuizen. Juist naar Sint-Anne-parochie toe. Dus het biedt ook weer allemaal nieuwe kansen.
0: Een bijdrage van Jelmer Kampen van Omroep Zeelt weer dat dus. Ja, de banen die het verdwijnen in Sint-Anne de komende tijd.
6: Azen bij Omroep Friesland.
0: Azen bij Omroep Friesland. Ja, dan is het alweer tijd van goeiemiddag, mooi Johan Terpstra.
7: Hé hey Lars, goeiemiddag. Hoi.
0: Wat had je al in dat programma deze keer?
7: Hé, hey, wat had ik bij? Een wienglas, hè?
0: Ze is drinken.
7: Ja, hey, ik was op een feestje en daar hing ze een eigen makken drankje. Een Verano. Het leek het wel een beetje op zo'n Spaans drankje. Leek het wel. Ik kom even net op een naam. Maar ja, de ingrediënten die erin zitten, dat is... even, ja, wat hebben ze al? Sinaasmatarien, een liet beetje rode wijn. Er moet wat... ja, wat patje citroenmatten erin. En ja, dat werd een simmer. Ik had het bezocht, maar dat is echt ontzettend lekker. He. Dus ik moet dat delen met onze harkers. En ik even een beetje testken regelen.
0: Sure.
7: Ik kom het even beziekje en ik ken dan ook even een mening aan.
0: En ben ik een van die 12?
7: Ja, moest het ik? Moest ik beziekje?
0: Nou, ja, de onthouding van de midden dan, denk ik. Maar...
7: Ja, nou ja, het gaat om het slokje, het gaat om het idee. He. Net om hier stroep
0: naar boven. Maar maak je er geen soeperij van?
7: Nee, dat is zeker net de bedoeling. Nee, absoluut net. Maar het is voor best... De kist het zelfs meisje, dus hartstikke grappig. Lekker, ja. Dus dat is even met je meisje. En dan, ja, de krijgt al de TN, hè, Jantine. Vogelpits in Moddergat, daar is ze. De helpen ze zieke bisten, ik. Ja, bisten die ver zitten in een viskersnet. Maar ik, de magen vol met plastic. Hoe ze dat doggen, dat gisteren dadelijk. En daar platen bij bedenken. Dat ken ik geen op vogels. Peersers Moddergat, ja, dat wil ik maar even bezitje. Om daar platen bij te krijgen. Tinkeling mij.
0: Ik ben heel benieuwd wat de mensen mooi komen.
7: Wat 0620 jou en Jochen, Ian Jochen of de Omroep app vanzelfs, hè?
0: Vanzelfs. Dat alweer dus aast om hier noeren in goeiemiddag, mooi Johan Terpstra. Dit wie nooit Friesland van Vreed Zandje in juli. En ik wens je al een mooi weekend en ik nog een noffelijke dag vanzelfs.
8: Snij in Bureau de Vries.
9: Ik ga lang twijfelen eigenlijk, had ik nog boer worden zo op het oorst.
10: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
9: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
10: Hoe signeerden als correspondent in Azië?
9: En een daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
10: En zien we omkeer naar Friesland.
9: Ja, toen verhoor hem in de hele wereld.
8: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: 24 uur dijk.
24: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
25: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer.
1: Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
23: Muziek met Erik. Met Erik Klumper. Omroep Zeeland.

muziek met Erik op de vrijdag. En dat betekent natuurlijk ook zodanig de longplaat. Het is alweer 17 juni. En de tijd vliegt ook alweer natuurlijk. We begonnen deze keer met de Ramones. Rock and Roll High School. En toen natuurlijk TNN. La Cuda Marja. Nou, door met de volgende maar. Mammy's Boy.

0: als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig, bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die je verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlieke.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek non-stop.

zielen. Else, die op mij. Hoe rij je op het schip en jongens, dan weer vrij. Scootjes.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
6: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
5: Pak je koffie, zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
7: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzandigste Veenhopfestival. Fjouwerdagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival met Stiepe, troch AB Vakwerk.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
11: Onderwijs.
12: Maar Jacob Stelwa.

0: Thuis wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: Twaanjochten.twaanfm.
1: Het laatste nieuws.
0: De actuele sport.
1: Het waberjocht.
0: En die favoriete muziek.
1: Onder op Friesland.
0: Alles wat er spielt.

0: De eerste muziek je hoort in onderwijs op Disseverate van Duran Duran. Dat is Wild Boys.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is haast 8 minuten of jou. Dan kun je met je welkom bij onderwijs van Vrees Zontje juni 2026. De politie zei dat de Fjouwer jongens niet vastzitten in de zaak rondom de deur van de 22e Drachtster. Vertrokken worden van stellerij met geweld.
3: Maar God, wat gek. Zit maar hè, in directe relatie steert met het letter versterken van deze jongen. Dat ben we nog het zieken. En daar hebben we alle informatie van nodig.
0: Binnen enkele dagen dat Friesland aan het wandmat met minder toeristen dan Celine hier, benamt toch de BTW-verheging op Oenachtings.
4: En je ziet met name in het voorseizoen, in het naseizoen, waar we het echt ook van die Duitsers moeten hebben, dat die wel echt in grote getalen ook weggebleven is.
0: En op deze dag zocht de Gasmaster van Cambuur waarom op zijn avontuur op het WK in Amerika. Hij werkte daar on the field in het SoFi Stadium.
5: In een wereldstad als LA. Ik was er nooit in Amerika geweest, dus je kijkt echt op alle vlakken je ogen uit daar.
0: En dan hebben we ermee onderwijs van Fjouwer ontzijzoeren. Met muziek Nijs en Efter doen, maar dadelijk onder orde. Het vakbond FNV dreigt met een staking van Fjouwer en Twijnde Hoorn op het spoor. En dat is nog los van het feit dat de cao-onderhandelingsverstroom binnen. En Stefan Plat van mijn naam is Tol Wier. En zult pak een week meid van om de Nijmeegse Vierdaagse. Het wapenrecht natuurlijk wat nou met Jan Jokman. Een goeie met je.
6: Ja, Jacob, ik een goeie midden. Nou, we gaan vanmiddag naar noffelijk simmer warm en afwisseling van hege stapelwolken. De mooie blauwe loffen en de zijn er ook geregeld bij. In het eerste voel nog even een lidspotje rein, maar in Grijns zelf nog even een tongerklap. Maar je hoort vanmiddag weer een matige natte eerste wind en de temperaturen die landen van zo'n 22 graden op een waterland tot zo'n 25 graden midden provincie. Jong neemt de wind stadig gewoon af en het is jong om mijn oren achter stik altijd naar zo'n 20 graden. In de nacht koelt het verder uit naar zo'n 15 tot 16 graden. Het is eerst helder, maar letter neemt de bewolking weer toe. En dat is morgen het beeld ik. De meest bewolkte wordt weer zo'n 20 graden en er staat een matige tot krachtige noordwestelijke wind. Letter in de midden in de jong nog even een glimp zinnen. In de jong neemt de wind stadig gewoon wat ouder. Haast meer hoe dat waar.
0: Het rommelt flink tussen werkjouwers en werknemers in het IBM-BV4-merk, tussen werknemers en het kabinet. De speler is er twee zaken. De cao-onderhandelings binnen Veestroen en vakbond FNV is op dit soort gymbasis om verder te praten. Maar dat is net het enigste. FNV studeert echt nog zijn plan van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Er wil een kwarte staking in juni, maar de vaste van FNV hier bij Omroep WNL al over een staking van 24 uur. Dat zullen in september wijzen, Matten. Op de telefoon is Edwin Kuiper van het vakbond FNV. Een goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, ik zei al, er spelen twee zaken. Eén daarvan is de onderhandeling over een nieuwe cao. Die is vastgelopen. Hoe ver lagen de partijen uit elkaar?
7: Heel ver. Werkgevers die willen eigenlijk afspraken die de laatste 30, 40 jaar zijn afgedwongen veel acties eigenlijk met één pennenstreek wegpoetsen. Ze zeggen dat het slecht gaat in de sector. En dat die rekening willen ze neerleggen bij de buschauffeurs. Nou, wij hebben daar een streep voor getrokken. We hebben gezegd van ja, als je zo ver uit elkaar ligt en je hebt zoveel verslechteringen, stel je voor, en je kunt geen normaal loonbod aan medewerkers presteren, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. We hebben eigenlijk het hele half jaar al onderhandeld en we zijn geen stap verder gekomen. Dus ja, voor ons is dan het signaal duidelijk. We gaan terug naar de leden en we gaan leden bijeenkomsten organiseren. En dan mogen de leden het zeggen. Ik verwacht dat leden dit massaal gaan afschieten. En de reacties zijn al vrij negatief. Dus ik verwacht dat er een grote kans is dat we een actietraject ingaan in het najaar.
0: Ja, zoals u het omschrijft, klinkt het niet alsof er aanknopingspunten zijn om nog opnieuw eerst weer in gesprek te gaan.
7: Nou ja, we hebben nu natuurlijk zomer en we hadden 8 onderhandelingsrondes gepland. Nou, in die 8 is er eigenlijk helemaal geen stappen vooruit kunnen zetten. Of gegevens moeten echt met een plan komen ergens eind deze zomer. En dat ze kunnen voorkomen dat er acties komen. Maar wat er nu ligt, dat is eigenlijk zo slecht dat ik verwacht dat er acties uitleg komen. Ja.
0: Zou ik net zeggen, heeft u toch niet echt hoop dat na zoveel gesprekken opeens een hele grote sprong gemaakt gaat worden?
7: Nee. De werkgevers zijn heel starrig en wat ik al zeg, op loon willen ze geen stappen maken, maar eigenlijk alle regelingen, goede regelingen die afgesproken zijn de afgelopen jaren, die willen ze met één pennenstreek van tafel halen. En dat is voor onze achterban niet onacceptabel is dat.
0: Nee, dat is dus punt 1. FNV strijdt ook tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. In juni was er al een relatief korte staking. Zit daar schot in de zaak?
7: Nou ja, het kabinet heeft natuurlijk niet gereageerd. Blijft eigenlijk ook bij hun standpunt dat de sociale zekerheid flink verzoberd moet worden. Hè. De rekening wordt neergelegd bij werkenden en ook bij de zwakkeren in de samenleving. Dus de politiek maakt de keuze om het begrotingstekort neer te leggen bij medewerkers. En juist de ironie is, die medewerkers die hebben de afgelopen jaren braaf gedaan wat eigenlijk gevraagd werd. Er zijn premies ingelegd, potten zijn overvol, er is een pensioenakkoord, een bestendig pensioenakkoord afgesloten. En dit kabinet zit op ramkoers en die wil roven en die wil afspraken niet nakomen. Ja, daar kunnen wij als vakbond nooit en ten nimmer mee akkoord gaan.
0: Nee, want wat zouden die bezuinigingen concreet betekenen voor het personeel?
7: Nou ja, niet voor alle medewerkers in heel Nederland geldt dit. Hè? Dus versobering van de WW. Hè? Dus je hebt straks minder rechten op je minder lange recht op je WW-uitkering. Nou, dat kan als consequentie hebben dat je sneller in de bijstand komt. Dat je huis heel snel moet verkopen, al je bezittingen kwijtraakt. En het onzalige plan van het kabinet om mensen de huidige generatie jongeren tot ver boven de 70 door te laten werken. Dus die rekening, ze zijn geld nodig in het kabinet en die rekening komt bij de werkenden. En ook de WIA-uitkering moet verzoberd worden volgens dit kabinet. Dus ook de zwakkeren zijn aan de beurt. Nogmaals, er zijn politieke keuzes. Hè. Er moet geld vrijgemaakt worden voor een aantal zaken. Maar wij zijn het natuurlijk helemaal niet eens dat dit juist bij de groep neerkomt die eigenlijk altijd goed de afspraken zijn nagekomen, keurig altijd geld hebben ingelegd. Maar de ironie is nu, doordat er zoveel geld is ingelegd door die werknemers, dat het kabinet op rooftocht is naar die grote gevulde potten.
0: Ja, Hans Spekman sprak al over de staking op het spoor van 24 uur in september. Dat is natuurlijk vrij fors. Maar het geeft ook tegelijk aan natuurlijk hoe ernstig dit valt bij de vakbond.
7: Ja, en het is niet alleen op het spoor. Het hele openbaar vervoer zal dan ook in actie komen. We zijn daar druk bezig natuurlijk met onze leden, kaderleden. En daar maken we planning op. En dat geldt niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook in andere sectoren. Ook mensen zwaar werk hebben, altijd keurig hun geld gespaard hebben. Dus het zal breder zijn dan alleen medewerkers vanuit het openbaar.
0: Ja, dat lijkt wel een gemene deler te zijn. Dat het zowel de bedrijven die het vervoer verzorgen als het kabinet eigenlijk hun problemen neerleggen bij de werknemers.
7: Ja, en je ziet ook in de overgangen van de concessies, ik hoef je dat niet te vertellen in Friesland, daar is best wel veel misgegaan vorig jaar. Er zijn boetes uitgedeeld door de provincie naar de vervoerder. Ja, en die vervoerders raken vervolgens door hun wanprestatie en financiële problemen. En de rekening wordt op het bordje van de medewerkers neergelegd. En eigenlijk doet het kabinet het net zo. En er is geld nodig. En dan kijken ze, waar zijn de potten met geld? De mensen die keurig gespaard hebben, die altijd keurig hun ding gedaan hebben, die krijgen nou de rekening gepresenteerd. Ja, het is, je kunt er wel dagen nog lang over debatteren, maar het is natuurlijk de ironie aan top. Juist die mensen die goed gedaan hebben voor de portemonnee, daar nu dubbel gaat volgestraft worden.
0: Ja, en toch lijkt het me een duivels dilemma. Jullie zijn er voor de leden, voor de werknemers, maar de reizigers, waarvoor die werknemers dan weer werken, die worden uiteindelijk de dupe. Het lijkt me geen gemakkelijke keuze.
7: Nee, dat is het ook niet. Hè. En staken doe je niet graag. Hè. Want stakers, als je staakt, lever je geld in. Dus dat doe je niet voor je plezier. Hè. Maar ja, het is toch de overheid die de aanval heeft ingezet richting de samenleving. En ja, zeker als vakbond moeten wij ons daartegen verweren. En het is niet alleen de samenleving. Hè. Werknemers zijn natuurlijk ook een onderdeel van de samenleving. En daar wordt de aanval op ingezet. Ja, wij kunnen daar niet stilzitten. Dat kan gewoon niet, past niet bij ons. Dus ja, wij zullen daar... helaas is dat zo voor dat de staking natuurlijk, zeker in het openbaar vervoer, maatschappelijke onrust kan veroorzaken. Maar uiteindelijk is het kabinet aan zet geweest en die heeft deze acties eigenlijk allemaal ingezet.
0: Duidelijke taal. Edwin Kuiper, zie je dat, van het vakbond FNV, Rommeltus, Flinters, Werkjouwens en Werknemers in het IPMB4, Marek Tusken, FNV en het kabinet CO-handelingsmisleiden. En eigenlijk leuk op het kabinet vanwege de bezuinigings op de sociale zekerheid.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Hij koert het wachtje onder tolve ierwaard. Maar nou is het zover. Stefan Plat, uw naam, stelt ook een week bij van onder Nijmeegse Vierdaagse. Stefan zult vier dagen achter elkaar 30 kilometer rennen. En zijn deal nou, maar ik een speciale reden. En zult heel veel samenleven voor Ben, die binnen binnen met een hazelip in Lon, waar de zorg net goed regel is. Stefan is zelfs ook met een hazelip binnen, maar hij koeiert wel goed geholpen worden.
3: Ben in het boeteloon, die heeft net de zorg die ze nodig hebben.
4: En waarom vind je het zo belangrijk dat ze die zorg wil krijgen?
3: Omdat het heel vervelend is.
4: Dat heeft zelf ik mooi maken. Dus ja, als die zorg dan net kriest, wat kan er dan gebeuren?
3: Ze kunnen net zo goed eten en drinken en de bus pest.
4: Heeft dat zelf ik mooi maken?
3: Ja.
4: Dus daarom is het wel extra belangrijk, denk ik, dat ja. Die ze bijna niet te zwaar krijgen. Dus in Brinnen voor het schietsysteem Noord hebben die hem geholpen bij het opzetten van deze, want je hebt het geld inzamelen, hebben die het team hem direct me geholpen?
3: Ja.
4: En hoeveel geld hij inmiddels ook al verzamelen?
3: 1473.
4: Zoveel al. Wie dat ik het doe?
3: Een beetje.
4: En hoeveel geld is er nodig om een bandje te helpen?
3: Ongeveer 1250.
4: Dus je kan wel best een soort band. Kan je hem al helpen met die geld?
3: Ja.
4: Heb je een soort traint voor de vierdaagse?
3: Ja.
4: Want hoeveel kilometer game elke dag in?
3: 30.
4: 30 kilometer. Dat is best 90.
3: Ja.
4: En je zit erin samen met die man, met Sippy. Hij heeft er zin in?
5: Ja, ik heb er heel erg zin in.
4: Een beetje zenuwachtig?
5: Ja, wel gezonde spanningen, maar dat jet er ook wel een beetje bij. Dus, maar het is gewoon heel leuk om dat met hem te gaan doen.
4: Ja, want het is 12 hier. En vanuit die 12 de mooiste ik mooi in, toch?
3: Ja.
4: Dus het werd de eerste keer.
5: Ja.
4: Spannend.
5: Ja. Heel spannend. Voor mij, ja, ik ben er al een paar keer geweest bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is gewoon een en al feest. Mm-hmm. En nu zien we het eens een keer van de oren kant. En ik ben echt heel benijd hoe het dan is.
4: Maar, ja, hoe heb je hem daarin op deze afstand erin?
5: Nou, we hebben gewoon heel veel oefend. En heb ik wandeltochten roen, ik in die omjouwing. Dus... Maar wat het is gewoon doen.
4: Heb je nog speciaal kunnen of kleren?
3: Net echt.
5: Ja, we hebben wel wandelskwon.
4: Mm-hmm.
5: En we hebben natuurlijk sponsor. We hebben dit t-shirt sponsor gekregen. En we hebben ook een pet sponsor gekregen. Dus dat mooi. En de rechters op. En gingen.
4: Mocht hij er echt over zijn Michel lid? Want volgens mij zie ik hem hier al steen in de hoeken.
5: Ja, er is hier van mij en hier van mij.
4: Mooie Friese vlag erop.
3: Ja.
4: En welke is voor mij?
3: Deze.
4: En daar zet ik een foto op en een QR-code. Kun je daar wat over vertellen?
3: Zij zet het er ongeveer een beetje uit. En maar deze QR-code kun je doneren.
4: En is die foto, is best dat zelf? En wie dat bij die toestel krijgen geboren wie is?
3: Ja.
4: En daarna heb je denk ik een soort operaties gewoon. Hoeveel operaties heb je gewoon?
3: Vier.
5: Ja, zoiets. Ja.
4: En wat voor de operaties wie in dat?
3: De kaaksluiting en de lipsluiting.
5: De hematensluiting en omdat het dan alles rint wat oorzien de moelen, dus ik je gehoorgang en dat soort dingen, zet ik wel een peke buisjes gewoon. Maar buisjes krijgen stelt in theorie net zo vol voor als die oren ingrepen die die hoorn heeft. Nou, maar zo zeg je het dus eerst uit. Of zij is die geboren en na 3 maanden heet het de eerste operatie. En eigenlijk binnen een jaar 12 operaties.
4: Is er wel vertrouwen in dat het goed komt?
3: Ja.
4: Neem ik?
5: Ja, ja. Het zijn momenten, het zal heel leuk wezen. En er zullen momenten komen dat je denkt, oh, waarom hebben we dit ook alweer betocht? Maar ik denk dat het wel goed komt. En hoe trots ben je als je het gewoon helle houden, die vreet. En weer op een ramreis binnen naar huis. dan nou, een keer toch nog maar op het trots wijzen, als het al gelukt is.
0: En voor meer informatie, Stefan, zien Nijmeegse Vierdaagse en zien Goeie Doel. Zorg bij Omroep Friesland op de website het verhaal Oer Stefan. Het is haast Jalve Vieven, dadelijk het regionale Nijsingkwad met Lars de Leeuw hier in een onderwijs.
2: De Sion binnen trimt.
6: Nou, je hebt Tipke vaker bij, jongens.
7: Ja. De Swutten Smart.
8: Ja, dan is het wel een genot.
9: De bemanning ziet op scherp.
10: Ik zit elke dag in mijn bek.
11: Morgen zet het SK en Scootjes heel nu tijd.
12: En Omroep Friesland is erbij.
13: Ja, dat is echt fantastisch.
11: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
14: Ja, dat is onvertelbaar. Hey, ja.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
23: Dit is Omroep Friesland.
24: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelve Seizen. Het regionale lijst in kwart bij Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
25: Een goeiemiddag. De gemeente Achtkaspelen stelt van maandag al 4 weken lang een sporthal in Soeristerveen beschikbaar als tijdelijke eftervanglocatie voor de opvang in Ter Apel. De sporthal wordt alleen nog ingezet als de tijdelijke nachtneedopvang in Nieuwe Pekela volslaan vol zit. De kinderen dan in Soeristerveen maximaal 50 personen nu nachtje. Het gaat om nachtneedopvang tussen 10 uur jongens en 10 uur moa's, maar een tijdelijk slierplak en basisverschennings. Moa's, dan gaan de opvangmeesken waarom naar Ter Apel. Ja, dat is Manne kreeg Achtkaspelen en Jochen Horen gemeenten in Nederland een brief van het kabinet. Omdat ze haar net onder de spreidingswet hadden, werden de gemeenten onder tafelsjoch pleerst. Op de Middelzeedijk bij Stien zat van de midden een ongeluk west. Neffens Tjoeren binnen daarbij 4 mensen verwoenen rekken. Op foto's is te zien dat er in elk geval 2 auto's flink scansieren rekken binnen. De politie, brandwacht en meerdere ambulancekamer op het plak om help te verlenen. Het is net duidelijk hoe het ongeluk kreeg barrekoer. De politie had bewegende beelden naar boeten gebracht van 2 jongeren die het vertocht werden van het stichtje van verschaten brand bij een squalle in Snits. De brand bij een squalle Minske Bogerman die weer in de nacht van 2 op 3 april. Hierop de politie de vertochten al op hem had te melden. Doe binnen ook foto's publiceren dat de vertochten onverkenbaar op maken wien. Omdat de vertochten haar nog net meld hadden, had de politie nog verkenbare beelden van de vertochten online zet. Op de beelden is onder oren te zien dat 2 personen fietsen in de brand besiekje te steken. En letter besiekje ze op een hoorterrein brand te stichten in een container die in de gevel van de squallen stier. Skipper Luc Elzinga, die mooi net uitsletten worden van deelnemen onder de IFKS, dat had de rechter bepaald. De skipper die waard van 4-4 ontzet uit het lidmaatschip, nooit er sinds koetsje verbouwd hier. Dat is net de rechter, vindt de rechter. De redenen waarom Elsinga geen lid meer wijzen mocht binnen net duidelijk genoeg, hebben ze de rechter. Zijn ze net duidelijk hokken regels Elsinga uittreden naar we zo, of hoe het er de IFKS op onredelijke wijze behandelen had. Elsinga die verbouwde zijn scootje, de Ut en Thuis, maar dat wie nevens de organisatie van de IFKS net nevens de rechter liet. Het scootje mocht daarom net meer mooit want in de IFKS. De leden die stemden dan nooit voor het scorsen van Elsinga zelfs. Bestuur nam dat oer, maar daar had de rechter nou dus een streek toch zet. En letter in dit programma meer daarover.
0: Dat is helemaal correct. Lars Leeuw, dank Wol. Hoef ik dat even te vertellen. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Dadelijk het waar, met Jan, oer 2 minuten.
1: Het als jongen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
7: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
1: Kom, lichten we gauw geen, want op is op.
8: Voor een naaie show. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
9: Personeel te kwad? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier aanzien, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al, of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zei ik. Als leest, juist meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjog op frieslezenoffensief.nl.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
26: Maar Jacob Stelwagen.
0: Ja, weer naar het kijkt al van Lars de Leeuw. Skipper Luc Elsinga, mij net uitsluitende van deelname onder IFKS. Dat rugt heel bepaald. Of kennen het toch nog wel oors? Het aanstiert in onderwijs. Het Waarbrug nou, Jan Jonkman, een goeie meedje.
27: Ja, Jacob, ik dan een goeie meedje.
0: Het zie je warm te meesten binnen, dat je boeten kan, stuurt er af en toe nog wel een lekker koeltje, mag ik zeggen.
27: Het is toch een heerlijke frisse wind van meedje. Het weer echt noffelijk simmerwaar. Je kon nou wat warm, mooi een alwissing van hege stapelwolken, mooie blauwe loften en de zinnen er ik dan mooi bij. Ja, een enkele wolk, vooral in het eerste, die weer wat incontinent en die liet uit een trouwens even wat een spot rooien vallen. Zelfs in Grijs weer nog een klap tonger te melden. Ja, we dan even naar de temperaturen sjoggen. Ja, ze zijn in Eeg, maar het zijn goed 24 graden. De Pijn en Bakkeveen zit ik op zijn 25 graden. Laaks op zijn 23 graden. Dan Water zit ik op zijn 23 graden. En op Eiland zit ik dan noffelijk maar zijn 22 graden. Nou ja, dat we in wat droegere lucht zitten, vanmiddag dat ding wel blikken onder zichten. Die winnen naar zijn 35 tot 40 kilometer. De relatieve vochtigheid die weer zijn 60%. En dan in combinatie met die skinne lucht, ja, dan ga je die mooie ronde zichten. Ja, temperaturen, die winnen ik nog prima te nemen. De zinnen die nog goed zijn best. Ja, maar zijn 22 tot 25 graden. Ja, die noordwestenwind die komt wel over het zeewetter. Maar het zeewetter is warm, ja, dat stuit. Altijd naar zo'n 20 graden. Maar op 3 kilometer hechten is het nou maar plus 12 graden. Dus de koude lucht zit er wel in de hele boppenlucht. Jong lassen de stapelwolkjes heel stadig gewoon op. Hij weer naar zijn 20 graden. En als het weer wat kouder wordt, dan en neemt de wind weer wat over. Dat is zo prachtig weer voor de ballonvaarten op de Jouweren. En ik alle oor evenementen die er naar binnen. Jong en vannacht is het eerst helder, van 14 tot 16 graden. In het twaalfde pad van de nacht neemt de bewolking daar. Ja, vanuit het noorden waar komt er een heel zwak front aan en die zwargert voor de bewolking.
0: Hier is het al over de ballonfeesten op de Jouwer. Morgen begint zelfs zeker het schoetsenschild van de SKS. Dus dan de begint te vinden een wichtige rol te spelen. Hoe ligt het daarmee?
27: Nou, het leek het morgen op zich wel een prima dag te worden, ik voor de schoetsenschilderij. Want ja, maar we zorgen wel dat we morgen wel wat meer bevolking hebben dan al de dagen. Een zwak keldfront dat loopt vanuit het noorden naar het zuiden over de provincie. Ja, dat zorgt ervoor dat er een soort bevolking is. De zinnen had het door de huis weer. Pas later in de medische zorg, de zinnen er hem nog was even wat zin laten kennen. Maar ja, dat resulteert wel in temperaturen morgen. Omdat de zinnen er net bij is, zo'n 18 tot 19 graden op een waadeiland. En het noordwestelijke pad van de provincie, dat zo'n 20, misschien krijgt naar 21 graden wat meer de provincie in. Maar ja, dan de wind, die speelt dan morgen een wichtige rol. Er is hier morgen een matige, en vooral in de middag soms een krachtige noordwestenwind. En we moeten die kracht, zeg maar, zien, wat meer in de vlagen, want de noordwestelijke wind is over het algemeen vlagerig. Koude lucht over het warme zeewater, dat veroorzaakt dat dan. En dan hebben we uitzicht als 5, rom in de 5. En als we dat rom in de 5 hebben, dan denken we aan 20 tot 25 knopen. Misschien ik nog wel wat meer. En met zo'n wind, ja, dan, en temperaturen van 18, 19 graden, is het van het gevoel wel wat kouder. In de jong neemt de wind staar gewoon wat al klert het op en hebben temperaturen om de 14 tot 15 graden.
8: Ja, dus de temperatuur die zakken een paar graden morgen, hoe lukt dat voor de dagen daarna?
27: Nou, dat bloed gewoon zat, want we zitten dan gewoon nog iets aan de noordwestelijke streming. Ja, de temperatuur die veroordert net zo dat we krijgen een sign dat het zeewater is warm, de boppenlucht is wat koud. Dus we kunnen wel stellen dat we snel mengen tegen de temperatuur hebben een jongetje 20 graden, dat de zinnen er wat langer bij is, kunnen we eens even 21 graden worden. Dan hebben we snel een afwisseling van, nou, ik ben wat een soort bewolking uit een tronklimp zinnen. En uit een tronk zullen we even een spotje reinvallen kennen. Nou is het noordwesten net de hoeken met het meeste wetter waar komt. Maar er zit wel weer een matige tot krachtige noordwestenwind. Ik denk ik dat die even nog wat steviger is als sneeuwen. Maar meng je, dan wordt het al weer wat rechtiger. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen erbij. Ja, en dan wel diezelfde temperaturen en er zit er een matige noordwestenwind. Nou, tegen in de wind, ik nog steeds matig uit het noordwesten waai. Het is bewolkt, kan een enkel buiken vallen. Ja, en die wind is ik weer zwak dat matig. Nou, dat zo prachtig werd ik voor de scootsjesielerij. Nou ja, Zageer Vetjet, met deze windkracht verwacht je met het scootjesiel een soort boppenslag.

0: nummer in Friesland.
1: De hart van die radioshooters.
2: Och, Erkes, och, misschien.
1: Die vissen dat ze alleenig de grootste hits draaien.
2: Dat is al die commercieel ingesteld. Is deze, dat ze de grootste prijzen in dealen. Ja, denk ik. En dan wordt er een... Maar dat was meer.
3: Zonder meer?
2: Dat was wat oors.
3: Je bent een liedje op een heuvel van alle meisjes, hè?
1: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
2: Dat is mooi, man.
1: De beste muziek.
2: Ik weet ervan.
0: Maar ik het lijst een ijs.
3: Als je hem rijdt, dan heb je goede informatie.
0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spielet.

0: Thomas Agda en Paul de Munnik in het nummer Ren, Lenny, Ren. Skipper Luc Elzinga, die mij net ontsletten wilde van deelname om de IFK-est. Dat Ruchter bepaalt. De skipper waard voor 4-4 ontzet uit het Lippenschip. Nee, dat er een schoetje verbouwd hier. Dat is net Ruchter, vindt Ruchter. De redenen waarom de Elzinga geen lid meer wijzen mocht, binnen net duidelijk genoeg, nevens de Ruchter. Ons coach is schoetsenkenner Arjen Bosselaar. Hij heeft de zaak op de voortvolgen. Arjen, een goeiemiddje. Ja. Eerst toch maar even rond mij het begin. Hoe ziet het ik alweer? Ik zal even een goede microfoon voor je pakken. Hoe ziet het ik alweer? Hoe is deze situatie ontstaan? Dat zijn ze.
1: Goedemiddag, Jacob. Ja, het is al begonnen van het

0: winter, of eigenlijk in december nog, hè, de verbouwing van de Utentus, het scootje van Luc Elsinga, James mijn scootje. Dat wie te ingreven ging, zei uiteindelijk de technische commissie. Hij wou dat scootje verbouwen, hij zei dat het een krutte onpak nodig, dat is voor de veiligheid van mijn bemanning is dat nodig. Maar goed, er kwamen op een gegeven moment klachten door. Er is een briefkaam van bezwaarige leden die zei, ja, wat hij nodig, dat is eigenlijk een scootje nijbouwen, dat mag helemaal net, dat is in de regels. Bestuur, doe je wat om? Nou, bestuur heeft toen opdracht doen aan een commissie technische zaken, doch onderzoek naar die verbouwing. En de conclusie van die commissie wie, ja, dit is te ingreven gingen. Dit is eigenlijk gewoon de oude vakkant, de oude achterkant. Met hele middenstik is gewoon een nij scootje. Nou ja, dat is al 100 jaar net meer gebeurd, zo'n beetje een nij scootje bouwen. Dus ja, dat got eentje en werd wij vaststellen, namelijk het ziel mijn historische skippen. Toen is dat scootje, dat mocht net meer mij aan de Utentus. Maar, zou wat in eerste instantie zijn, Luc Elsinga, door mij is wel lid blijven. Dus als je een oor scootje hebt, kist ook gewoon mij varen. Alleen nog een groep leden, dezelfde groep leden die brief sturen van hey, dit keer net die verbouwing van Utentus, die had er nou op de ledenvergadering een voorstel inchennen om Luc Elsinga te royeren. En dat betekent dat er net meer lid wezen mij van de IFKS. Dat voorstel had toen een meerderheid van stemmen kregen. Ik leu iets van 120 tot 84 uur in Holle ongeveer. Daarvan had het bestuur van de IFKS toen zijn, oké, dan wachten we even af wat er maar de procedure rondom de Utentus gebeurt voordat we dit echt daadwerkelijk uitvieren. Nou ja, die arbitrageprocedure zat het dan zo mooi hiet oer die Utentus, dat is al je misleren, dat is net slagen. En toen het bestuur zei, nou ja, dan is het van nou clear, dan royeren wij, dan volgen wij het besluit dat van is in de ledenvergadering. En der wie hij het net meer is en daarvoor is hij, ik geloof een week of 12 in naar de rechter stapt en hij krijgt nou gelijk van de rechter.
1: Ja, want de rechter zei dat de redenen waarom de Elsinga geen lid meer wijzen mij, duidelijk binnen. Maar wat zijn dan de redenen die het uiteindelijk ondroegen binnen?
0: Nou, als je de rechter zei, en dat is ook wat het IFKS-bestuur in eerste instantie zei, dat gedoog rondom de Utentus, dat kind net zou wijzen dat een oorleiding is om je net meer lid wijzen te leren van de IFKS. Dat stond nergens. Er stond nergens als to rommelst maar het scootje, als die net haast om een verbouwingsplan, dan is de straf een royement. Hij zei, dat kan net. Dat kist net achteraf beslissen over iets wat al gebeurd is. Dus ja, hij zei het, dat moest net doen, dat er zo'n fysiek op de ledenvergadering is, ja, dan moest als bestuur ooit mee omgaan. Dat kist net zomaar blind achteraan rennen.
1: Nee, dus eigenlijk de redenen, het is net goed motiveerd, er is ook zijn dat de IFKS geen meiding, zoals Elsinga waar mij dit net onderbouwd binnen. En als je tot kijkt, hoe mij dat te interpreteren?
0: Ja, als je in het kwart pleit hier Elsinga direct om vregen, omdat die arbitragecommissie, de wie een arbitragecommissie, die moest zien, is die uitsluiting van de Utentus, is dat terugte. Is dat nevens de regels gingen. Alleen nog, die ben eigenlijk nooit onder gong geweest, want die zijn, ja, wij moeten een opdracht krijgen van zowel Luc Elsinga als het IFKS-bestuur. En die beide partijen binnen daar net ta urinestemming kwamen. Dat schreeuwen zei ik, het is een blamage voor beide partijen dat wij net onder gong kennen als commissie. Alleen nog, dat het de IFKS-bestuur uitlijn als, wij hebben ons best dien, maar ja, Luc Elsinga die kwam er net uit met ons. Dus is het de schuld van Luc Elsinga dat die arbitragecommissie nooit onder gong geweest had. Zo hebben ze dat gecommuniceerd naar de leden daar. Nou, wie Elsinga net mee is, want Elsinga zei, ja, dat is net zo. Dus totdat het voor beide partijen een blamage is en net alleen nog voor mij. En daar krijgt er dus echt leak in. Dus de IFKS mag net meer zeggen dat het on Luc luidt, dat de procedures net volgen binnen. Het luidt om beide partijen.
1: Ja, vriendin Rieke, is er een nieuwe arbitragecommissie mee onderhouden hij ook apotheker instelt. Die maakt dat royement dan weer onderzoekje. De rechtbank denkt dan weer dat de koningsgericht is dat hij tot dezelfde conclusie komt als de rechtbank zelf. De IFKS heeft reageert. Wat zei de IFKS erover?
0: Nou, voor de meesten die het inderdaad nog volgen, er is een arbitragecommissie, die het onderzocht, het ziet onder een oude burgemeester Oebele Brouwer in, die het onderzocht of de uitsluiting van de Utentus terugte weer. Maar daar is er dus nooit ontdekt aan. Nu is er een nieuwe arbitragecommissie, want die maakt dan weer onderzoekje, is het royement van Luc terugte. Die nieuwe commissie, dus zoals het al, oud-burgemeester Hajo Apotheker, maar ook Cor Reijinga, de oud-politiechef, En Wim Kleinhuis, voormalig directeur van de veiligheidsregio. Dus ja, dat zijn toch weer bestuurlijke sfeergewichten, zullen we maar zeggen. Die maakt nou onderzoek je of het terjochte is of net volgens de interne spulregels. De rechtbank zei dus, ik denk dat ze tot dezelfde conclusie komen zullen als mij. En Sean, het feit dat de IFKS voor de doorstot, bepaal ik dan nou dat hij weer maait van mij als lid, totdat die arbitragecommissie dan uitslag komt. Jaap Jelle Veenstein inderdaad, de voorzitter van de IFKS, die zei dat ze nou het besluit van die commissie, van die Trije Mali afwachtie. En dat het voor elke keer het beste is dat er zo gauw als mogelijk duidelijkheid komt.
1: Ja, maar het duurt vol. Heeft u een idee wanneer die commissie bij elkaar komt?
0: Nou, ze hebben vorige week vrede op een speciaal bij hier nog op een ledenvergadering beneemd. Alleen raad de tier dreurt, want daar zei het al. Hoe twee weken begint de IFKS? Dus daarom het er jeugdbank no sign van, we kennen natuurlijk te vanuit gaan dat er een uitspraak komt van die arbitragecommissie en dat die op die het is, maar dat is net 100% wis. En daarom zeg ik no, ja, hij mag weer lid worden en hij mag weer mij van en alles wat erbij je hebt, dat je lid binnen. Mocht het zo wezen dat voor die twee weken er een uitspraak komt en dat hij toch net mij van zil, ja, dan heeft de pop hem helemaal ontdoen.
1: Ja, want is het dan bijvoorbeeld nog beroep mogelijk?
0: Nou ja, het zal maar gebeuren dat op sneum begint de IFKS en op de vrede voorzitter die arbitragecommissie. Nee, het wie toch zou dat hij net maait was, maar ja, wat doorst dan? Dus het is, in goed Fries, volgens mij zeggen, het is een beetje een clusterfuck aan het worden.
1: Ja, zo klinkt het inderdaad wel. Nou, dan te besluit, wat zei de Helsinger zelf zo'n uitspraak?
0: Nou ja, hij is inderdaad van doel. Hij zei, nou ja, wij hebben ook liekrigen. Ik ben wel lid. Ik mag mij van. Hij had ik een scootje. De vrouw Christina, dat het er begin dit jaar, het er op die het inskreun als vervanger van de Utentus om mij van te maken.
1: En dat is een goed kaart, neem ik gewoon.
0: Dat is een goed kaart. Hij had er ook al de Lemmera Hooibike Leaks me sealed. En hij wil gewoon mij de vrouw Christina mij van. Hij zal dan uitkomen in de grote A. Dus er wil behoorlijk wat spanning opsteken op die wedstrijd. Verder wilde net al te volle sezen, maar hij zei nog wel, hij stuurde mijn brug, hij zei, we mat no zielen.
1: Nou, dat lijkt me het meest verstandige wat je sezen kennen. Arjen Boslaar, dank u wel.

0: Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Doet het nog een duo wheeler. Hier is het zelfs solo via Tina Turner. En ik weet, zat nog 3 keer in Easter Island Trial op het Jelle Finstie in Njuntje Njontig. En 2 keer in november Njuntje Seize Njontig. Dadelijk in het programma Onderwijs, het Nijs van de NOS.
1: Omroep Friesland.
2: Twaar en Jochot op punt. Twaar FM.
1: Simmer in Friesland. Krijgt het allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: 1 keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vitepro.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Duitse toeristen Finland Dior zijn ondernemer Fokko Einbergen. Hij is eigenaar van vakantiepark Burgum en Meer. Er komen heel veel minder mensen in dus Borland en Friesland. De reden? Daar gaat er wel een idee hoor. Is het haast in onderwijs.
7: Van Tongensje, 16 ons sneur, 18 juli kan Elsa Hiester liefhebber terug te voor de Hiesterdag dit jaar Stradiel op de Samarre Heide begriep.
8: Taunen naar uitdaging? Wie Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
9: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ontgauw.
8: Pak je koffie, zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
10: Is het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapengewonen in Ljouwet en Boetenpost. Bij alle sterke merken onder één dak.
11: Ja, bij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
10: Kom, listen we gauw geen, want op is op.
12: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhopfestival. Fjouwerdagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
13: Onderwijs.
14: Maar Jacob Stelwagen.

0: is Montreal, wie dat? Mijn nummer Just a Flirt.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is zomerlijk de vierde. Welkom bij de 12 uur van onderwijs. Op deze vreed zondje in juli. De tijd dat het flink rommelt tussen werkjouwers en werknemers in het IPMIF-4. Maar ook tussen de werknemers en het kabinet.
3: Voor ons zit aan het signaal duidelijk. We gaan terug naar leden. We gaan leden bijeenkomst organiseren.
0: Stefan Plat uit mijn naam. Net werd ze cool onder tol vierwaard. Maar nou is het ze vier. Hij zal takken week en mij dan onder Nijmeegse Vierdaagse. En dat is een bindt hij in voor Ben met een hazenlippen.
4: Ben in het boetelon die hebben net de zorg die ze nodig hebben. Omdat het heel vervelend is. Nou ja, de kind heeft ze goed eten en drinken.
0: En het is de tijd dat skipper Luc Elzegaan net uitstuurt naar mij van deelname onder IFKS. De rechter had dat goed bepaald.
5: Dat gedoog rondom de utentus, dat kan net zo wijzen dat dat een oorleding is om je net meer lid te leren van de IFKS.
0: En dan tussen daar hebben we er nog een uur lang met muziek. Nijs en Efteboom. Maar dadelijk onder orden simmer verslaghouder Jantine Weijden naar onderwijs hier in onderwijs. Het waarbrugt natuurlijk wat nou met Jan Jokman. Een goeie met je.
6: Ja, Jacob, ik een goeie met je. Nou, we gaan vanmiddag naar noffelijk simmer warm en alwezing van hege stapelwolken. De mooie blauwe loffen en de zijn er ook geregeld bij. In het eerste voel nog even een lidspotje rein. Maar in Grijns zelf nog even een tongerklap. Maar je hoort vanmiddag weer een matige natte eerste wien. En de temperaturen die landen van zo'n 22 graden op een waadeiland tot zo'n 25 graden meer de provincie. Jong neemt de wien stadig gewoon af. En het is jong om een oor is achterstik altijd naar zo'n 20 graden. In de nacht koelt het verder uit naar zo'n 15 tot 16 graden. Het is eerst helder, maar letter neemt de bewolking wat af. En dat is morgen het beeld ik. De meest bewolkte wordt bij zo'n 20 graden. En is dit een matige tot krachtige natte wien. Letter in de midden in de jong nog even. En een glimp zinnen. In de jong neemt de wien staren gewoon wat ouder. Haast meer hoe het waar.
0: Duitse toeristen Finland te Joor, zei ondernemer Fokko Eibergen. Hij is de eigenaar van vakantiepark Burgermeer. Er komen heel veel minder mensen naar Utrechtse Borland en Friesland. Maar dat zou komen toch de verheging van de BTW op hotels, pensions en accommodaties. Die is begin dit jaar omheen gegaan van 9 naar 20%. Verslaghouder Geke Leenstaart die bracht een bezite om Eibergen om te jetten wat hij van de gevolgen binnen.
7: Nou, het heeft zoveel invloed dat er best wel heel veel Duitsers niet meer komen. Ja, afgelopen jaren hadden elk jaar wat 20, 15, misschien wel tot 30% meer Duitse gasten. En dit jaar is het de andere kant op, min 20% Duitse gasten. En dan, kijk, die btw-verhoging gaat ook alleen maar op de stenen huizen. Hè? Dus niet op de sledgecaravans en kamperen, maar wel op de huizen. Maar de algemene tendens is wel gezet in Duitsland dat Nederland een heel duur land aan het worden is.
8: Ben het echt alleen de Duitsers waar het invloed op het?
7: Ja, want wij Nederlanders zijn het helaas gewend. En de Duitsers moeten eraan wennen. Maar wij prijzen ons best wel uit de markt op dit moment.
8: Wat voor gevolgen houdt dat voor je?
7: Nou, bij ons dus 20% minder Duitse gasten. Dat betekent bijna 40.000 euro minder omzet aan Duitse gasten. Dus dat merken we direct. Ja, en wat gaat het voor de toekomst geven? Want het was nog altijd een hele grote groeimarkt en nu niet meer.
8: Wat denken jou dat het de toekomst kunt brengen?
7: Nou, als Nederlands continu de prijzen verhogen. Het is niet alleen de BTW, hè. Het is ook in de supermarkt. Want wij, heel veel Nederlanders, gaan allemaal naar Duitsland toe om boodschappen te doen. Dat heeft een reden. En dat zien die Duitsers natuurlijk ook. Maar goed, de benzine, nou, die is dan de vorige week dan gelijk getrokken. Maar goed, wij, de restaurants, eigenlijk precies hetzelfde. Als je gaat vergelijken in Duitsland en Nederland, zijn de restaurants in Nederland gewoon duurder. Ik wil niet zeggen dat in Duitsland beter zijn, absoluut niet. Maar de prijzen gaan ze wel vergelijken, de Duitse gasten. Ja, en dan komen ze op een optelsommetje en dan denken ze, potverdorie, dit is best wel een duur land geworden.
8: Op wat voor manier probeer je me toch wat te zwaarigen om de omzet wat omheen te krijgen?
7: Nou, we hebben misschien een klein beetje marge dat de Nederlanders wel blijven komen. Dus daar kunnen we een beetje mee compenseren. Maar verder, ja, marketing en hopen dat ze naar mij toe komen in plaats van mijn concurrent, collega, zo is het.
8: De ondernemers die hebben de BTW net volledig terugvierd. Hey Jim, dat wilde je het?
7: Ja, hebben wij wel gedaan. We hebben wel de 12% doorgevoerd. Ook de indexering trouwens, 3,5%. Express, want we kunnen wel 12% minder rendement draaien. Maar de heer Rabobank en de rest willen ook hun geld gewoon hebben elke maand.
8: Ja, en in wat voor bedragen moest dan tinken?
7: Nou ja, kijk, als je een heel simpel rekensommetje, als een bungalow 1000 euro kost en er komt 12% bij, komt 120 euro in één keer bij. En dat is per week. En sommige bungalows die kosten misschien wel iets meer, sommige wel iets minder. Maar het is toch weer 100 euro.
8: De win vliegt hier een soort zwaargen onder ondernemers. Denk je dat de zwaargen terug te winnen?
7: Ja, dat denk ik zeker. Alle onderzoeken wezen het ook uit. De hotelsector, de recreatiesector, de horecasector, die merken het allemaal. En kijk, als ik minder gasten krijg, dan krijgt het restaurant ook minder gasten. En dat gaat helemaal door. Dus ja, het is een hele slechte maatregel geweest. Kijk, in Duitsland is vorig jaar zelfs de btw-tarief naar beneden gegaan, hè, van 9 naar 6. En wij maken van 9 naar 21. En dat is misschien wel de verkeerde kant op. Dus ik hoop echt dat in Den Haag ook eens nagedacht wordt dat die 12% best wel de nekslag is voor heel veel Duitse gasten.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Geke Leenstra.
1: Tim Stolbo.
9: Voor het laatste nieuws en de beste muziek.
10: Beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En voor zelfs de sport en de baan.
11: Dat is het allerbelangrijkste.
12: Voor zelfs.

0: De bewoners en listen to the music. En iemand vroeg mij al hoe awesome zo'n fest eigenlijk was. En uiteindelijk kwam ik uit op het eerst in München 12 zondag. Dan is het dus ouder dan dat ik ben. Verder ik er niks hoor. We hebben het over Simmer in Friesland.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Dan zit mijn verslaggever Jan de Weijderaan is al de hele dag in Peersus Moddergat. Ja, dat is nog achter de dik om te praten door het water in. Maar dan wist net meer in het dorp zelfs, of lol, Jantine.
3: Ja, ik ben even wat verder rieden als Peersus Moddergat. Maar ik wil een stukje van de geschiedenis van dat dorp erbij beloeken. En daarvan moet ik dus uit het dorp waar, moet ik naar Dokkumer naar je zien. Want daar loopt de WL Njontjen. En dat is ja, toch wel een prachtig stukje geschiedenis van Peersus Moddergat. Het is een initiatief wat eigenlijk uit het dorp zelf waar komt. Ze lezen nou hier. Prachtig skip. Pietrik, de schouders van de kinderen wel even op. Maar we hebben geen trapje. Hoe dregen we dit?
4: Nou, ik zal het even voor. Dan als je hier op steen eerst. En dan.
3: Oké, ja. Dan jou ik de microfoon even, want ik denk dat ik 2 handen nodig heb. Ja. En dan mag je wel live commentaar aan hoe ik erop klim.
4: Oh. Nou, eerst de voet op de. Ja. Oh. De steunreel. Nou, dat gaat hartstikke vlot.
3: Maar dan moet je net van al glitchen. Zo, en dan komen. Auken bloot beneden steen, hartstikke mooi. Oh, hij gaat al mooi heen weer op het wetten. Dat viel te heerlijk. Want even hoe het ontstaan van ja, het is het een replica of een reconstructie? Wat zei ze hem?
4: Nou, we zeggen dat het een replica is. Ze ooit de bouwtekeningen van de WL Njontjen in het Snitser Scheepvaartmuseum. En die hebben ze gebruikt om hem opnieuw te bouwen.
3: En dat is in de Arnhemse jaren.
4: Het is in tussen 2004 en 2008. Nee, is het granaatfabriekje in Moddergat heeft hem gebouwd.
3: Ja, een prachtig mooi skip. Ja, dan moet ik eerst even weten van het hoe en wat, van wat voor skip dat dit nou eigenlijk is. Want naast het granalenfabriek, historie van Peersus Moddergat, dan is mijn eerste gedachte, dit met een visserskip best hebben. En dan vaar ik voor granaal of voor gewoon vis?
5: Voor gewoon vis.
3: Oké. Okay. Wat voor vis hebben we dan hoor? Wat voor wetter hebben we dan hoor?
4: Het water.
3: Ja.
4: En het water en een stukje Noordzee tot Borkum ta. En hier zie je een lange lijn achter het schip en maar al je heren. En daar kwam schalf, kabeljauw en wat weer het oor, tong.
3: Tong ek nog. Nou, laten we even naar voren trekken. We snel op het achterdek. Ik broek net alle terminologie, dat moet je mij verjan, want dat is al een heel vier fut zakken. Het is, ja, nou eigenlijk, we kennen mooi op. Hier zit nog een mooi boord, maar al je informatie. De lengte, de breedte, diepgang. Hoe, ja, vier hier hebben ze dus een werk. Het was 2008 tot en met 2008. Hoe libben het in het dorp in die tijd?
4: Nou, ik wende dat toen net, dus ik weet het net. Auken wist ook dat.
3: Dan moet ik even naar Auken daarin. Die zit nog gewoon. Oh, die zit heel wijs nou.
6: Nee, mijn dochter die had een stageopdracht gewoon om de jeugd, die werkloze jeugd, om die te bemiddelen. En die had het ding gebouwd.
3: En libbert ik echt in het dorp? Dat meesten erbij belutsen wien, dat ze vregen van hoe is het er mooi?
6: Nou, dat kan ik eigenlijk niet zeggen, want dat ga ik eigenlijk sabot net mooi maken.
3: Maar nou luidt hier, komen meesten nou ook maar vragen? Want ja, soort bootse meesten komen hier del?
6: Ja, af en toe dan, als je wat ontklussen binnen, dan komen er iemand op fiets of zo wat in en die komt even wat vregen. Ja, dat gebeurt regelmatig.
3: En heb je dan ook alle antwoorden in alle taal?
6: Nee. Dat nee, Fries is mijn bennetaal.
3: Ja, dus ze spreken geen Duits dat hier een Duitse toerist komt?
6: Nee, maar dat valt al je woord uit.
3: Oké, gelukkig.
4: Mijn handen en voeten, nee, kom je heel ver.
3: Ja? Het skip zat er prachtig mooi uit. Is het eigenlijk, jij bent naar Ceuta West, in Haas en in Amsterdam. Hoe bijzonder weer dat om dit historische skip daarin te brengen?
5: Oh, nou, Ceuta Amsterdam, dat was echt wel een heel groot avontuur. Want we moesten natuurlijk het hele IJsselmeer over. Dat hebben we in heel rap tempo gedaan uiteindelijk. Maar het leuke was wel dat we, als we door alle verschillende plaatsen aan het varen waren, dat we gewoon heel veel bekijks hadden. Dus mensen die kwamen daar wel aan de kant staan met fotocamera's, telefoons enzovoorts. Dus dat was en zwaaien allemaal natuurlijk. Dus dat was gewoon al leuk genoeg eigenlijk. En het was ook wel grappig, want wij gingen daarheen met t-shirt Moddergat. En dus dan stonden we daar in Amsterdam en de geheid kreeg je van iedereen van Moddergat. Maar is dat een grap? Of is dat echt? Dus ja, datzelfde gaat ook in Harlingen wel. Van moddergat. Dat vooral dan de mensen buiten Friesland, die vinden dat wel heel bijzonder. Dus.
3: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is natuurlijk echt wat een aparte naam. Nou is het een prachtig schip wat hier aan de kant luidt. De bootje meestal zullen het benammen. Maar je bent grotere plan. Hè? Wat zit hier nog verder te gebeuren?
4: Hier deze oude loods van de provincie werd ombouwd tot een tentoonstellingsruimte van Stichting Varend Erfschip. Die stichting had ik per oude boot en oude sloep en nog een paar boten. En in het gebouw komt tentoonstelling om de visserijskeertnis een beetje in leven te houden. Dus de garnalenfiskers die je vroeger kwam. Want ja, vroeger laat je rijen dik, hè? Van al je 54. Dus dat was een ambitie in leven gehouden, in herinnering.
3: Ja. 2028 is nou de streefdatum. Ja. Maar ja, dan bloot mijn vraag, want wij staan nou prachtig mooi. En ik viel het bootje skipken, wat mag ik zeggen? Skipboot?
4: Nou, boot denk ik.
3: Boot, oké. Ja. Ik viel de boot aan aak, ja, dat is het inderdaad. Ik viel hem heen en weg, maar toch, dan bloot de belangrijkste vraag, die stel ik toch aan het eind. Wanneer kunnen we hem weer varen, Sjen? Hebben we daar plannen voor op dit stuit?
6: Ja, hij kan alle dagen varen.
3: Maar doe je hem dat ik? Geef hem er wel eens mee?
6: Ja, af en toe. Dan, als er belangstelling is, dan varen we.
4: Ja, dit hier hebben we het wel met de meesten op de lijn. Om mooi te varen. En dan een paar skippers. Dus iedereen met dit en weer alle touwen verbinden. Hoe je zielen. En Takemier wil mijn gasten varen.
3: Nou, dan komen we Takemier weer waarom. En dan maken we een reportage over het varen mijn gasten. Want ja, het is toch prachtig hier om het op het. Wij zullen dadelijk even binnen in, maar dan rond ik deze eerst even af, want dit is prachtig. Ja. En eigenlijk moet je zo'n skip natuurlijk, dit is zo'n aak, Sjen, als er te varen is. Maar daarvan moeten we dus letter weer omkomen.
0: Ja. Dan slaat jou hoor, Jantine Weidenaar.
1: De Heredai, de Radio On. Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Muziek van Owl City, dat wie Fireflies. Dadelijk zitten we in dit programma Onderwijs, het Wegertse regionale Nijs van Joert op Rio. Wij, Lars Rils, zullen dat dadelijk dan weer in Onderwijs.
2: Het is hastwessenvier. In Orie naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alvin en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM. Het is nou haast Jelde Zijzen. Een hoesje voor het eind van deze vreed. Sontje juli 2026 komt van Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. De politie had meer informatie bekendmaken over de zaak van de derde man die het verliezen wieke voermaat in een fever in Drachten. De slachtoffer wie al meerdere dagen vermist doet zijn stoffelijk omskot voermaat in het wetten van het Rijdingspark in Drachten. Jouw jongens zitten vast in de zaak.
12: 22-jarige man uit Drachten, maar officieel van Oekraïnse komaan, slachtoffer is van diefstal met geweld. Daar worden deze vier minderjarige jongens uit Drachten ik van vertocht. Daarvoor zit ik vast. Maar of dat ik zit maar in directe relatie steert met het letter versterren van deze jongen, dat ben ik nog uitzieken. En daar hebben we alle informatie van nodig.
11: De politie docht daarom een oproep om Tjoeren om haar aan te melden. Ze ziet je twee mensen in het bijzonder. Deze twee mensen werden van in alle gevallen één vrouw. Die pakten haar een fiets en fietsten richting de Zuiderbuurt. Het keert dan om de nacht van 4 op 5 juli. De politie hoopt dat die mensen haar melden. Van 1 januari zo hield er een nieuw btw-tarief voor overnachtingen. En dit houdt in dat de btw van Jochen naar Jin 20% gien is van hotels, pensions en accommodaties. Begin dit jaar wien er een soort zwagen bij toerismeondernemers. Wouter Blekman, eigenaar van Camping Het Wiert in Jennewaard, hoe het er nou vast zit?
13: Nou, je hebt eerst gezien dat vooral de vooruitboekers hebben echt lang gewacht of het doorging. Of die btw-verhoging ook echt doorgezet werd. Dus daardoor mis je een aantal boekingen zeg maar, die normaal in het in december gemaakt worden. Die kwamen later. En je ziet gewoon dat het gaandeweg het jaar wel lukt om de bezetting voor elkaar te krijgen. Maar dat de omzet ex-BTW gewoon 5-10% lager is dan vorig jaar.
11: Ja, en daarnaast is het tal Duitse toeristen maar 20% aannaam. Skipper Luc Elsinga die mooi net uitsluiten wil van deelnemen aan de IFKS. Dat had de rechter bepaald. De skipper die waard van 4-4 ontzet uit het lidmaatschip nooit er sinds koetsje verbouwd hier. En dat is net de rechter, vindt de rechter. De redenen waarom Elsinga geen lid meer wijzen mocht, binnen net duidelijk genoeg, neemt ze de rechter. Zij is natuurlijk hokken regels Elsinga dan oetreden hebben zo en hoe dat de IFKS op onredelijke wijze behandelen had. Verslagjouwer Arjen Bosselaar die praatte met Elsinga en die vertelt in hoe.
14: Hij is inderdaad vandoor. Hij zei, nou ja, wij hebben ook lief liggen. Ik ben wel lid. Ik maak nooit van. Hij had een scootje, de vrouw Christina. Dat had het begin dit jaar het er op tiert inskreun als vervanger van de Utentus om mijn dwant te maken.
1: Dat is een goedkaart, neem ik gewoon.
14: Dat is een goedkaart. Hij had ook al de Lemmera Hooibike leaks misseld. En hij wil gewoon mij de vrouw Christina mijn dwant. Hij zal dan uitkomen in de grote A. Dus er wil behoorlijk wat spanning opsteken op die wedstrijd. Ja, verder wilde net al te volle sezen, maar hij zei nog wel, hij stuurde mijn brug, hij zei, we mat no zielen.
11: Showband Crescendo uit de Grainzer Pijn geeft dit weekend naar het Wrat Muziekconcours, het WMC in Kerkrade. Zijn we een soort Friese leden en doggen de optredens altijd op de fiets. Gewoon families die spelen al generaties lang bij Crescendo. Al is net elke nie in ons tussen toch het fanfare virus, vertelt deze vrouw hoe haar zoon.
15: We hadden nog proberen, maar hij zei, die denken toch net dat ik zo'n people pak onder. Dus ja, toen wie het verlenen. Ja. Maar goed, de rest van de familie had je wel. Van vroeger uit is hij al. Al mijn zusters en ikzelf. En hier speel ik gitaar, maar dat gaat wat makkelijk op een fiets. Hè?
11: Uitkomen op het wereldkampioenschap voetbal is net alleen nog voor spelers het heerst helder. Ek als je gasmaster binnen is, werk je op het WK een droom die het uitkomt. Luc van den Bremer die verruilen het Kooistadion in Jouwert van Cambuur dus de ogen weekend van het SoFi Stadium in Los Angeles.
16: Ja, ongelooflijk. Het is echt super snel gegaan. Echt als in een roes. Het is op alle vlakken een geweldige trip geweest. Op werkniveau is het natuurlijk fantastisch, maar je staat ook in het mooiste stadion van de wereld. In een wereldstad als LA. Ik was er nooit in Amerika geweest, dus je kijkt echt op alle vlakken je ogen uit daar.
11: Ja, want zelf hier een selectie van het Nijs dat wij Joert Bocht hadden.
1: Lars de Leeuw, dank u wel daarvoor. Meer Nijs zit op omroepfriesland.nl en in de omroep-app. Daar het waard, Marjan, oer de minuut.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aanzien, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de brood. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op friesleesoffensief.frl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
21: Onderwijs.
22: Maar Jacob Stelwagen.
1: Omroep Friesland. Vanmorgen is dit Friesland weer in het teken van het SKS Scootjesium. Wij zeggen vooruit, mijn verslagjouwer Geertje de Vries. Het Waarbrug nou, Jan Jonkman, een goede medie.
23: Ja, Jacob, ik ben een goede medie.
1: Het is hier warm te meesten binnen, dat je boeten kwam, stuurt er af en toe nog wel een lekker koeltje, mag ik zeggen.
23: Het is toch een heerlijke frisse wind van medie. Het weer echt noffelijk simmerwaar. Je kon naar wat warm, mooi een alwissing van hege stapelwolken, mooie blauwe loften en de zinnen er ik dan mooi bij. Ja, een enkele wolk, vooral in het eerste, die weer wat incontinent en die riet uit een troos even wat een spadroin vallen. Zelfs in Grijs weer nog een klap tonger te melden. Ja, we dan even naar de temperaturen tjoggen. Ja, ze zijn in Eeg, maar het zijn goed 24 graden. De Pijn en Bakkeveen zit ik op zijn 4, 26 graden. Laaks op zijn 23 graden. Dan Woerden zit ik op zijn 23 graden. En op Eiland zit ik dan noffelijk maar zijn 22 graden. Nou ja, dat we in wat droegere lucht zitten. Vanmiddag dat ding wel blikken onder zichten. Die weer naar zo'n 35 tot 40 kilometer. De relatieve vochtigheid die weer zo'n 60%. En dan in combinatie met die skinne lucht. Ja, dan ga je die mooie ronde zichten. Ja, temperaturen die weer ik nog prima te nemen. De zinnen die nog goed zijn best. Ja, maar zo'n 22 tot 25 graden. Ja, die noordwestenwind die komt wel over het zeewetter. Maar het zeewetter is warm, ja, dat stuit. Altijd naar zo'n 20 graden. Maar op 3 kilometer hechten is het nog maar plus 2 graden. Dus de koude lucht zit er wel in de hele boppenlucht. Jong lossen de stapel wolkjes heel stadig gewoon op. Hij weer naar zo'n 20 graden. En als het weer wat kouder wordt, dan en neemt de wind weer wat over. Dat is wel prachtig weer voor de ballonvaarten op een jaar. En ik alle oor evenementen die er nou binnen. Jong en vannacht is het eerst helder, zo'n 14 tot 16 graden. In het twaalfde pad van de nacht neemt de bewolking daar. Ja, vanuit het noorden waar komt er een heel zwak front aan en die zwargert voor de bewolking.
1: Hier is het al over de ballonfeesten op de Jouwer. Morgen begint zelfs zeker het schoetsfilm van de SKS. Dus dan begint de wind en weer een rol te spelen. Hoe ligt het ermee?
23: Nou, het leek het morgen op zich wel een prima dag te worden. Ik voor de schoetsjesschilderij. Want ja, maar we zorgen wel dat we morgen wel wat meer bewolking hebben dan de horende dagen. Een zwak keldfront dat loopt vanuit het noorden naar het zuiden over de provincie. Ja, dat zorgt ervoor dat er een soort bewolking is. De zinnen hebben het door is weer. Pas letter in de medische zinnen er hem nou was even wat zin te kennen. Maar ja, dat resulteert wel in temperaturen morgen. Omdat de zinnen er net bij is. Zo'n 18 tot 19 graden op een waadeiland. En het noordwestelijke pad van de provincie dat zo'n 20 misschien krijgt naar 21 graden wat meer de provincie in. Maar ja, dan de wind. Die spelen dat morgen een wichtige rol. Er staat morgen een matige en vooral in de middag soms een krachtige noordwestenwind. En we moeten die kracht maar zien wat meer in de vlagen. Want de noordwestelijke wind is over het algemeen vlagerig. Koude lucht over het warme zeewetter, dat veroorzaakt dat dan. En dan hebben we uitzitters 5, rom in de 5. En als we dat rom in de 5 hebben, dan denken we een 20 tot 25 knopen. Misschien ik nog wel wat meer. En met zo'n wind, ja, dan, en temperaturen van 18, 19 graden, is het voor het gevoel wel wat kouder. In de jong neemt de wind stadig om wat al klert het op en hebben temperaturen om de 14 tot 15 graden.
1: Ja, dus de temperatuur die zakken een paar graden morgen. Hoe lukt dat voor de dagen daarna?
23: Nou, dat bloed gewoon zat. Want we zitten dan gewoon nog iets aan de noordwestelijke streaming. Ja, de temperatuur die veroordert net zo dat we krijgen een sign dat het zeewetter is warm, de boppenlucht is wat koud. Dus we kunnen wel stellen dat we snijden mengen en 10 jaar temperaturen hebben een jongetje 20 graden. Dat de zinnen er wat langer bij is, kunnen we eens even 21 graden worden. Dan hebben we snijden een afwisseling van, nou, ik ben wat, een soort bewolking uit een tron glimpzinnen. En uit een tron zullen ik wel eens even een spatje ruimvallen kunnen. Nou is het noordwesten net de hoeken met het meeste wetter waar komt. Maar er zit wel weer een matige tot krachtige noordwestenwind. Ik denk ik dat die even nog wat steviger is als sneeuwen. Maar meen je, dan wordt het al je weer wat rechtiger. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen erbij. Ja, en dan wel diezelfde temperaturen en dan zit er een matige noordwestenwind. Nou, tiesje in de wind, ik nog steeds matig uit het noordwesten waai. Het is bewolkt, kan een enkel buiken vallen. Ja, en die wind is ik weer zwak dat matig. Nou, dat is zo prachtig werd ik voor de schoetsenschilderij. Nou ja, Sageer Vetjit, maar deze wind krijgt, verwachten we het maar het schoetsenschil een soort bopperslagen.
0: Het slotsteek van onderwijs.
1: Zo zonder dagen mee bepalen hokkerplaat wij als laatste plaat draaien in onderwijs. Maar dan willen we onderhand van een verhaal dat wij onderdragen. En in dit geval is het dit verhaal, misschien heeft u het op de radio mij kregen, want het is al een pikje voorbij gekomen. Op het festival De Zwarte Cross is juist toen een stuntman naar het ziekenhuis gebracht, naar een stunt met een katapult. De man die maakt een huddellanding en had de nacht gebracht in het ziekenhuis. Tijdens de organisatie is het gelukkig helemaal in orde. Bij de stunt op de eerste jongen van het Guster Festival van Nederland werd Jim Van Ness 75 meter over de megatent gingen smieten. 184 kilometer in toren gehaald. Volgens de organisatie is de stunt technisch gezien goed verlopen. Ja, het

0: Omroep Friesland.
1: Omroep Friesland.
2: Is ik.
1: Muziek uit Friesland.
2: Hier is je eigen taal.

0: Ron Paul and my favorite waste of time. Ja, we zullen het haar voor het scootjesfilm. Vanmorgen is dit Friesland in het teken van het SKS scootjesfilm. Vindt je een historische scootjesfilm de komende 12 weken op de Frieske Marden om het begeerde zilveren scootje en de SKS-titel. De start is morgen grauw en derde zoen de lotting. Verslaghouder Geertje de Vries is direct dit hier weer bij. Geertje, een goeie met je.
1: Ja, een goeie met je.
0: Ja, eerst maar even over de lotting, jongen. Hoe gaat het soks in zijn werk bij het scootjesfilm?
1: Ja, nou, de lotting, dat is heel traditioneel op Vreetjejon in Ingrauw. Om 8 uur, er zitten grote tinten op het Halbertsmaplein. En in die tinten, daar komen alle bemanningleden en skippers, die komen bij elkaar. De skippers, die zitten op een podium. En, nou, dan hebben we eerst een paar taspraken van de voorzitter van de commissie Grauw, van de voorzitter van de SKS, soms van een burgemeester of een local burgemeester. En dan wordt het Fries volkslied spelen. En dan is het even skoft. En dan nooit skoft, dan is de echte lotting. En dan in een pet, daar lezen alle lotjes. En dan weer één voor één de skippers naar voren roppen. En dan mag ze een lotje loeken uit die pet. En dat lotje, dat is dan haar startnummer bij de wedstrijd op de Veenhoop. En dan het tegenovergestelde nummer. Dus als het een één loekst, dan het nummer 14. Dat is dan die lot van de wedstrijd bij Jennewald. Dus ze loeken in je lot. En de wordt lotten voor 2 wedstrijden.
0: Ja, en wat is dan in zo'n geval eigenlijk een gunstige lotting? Ik zou denken, als je maar een beetje in het midden zit.
1: Ja, ja, nou, er binnen meningen ik verdeeld door Jacob. Die ene skipper het liever dit en de andere skipper het liever dat. Ik zou zeggen, het liefst een heel heeg of een heel leeg noemer. Zodat een van beide wedstrijden mooi voor een begint. Maar er binnen ik skippers die zeggen van, nou, laat mij maar mooi uit het midden waaien starten. Dan heb ik 2 keer dat ik een redelijke uitslag zielen kan. Want ja, het is natuurlijk verdelig als het voor ons staat of achter ons. Dat scheelt natuurlijk wel. Dus ja, de skippers zijn daar een beetje verdeeld door. Ik zou zeggen, als ik skipper weer met ben ik net blokkig. Maar ik zou zeggen, liever heeg of leeg.
0: Oké, okay. Ik zou zeggen in de midden, maar ik ben niet een skipper.
1: Ja.
0: Wat zijn de verwachtingen voor deze editie?
1: Nou, het is best wel een spannend kampioenschip. Ja, dat is het altijd. Maar ik eventjes trok de hele voorskiernis. Er is zelfs kiezen voor een nieuwe formule. En dat betekent dat er nogal wat scootjes binnen die er oors hinnen lezen als vorig jaar. Ze hebben of meer zeil erbij kregen, of meer gewicht erbij kregen, of ze hebben gewicht uithellen, of ze hebben minder zeil bij kregen. Dus de scootjes, er zijn best wel een soort scootjes dat het hier in het oren verloren is. Dus dan is de vraag van ja, en hoe lezen de verhoudingen nou? Dus dat is best wel spannend. De verwachting is wel dat een scootje als het Jereveen, dat vorig jaar kampioen worden is, ik dit hier weer mooi was om het kampioenschap. Nou, Grauw docht eigenlijk alle jaren mooi om het kampioenschap. Die 2 die zullen er echt wel bij zitten. Maar dan heb ik een aantal des van size van ja, dat zou best kennen. Een jouwere, een Ljouwert, een Jennewald, een Lemmer. Het binnen alle discussies des van size, het zou best kennen dat die op het podium komen na 14 dagen. Dus het, ik ben heel benieuwd hoe dit komt dit hier.
0: Ja, want ja, die verrollings bemanning of materiaal, ik neem aan dat die best grote invloed hebben kennen op ja, hoe het scootje presteert.
1: Ja, absoluut. Dat is zeker weer. Dat kan een heel soort invloed hebben. Want het is natuurlijk zo dat Asto een grutter zeil hemoist, dan hest hij meer snelheid. Want ja, het zeil is grutter, dus ook eerst meer wien op pikken om mooi vooruit te komen. Nou, een Jereveen, wat dus al heel goed wie, het er meer zeil bij kregen. Een Grauw het er meer zeil bij kregen. Een Ljouwert, wat vorig jaar 2e eindigde, moest zeil inleveren en moest boppen dat ik meer gewicht in het scootsje pleetsen. Dus dat binnen echt wel verhoringen. Ja, dus dat is heel nieuwsgierig van hoe dat uitpakt.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. Succes verder met het scootjesfilm, de lotting en de spanning die erop smiet. Geertje de Vries, dank u wel. Morgen begint dus de SKS. En Joen is de lotting in Grauw.
2: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, ik vertelde dus echt het verhaal van de stuntman die bij de Zwarte Cross, ja, hij rekende het echt helemaal vervoeren, maar moest toch even in het ziekenhuis voor een check. Hij had de eerste jongen die er een stunt met een katapult. Hij waart, Jim Fennessy trouwens, waart 24 meter door de megatent smieten. 185 kilometer hoorde je dat. En dus de organisatie is die stunttechnisch Sjoerd Wolboer van doen. Maar kwam de stuntman hard in het landingskussen terecht, waardoor hij voor een medische check naar het ziekenhuis werd vervoerd. Die katapult is speciaal voor de stunt ontworpen. Met het apparaat is 24 meter heeg. En speciaal ontwikkelde het Roggenbedrieuw dat dan kermisattracties bouwt. Nou, wij vregen meteen daar nou eens een plaat bij. Nou, er zijn aardig mensen die dat we duwen. Die hebben Edward Said Jump van Van Halen. Lofzielen van Pieter Wilkers. Het Gary Labordes. Flying High. De Captain Hollywood Project zag ik nog steen. Catapult van Here We Go. Ja, is een band inderdaad die heet Catapult. Hier leuk best. Rebel Without a Cause. Deze vond ik trouwens heel aardig. Learning to Fly van Pink Floyd. Maar uiteindelijk moesten we toch een keuze meisje. En dat is een Adele met Skyfall. Dat is de suggestie van Melle. Dit weer onderwijs met editie van Sontje juli 2026 Ground. Graag ooit nog een keer. En geniet je van de muziek van Adele.
2: Het slotstuk van onderwijs. Onder op Friesland.
0: Ja, dat is net helemaal goed. Ik zei geniet je van de muziek van Adele. En dan mag je dat ik nijkomen op een of andere manier. Daar komt ie.

0: Friesland.
1: Schimmer in Friesland. Snein in Bureau de Vries.
2: Ik heb lang twijfelen eigenlijk, had ik nou boer worden zo op het oorst.
3: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
2: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
3: Hoe zien Jeren als correspondent in Azië?
2: En een daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
3: En zien we omkeer naar Friesland.
2: Ja, toen verhoor hem in hele wereld.
1: Snein al voeren in Bureau de Vries.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groot.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
11: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
12: Para Link & Co. Gianna Cinico.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

Hallo luisteraars, goedenavond. Fijn dat u ook tijdens deze avond bent afgestemd op Omroep Zeelt voor het programma Horizon. En ook vanavond weer een uitzending over geloof en de samenleving waarin wij met z'n allen leven. De techniek vanavond is in handen van Sjoerd Mier. En mijn naam is Nicola Ros en ik heet u allemaal van harte welkom bij dit zang- en luisteruurtje bij Omroep Zeelt. We hebben een aantal onderwerpen voor u uitgekozen. We hebben een klein beetje kerkelijk nieuws. We hebben een artikel over evangelisten die met een gratis taxibusje rijden. En verder PK1-gemeenten die willen weten wat er met hun geld gebeurt. En een artikeltje over de groei van de hersteld hervormde kerken. En dan nog een paar andere onderwerpen, maar we beginnen met een overdenking. En ja, hoe kan het ook eigenlijk anders? Het gaat vanavond over voetbal. Want we hebben nog steeds het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En zondagavond is de finale tussen Spanje en Argentinië. Een voetbalteam heeft 11 spelers. En een hele belangrijke speler is de keeper. Als de verdediging is gepasseerd, dan is de keeper nog de enige die de situatie kan redden. Hij is erop getraind, of zij is erop getraind, om naar alle hoeken te duiken. Om de bal te vangen, weg te stompen. En keepen is een vak apart. Zeker als er penalties moeten worden genomen. Dat schot van 11 meter afstand is meestal raak. Maar soms duikt de keeper de goede kant op. En soms reageren ze zo snel dat ze de bal pakken. Maar de keeper is wel de laatste redding om te voorkomen dat de tegenstander een doelpunt maakt. Ook wij moeten in het dagelijks leven heel wat afkeepen. Zeker in jonge gezinnen. Dan hebben vader en moeder soms wel het idee dat ze vliegende keep zijn. Maar als je een beetje rustiger kunt keepen, dan kun je eraan werken om de dingen die niet goed gaan in je leven tegen te houden en van je af te stoten. Zodat de grote tegenstander, met een hoofdletter, geen punten kan scoren. En dat is een levenslange training, want elke keer worden er weer nieuwe pogingen ondernomen om je zwakke plekken te vinden en daar gebruik van te maken. Soms zie je christenen ook wel eens kiezen als er nieuwe ontwikkelingen zijn en de gewoonten ontstaan in de kerk. En dan kun je je afvragen of dat nu echt nodig is. Of dat het angst is voor het nieuwe en het onbekende. Je ontdekt wel eens dat mensen God willen gebruiken als een vliegende kiep. Dan mag Hij opknappen wat wij mensen verprutsen. Elke dag weer. Maar daar leent God zich niet voor. Het is niet een EHBO bij ongelukken. Die je alleen maar belt als je hem nodig hebt. We gaan zo verder met de overdenking en we gaan nu eerst luisteren naar een lied, Rise Up, O Church of God.

We eindigden net met dat God geen EHBO is bij ongelukken. Maar in het Bijbelboek Richteren gebruikt het volk Israël God wel een beetje op die manier. Want ze gaan gewoon hun gang. En als het dan fout gaat, dan roepen ze om hulp. En het bijzondere is dat God hier ook nog op ingaat. Dan laat hij zich ook gebruiken als een EHBO-post. Of als een vliegende kip. Maar dat doet hij niet omdat hij alles goed vindt. Nee, het is een hele bewuste keuze vanuit zijn liefde. God laat zich niet zomaar gebruiken. Dat proberen wij maar al te vaak. Om hem voor ons karretje te spannen. Maar God kiest er wel voor mensen die zijn vastgelopen. En zichzelf niet meer kunnen verdedigen. En redden te hulp te komen. En dat is maar heel gelukkig. Want het gaat heel vaak fout in ons leven. En in de wereld. En dan is het voor ons christenen nodig om verdedigers te worden van de grote liefde. Niet voor hun eigen club, maar voor de hele wereld. Zo mogen normen en waarden verdedigd worden. Normen en waarden die aan de Bijbel ontleend zijn. En die de wereld een beetje draaglijker maken. Een keeper is er om te behouden. Wat er goed is in Gods ogen, dat is de bal opvangen en opnieuw in het speelveld brengen om te spelen. Tot zover onze overdenking van vanavond. En we gaan nu luisteren naar een lied, Er is een Verlosser.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Ja, luisteraars, het is vakantietijd. En dan ligt allerlei activiteiten in de kerk liggen een beetje stil. Ik heb toch wel een paar dingetjes gevonden die ik toch even wil vertellen. Natuurlijk gaan de wekelijkse kerkdiensten, erediensten en andere diensten, die gaan gewoon door. Maar er zijn twee dingetjes die ik wel graag eruit wil lichten. Want er zit muziek in de kerken van Wijnaldum, Seksbierum, Oosterbierum en Sumarum. Want van 4 juli tot en met 12 september zijn op alle zaterdagmiddagen onze kerkgebouwen geopend. En alle kerken hebben dan een eigen expositie. Vrijwilligers zijn dan aanwezig om u over de tentoonstelling te informeren. En om u te informeren over de bijzondere en mooie kerkgebouwen en hun interieurs. Er zit muziek in de kerk. Dat is het thema van het Sjerkenpaad 2026. En de tweede mededeling is dat de Sint-Joriskerk van Oosterbierum, en is in het kader van datzelfde Sjerkenpaad, elke zaterdag van 14:30 tot 17:00 zijn er allemaal trouwjurken te zien. Vele van deze jurken met een eigen verhaal, zoals zwarte trouwjurken, jurkjes uit Tanzania of een jurkje van een stiekeme bruiloft. Het is misschien leuk, morgen is het mooi weer, om dan even langs te fietsen naar de Sint-Joriskerk in Oosterbierum. En alle andere kerken die zijn ook open, van Seksbierum, Sumarum en Wijnaldum. Ik wens u in ieder geval veel plezier als u de kerken gaat bezoeken en de tentoonstellingen. We gaan luisteren naar een lied, De dag door uw gunst ontvangen.

Evangelisten die rijden een gratis pendelbus naar DEFCON 1. Hebben jullie wel eens van Jezus gehoord? 50 evangelisten hebben een heel weekend bezoekers heen en weer gebracht naar het hardstyle en hardcore festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Hardstyle en hardcore, dat is muziek waar de gemiddelde luisteraar van ons programma misschien niet naar luistert. Maar het is een vrij harde muziek. En ook echt hardcore met veel stampen en veel dansen. En die evangelisten die willen het goede nieuws brengen. En er staat op een busje gratis vervoer DEFCON 1. En dat busje, die busjes die staan geparkeerd bij het station in Harderwijk. Stonden geparkeerd bij het station in Harderwijk. Gratis? Nou, dan zit er vast een addertje onder het gras. Vragen de mensen vaak aan de bestuurders. Maar er is geen addertje, vertelt hij. En waarom vervoeren jullie dan mensen gratis? Dat is om de goedheid en liefde van Jezus te laten zien. Ze hebben vertrouwen in God. Ze vertelt over een jongen die ze vorig jaar heeft gebracht met een busje. Hij zei, als ik jullie volgend jaar weer zie, dan rij ik weer mee. En dat gebeurde. Hij stond opeens boven aan de trap. En dan voel je dat God aan het werk is. En dit keer was hij met zijn vriendin. En zij vertelde dat ze heel graag Jezus in haar hart zou willen sluiten. Een passagier vertelde, ik werd als kind verplicht om naar de kerk te gaan. Anders werd er gedreigd dat ik naar een gesloten jeugdinstelling moest. Dat heeft mij enorm afgeschrikt. De chauffeur vertelt na een gesprekje, ik hoop dat je in de toekomst een goede ervaring met de kerk mag hebben. En als Jezus in Nederland zou zijn, als Jezus nu in Nederland zou zijn, dan zou hij niet in de kerkbank zitten. Maar hij zou naar DEFCON 1 zijn gegaan. Niet omdat er feest is, maar omdat daar de mensen aanwezig zijn die hem het hardst nodig hebben. We gaan luisteren naar Heer, u bent altijd bij mij.

PKN-scriba Kees van Ekris betoogt dat de protestantse kerk zich in een ingrijpende overgangsfase bevindt. De kerk verliest al tientallen jaren veel leden, omdat de naoorlogse manier van kerk zijn niet meer aansluit bij de huidige samenleving. Volgens hem is de oplossing niet om vast te houden aan het verleden, maar om de blijvende kern van het christelijk geloof op een nieuwe manier vorm te geven. En van Ekris benadrukt dat leiders eerst het verdriet over het verdwijnen van oude structuren moeten erkennen, zonder te vervallen in nostalgie. Oude en nieuwe kerkvormen kunnen elkaar juist versterken, zolang ze bereid zijn van elkaar te leren. Daarbij blijven de oerpraktijken van de kerk, zoals eredienst, gemeenschap, gebed, catechese en diaconaat, onmisbaar. Daarnaast wijst hij op de uitdagingen van deze tijd, zoals polarisatie, technologische ontwikkelingen en de zoektocht van mensen naar zingeving. Juist daarom ziet hij kansen voor de kerk, ook om digitaal aanwezig te zijn en mensen met een authentieke gemeenschap een hoop te bieden, in plaats van zich te laten leiden door angst en bitterheid. We gaan luisteren naar een lied, Heer in uw heiligdom.

PKN-gemeenten willen beter zien wat landelijke kerk met hun geld doet. Laat ons begrijpen waarvoor geld nodig is en wat het ons oplevert. Dat is een van de boodschappen die gemeenten hebben gegeven tijdens de gesprekken over de financiële transparantie en solidariteit van de Protestantse Kerk in Nederland. De tussenrapportage waarin deze en andere bevindingen worden gedeeld, heeft de PKN afgelopen vrijdag gepubliceerd. En daarin staat dat de neerslag van gesprekken die een speciale commissie met honderden kerkleken voerde. De gesprekken waren georganiseerd nadat in 2024 onrust ontstond over nieuwe berekeningen van de jaarlijkse belasting die de landelijke kerk heft bij de plaatselijke gemeente. In het jargon heet dat het quotum. De boosheid zat niet alleen in de hoogte van de bedragen, maar dat de hoogte van de bedragen die de gemeente op zich af zagen komen, de synode van de PKN erkende dat het ook ging om een dieperliggend gebrek aan vertrouwen. Er kwamen ongeveer 200 mensen af op 11 sessies in de klasses. De bijeenkomst in Leeuwarden trok bijvoorbeeld zo'n 40 bezoekers. En gemeenten willen onder andere meer weten waar het geld van de heffingen voor nodig is en wat ze ervoor terugzien. Overigens erkennen gemeenten dat de kerk leden verliest en dat dit financiële gevolgen heeft. Maar naast de discussie over geld was er nog een ander pijnpunt. De rode lijn door de gesprekken was namelijk een roep om minder regels. Gemeenten hebben onder meer gebrek aan vrijwilligers.

en veel eisend tegelijk. Laat zien wat je doet en doe wat je zegt. We gaan luisteren naar een lied Take My Life and Let It Be.

De Groningse hoogleraar Mladen Popovic ontvangt met zijn onderzoeksteam 2,5 miljoen euro van de European Research Council om te onderzoeken waar de Dode Zeerollen zijn geschreven. De Dode Zeerollen die tussen 1947 en 1956 door schaapherders zijn gevonden in de grotten bij Qumran aan de Dode Zee, bevatten

de oudste versen van de Bijbelboeken en behoren tot de belangrijkste archeologische vondsten ooit. In een eerder onderzoek bepaalde het team met behulp van AI en handschriftonderzoek wie de rollen schreef en wanneer dat gebeurde. En daarbij bleek dat sommige manuscripten ouder zijn dan gedacht. En in het nieuwe project ligt de nadruk op de vraag: waar zijn de rollen geschreven? Het onderzoek verloopt in 3 stappen. Het eerste onderzoeken ze de scheikundigen de situatie. Het materiaal van de rollen, zoals het perkament en het papyrus, om aanwijzingen over de herkomst te vinden. En vervolgens wordt een AI-model getraind om patronen te herkennen die met het blote oog moeilijk zichtbaar zijn. En tenslotte worden deze resultaten gecombineerd met eerdere bevindingen, zodat onderzoekers beter kunnen begrijpen waar de manuscripten zijn ontstaan en hoe ze zich door het Joodse gebied hebben verspreid. En aan dit internationale project werken scheikundigen, computerwetenschappers, paleografen, dat zijn mensen die oude handschriften bestuderen, en bijbelwetenschappers uit meerdere Europese landen. Volgens professor Popovic is dit multidisciplinaire onderzoek noodzakelijk om nieuwe inzichten te krijgen in de oorsprong en de verspreiding van de Dode Zeerollen. We gaan luisteren naar lied Psalm 62, de versen 1 en 5.

0: geloof en de samenleving in Noordwest-Friesland. Je luistert naar Horizon.
1: De hersteld hervormde kerk is het afgelopen jaar gegroeid met meer dan 600 leden. En daarmee is dit kerkgenootschap de enige traditionele protestantse kerk die geen leden verliest. En de groei die komt met name door overstappers. Overstappers uit andere protestantse kerkgenootschappen. Er stapten 685 leden van de gereformeerde gemeente over. Verder kwamen er mensen uit de christelijke gereformeerde kerk, de gereformeerde gemeente in Nederland en de Nederlands gereformeerde kerken. Daarnaast werden er meer kinderen gedoopt dan mensen overleden. Er kwamen ook twee gemeentes bij, in Nunspeet en in Lisse. In Oostvoorne sloot de hersteld hervormde kerk de deuren door te weinig leden. En dit kerkgenootschap bestaat uit bijna 62.000 leden. We gaan luisteren naar het lied Lichtstad met uw palen poorten.

luisteraars, we gaan alweer afscheid nemen. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. En er gaat ook een bedankje naar onze technische man Sjoerd Mier, die ook vanavond weer de knoppen heeft bediend. En dat ging op een voortreffelijke manier weer. Volgende week vrijdag, dan hoopt er een uitzending weer verzorgd te worden door Ale Bos en Harry Nienhuis. Ik wens u allemaal namens Sjoerd een gezegende zondag toe, een fijne avond, en we gaan tot slot luisteren naar een lied Dwars door alle tranen heen.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co. Gaan naar Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non

voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving in China is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van...

0: wat is er gebeurd met de 22-jarige man die jette deze mannen de voen waard in een fiever in Drachten? Dat wil de politie nog altijd graag weten. De drachter waard eerst enkele dagen vermist, maar letter waard zijn lichaam voen in het wetter van het Ruidingspark in Drachten. Intussen binnen de fjouwe jongens Oornhoon, die zitten nog altijd vast. En op de telefoon is Thijs Damstra van de politie Noord-Nederland. Een goeie middie.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, je hebt toch nou op mij een toeren op Rob. Wat wil je hem krijgt witten?
1: Nou, de recherche die onderzoek doet naar eigenlijk 12 verschillende feiten in deze zaak. Hè. Dat gaat om een diefstal met geweld. Waar het letter verstoorne ontroffen slachtoffer. Eigenlijk het slachtoffer van wie? Hè, dus wie haar echt wel behoefte om aanvullende informatie over die diefstal met het geweld. Daarom zie we tjoegen, mensen die wat witten, mensen die wat tjoegen hebben. Ik twee hele specifieke tjoegen. Nou, misschien komen we daar straks nog wel even op. Maar ja, het onderzoek rent nog volop en dat zit zeker net stil.
0: Ja, want eerst was het wel duidelijk dat de vertochten die ver zitten, die waren vertocht van stellerij. Maar nu ben je hem er, of haast wel wist van dat het slachtoffer wat in het wettenvoen is, de slachtoffer wonen is van geweld. Dat is nou nij, toch?
1: Ja, dat is in die zin hebben we dat jij nog net sadield. Het onderzoek, wat ik zei, zit net stil. Er komen steeds meer feiten onder boven. We weten nou dat het slachtoffer, de 22-jarige man, Udrachten, maar origineel van Oekraïnse komaar, het slachtoffer is van diefstal met geweld. Daar worden deze vier minderjarige jongens Udrachten ik van vertocht. Daarvoor zit ik vast. Maar of dat ik in directe relatie steert met het letter versterren van deze jongen, dat ben we nog het uitzieken. En daar hebben we alle informatie voor nodig. Ja,
0: ja, want hoe ben je hem de nou even te kamen dat zij het slachtoffer geweld dat past nou op dat slachtoffer?
1: Nou, dat zijn verschillende feiten. Hè. En daar ken ik inhoudelijk net de botten bij ingaan. Maar we gaan onder oren hebben ze op camerabeelden schoen. Nou, we weten dat er iets bij hem stellen is. Dus daar hebben we vertochten ik van vertocht op dit moment. Daarvoor zit ze vast. Maar misschien binnen wel mensen die heel precies schoen hebben wat er nou gebeurd is. Daar in dat centrum van Drachten, omgeving, Rijdingpark, kaden. Hè. Misschien ga je wel het slachtoffer schoen in combinatie met vier jongens. Of mijn oren, misschien is er wel ruzie geweest, misschien is er wel iets anders gebeurd wat je schoen had. Je denkt, hé, dat had ik nog net met de politie gedeeld, maar ik weet er wel meer van. Of misschien had je wel schoen hoe die jongen, die man, letterlijk te wet te rekken is. Heel belangrijk voor u, belangrijk dat je dan ook bij u melden. En dat nemen we dan mij in het onderzoek.
0: Ja, dat is dus een algemene oproep. Nou, binnen de echt twee mensen, waarvan je precies, daar willen we echt heel graag mooi praten. Hoe zit dat, correct?
1: Ja, klopt. Nou, wat ik correct zei, we hebben bijvoorbeeld camerabeelden al verzamelen. En op die camerabeelden zijn twee mensen te zien die mogelijk dit slachtoffer en de vertochten schoen gaan. Die worden op hetzelfde moment in die omgeving binnen die verslijn op beeld. Dat die in de omgeving van het Van Knobelsdorfplein richting Buitenwijk een museumplein is naar die hoek. Ze pakken vervolgens hun fiets en vertrekken richting de Zuiderbuurt. Nou, dat gaat om een waarschijnlijk een man en een vrouw, maar vrouw is duidelijk. Die man is net heel duidelijk op beeld, verslijn. Daar hebben we een beschrijving van Joen op wiesje.nl. En die komen heel graag met deze mensen in contact. Die hebben beide mensen van 20 tot 30 hier. Hè. Vrouw hier, lang hier, lichte skoon, lichte broek. Nou, man hier ook, hier wat korter hier, lichte broek, donkerkleurige jas. Je weet er van jezelf als je daar in die omgeving bent op dat moment. En mogelijk ga je dus wat schoen. En die gaan nog net met deze schoen gepraat. Maar die weten dat ze mogelijk wat schoen hebben. Dus daarom doen we nou echt een nadrukkelijk oproep. Ik via social media bijvoorbeeld. Maar ik via politie.nl. Om deze twee mensen zich bij u te melden. Ik als ze niks schoen hebben. Dan wil ik graag in contact met ze komen. Maar dat geldt natuurlijk in de breedte voor iedereen die nacht wat schoen had. We delen je ook zien foto en zien namen. Dat doen we heel bewust. Hè, van het slachtoffer in dit geval. In de hoop dat mensen hem herkennen in die nacht schoenen en die informatie met ons dieren willen, want dat is voor ons heel belangrijk.
0: Ja, dan nog even waarom nou die fiaal vertochten die het nou ver zitten. Wat kennen jou derhoes is bigelits of de leeftijd, wemplak, dat soort dingen?
1: Ja, de fiaal minderjarige jongens zit Udrachten. Ze zit op dit moment vast en ze ben ik, terwijl de rechtercommissaris, die had ik besloten dat ze langer vast zitten. Ze werd op dit moment vertocht van diefstal met geweld. CQ Heling. Net dat had ik al jaren gedeeld, maar net dat het mij geweld weer, dus dat is in die zin wel mij. En dat willen we ook hier moeten wezen. Het onderzoek naar het oorlijden van de, het versterven van de van het slachtoffer, de 22-jarige man, dat ringt nog. En of dat met elkaar in verband zit, dat is nog net duidelijk. Dat is natuurlijk wel een scenario waar we naar sjuggen. Maar de vrouwen vertochten, minderjarige jongens, die zitten op dit moment vast op verdenking van diefstal naar geweld. Waarvan deze man dus het slachtoffer is.
0: Oké. Duidelijk, Thijs Damstra, wetvierder van de politie Noord-Nederland over de zaak in Drachten. Dank u wel voor uw toelichting.
1: Geen dank.
2: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
3: Wordt aanvoeren.
2: De dag is voorbij.
4: Skipper Luc Elzinga, die mij net ontsletten wilde van deelname aan de IFK-test. Dat Ruchter bepaalt. De skipper waard voor 4 jaar ontzet. Het lippenskip, nee, dat er een scootje verbouwd hier. Dat is net Ruchter, vindt Ruchter. De redenen waarom Elzinga geen lid meer wijzen mocht, ben net duidelijk genoeg, nevens de Ruchter. Ons coach is scootje-kenner Arjen Bosselaar. Hij heeft de zaak op de voortvolgen. Arjen, een goeiemiddje. Ja, eerst toch maar even rond mij het begin. Hoe ziet het ik alweer? Ik zal even een goede microfoon voor je pakken. Hoe ziet het ik alweer? Hoe is deze situatie ontstaanlijk? Dat zijn ze.
5: Goedemiddag, Jacob. Ja, het is al begonnen van het winter, of eigenlijk in december nog. Hè, de verbouwing van de Utentus, het scootje van Luc Elzinga, James mijn scootje. Dat wie te ingreven gingen, zei uiteindelijk de technische commissie. Hij wou dat scootje verbouwen. Hij zei dat het een krutte aanpak nodig. Dat is voor de veiligheid van mijn bemanning is dat nodig. Maar goed, hij kwam er op een gegeven moment klacht noor. Er is een briefkamer van bezwaarige leden die zei ze, ja, wat hij nodig. Dat is eigenlijk een scootje nijbouwen. Dat mag helemaal net. Dat is in de regels. Bestuur, doe je wat aan? Nou, bestuur heeft toen opdracht doen aan een commissie. Commissie Technische Zaken. Doch onderzoek naar die verbouwing. En de conclusie van die commissie weer. Ja, dit is te ingreven gingen. Dit is eigenlijk gewoon de oude vakkant, de oude achterkant. Maar het hele middenstuk is gewoon nij. Een nij scootje. Nou ja, dat is al 100 jaar net meer gebeurd. Zo'n ambitie een nij scootje bouwen. Dus ja, dat god eentje en werd wij verstaan. Namelijk het ziel mijn historische schippen. Toen is dat scootje, dat mocht net met mij dan, de Utentus. Maar, zou wat in eerste instantie zijn, Luc Elzinga, doe mij wel lid blauwen. Dus als je een oorscootje hebt, kist ook gewoon mij varen. Alleen nog een groep leden, dezelfde groep leden die brief sturen van hé, dit keer net die verbouwing van Utentus. Die had dan op de ledenvergadering een voorstel inchennen om Luc Elzinga te royeren. En dat betekent dat er net meer lid wijzen mij van de IFKS. Dat voorstel had toen een meerderheid van stemmen kregen. Ik leu iets van 120 tot 84 uur in Holle ongeveer. Daarvan had het bestuur van de IFKS nog zijn. Oké, dan wachten we even af wat er met de procedure rondom de Utentus gebeurt voordat we dit echt daadwerkelijk uitvieren. Nou ja, en die arbitrageprocedure zat dat dan zo mooi hier oer die Utentus, dat is al je misleren, dat is net slagen. Toen het bestuur zei, nou ja, dan is het van nou clear, dan royeren wij, dan volgen wij het besluit dat van is in de ledenvergadering. En daar wie hij het net meer is en daarvoor is hij, ik geloof een week of 12 in naar de Ruchter stapt en hij krijgt nou geliek van de Ruchter.
4: Ja, want de Ruchter zei dat de redenen waarom de Elzinga geen lid meer wijzen mij, duidelijk binnen, maar wat zijn dan de redenen die het uiteindelijk ondroegen binnen?
5: Nou, als je de Ruchter zei, en dat is ook wat het IFKS-bestuur in eerste instantie zijn had, dat gedoog rondom de Utentus, dat kan net zo wijzen dat dat een oorleiding is om je net meer lid wijzen te leren van de IFKS. Dat stond nergens. Dat stond nergens als to rommelst maar het scootje, als je die net haast op een verbouwingsplan, dan is de straf een royement. Hij zei, dat kan net. Dat is net achteraf beslissen over iets wat al gebeurd is. Dus ja, hij zei het, dat moest net wan, dat er zo'n fysiek op de ledenvergadering is, ja, dan moest maar als bestuur ooit mee omgaan. Dat kan net zomaar blind achteraan rennen.
4: Nee, dus eigenlijk de redenen, het is net goed gemotiveerd, de Ruchter zijn dat de IFKS geen mededeling zoals Elzinga waar mij dit net onderbouwd binnen. En als je tot kijkt, hoe mij dat interpreteren?
5: Ja, als je in het kwart pleit hier Elzinga direct om vregen, omdat die arbitragecommissie, de wie een arbitragecommissie, die moest zien, is die uitsluiting van de Utentus, is dat terugte. Is dat nevens de regels gingen. Alleen nog, die ben eigenlijk nooit onder gong geweest, want die zijn, ja, wij moeten een opdracht krijgen van zowel Luc Elzinga als het IFKS-bestuur. En die beide partijen binnen daar net ta ooreenstemming kwamen. Dat schreeuwen zei ik, het is een blamage van beide partijen dat wij net onder gong kennen als commissie. Alleen nog dat het de IFKS-bestuur uitlijn als wij hebben ons best dien, maar ja, Luc Elzinga die kwam er net uit met ons. Dus is het de schuld van Luc Elzinga dat die arbitragecommissie nooit onder gong west het. Zo hebben ze dat gecommuniceerd naar de leden daar. Nou, dat wie Elzinga het net mee is, want Elzinga zei, ja, dat is net zo. Dus totdat het voor beide partijen een blamage is en net alleen nog voor mij. En daar krijgt er dus echt gelijk in. Dus de IFKS mag net meer zeggen dat het on Luc luidt, dat de procedures net volgen binnen. Het luidt om beide partijen.
4: Ja, Frederike, is er een nieuwe arbitragecommissie met onderhoorden hij ook apotheker instelt. Die maakt dat rooiement dan weer onderschietje. De rechtbank denkt dan weer dat de koningsgut is dat hij tot dezelfde conclusie komt als de rechtbank zelf. De IFKS had reageert. Wat zei de IFKS erover?
5: Nou, voor de meesten die het inderdaad nog volgen, er is een arbitragecommissie, die het onderzocht, het ziet onder andere Oud-Bargemaster Oebele Brouwer in, die het onderzocht of de uitsluiting van de Utrechtse wie. Maar daar ben ze dus nooit ontdek aan. Nu is er een nieuwe arbitragecommissie, want die moet dan weer onderzoeken, is het royement van Luc Terjochten. Die nieuwe commissie, dus zoals het al, oud-bargemaster Hajo Apotheker, maar ook Cor Reijinga, de oud-politiechef, en Wim Kleinhuis, voormalig directeur van de Veiligheidsregio. Dus ja, dat zijn toch weer bestuurlijke zwiergewichten, zullen we maar zeggen. Die moet nu onderzoeken of het Terjochten is of net volgens de interne spulregels. De rechtbank zei dus, ik denk dat ze tot dezelfde conclusie komen zullen als mij. En Sean, het feit dat de IFKS voor de doorstot, bepaal ik dan nou dat hij weer maait van mij als lid, totdat die arbitragecommissie dan uitslag komt. Jaap Jelle Veensteinraad, de voorzitter van de IFKS, die zei dat ze nou het besluit van die commissie, van die Traje Mali afwacht zie. En dat het voor elke niet het beste is dat er zo gauw als mogelijk duidelijk niet komt.
4: Ja, maar het duurt vol. Heb je niet even dat die commissie bij elkaar komt?
5: Nou, ze hebben vorige week vrede speciaal bij je op een ledenvergadering beneemd. Alleen raad dat hier druk, want dan zei ze het al, hoe twee weken begint de IFKS. Dus daarom het de rechtbank no zijn van, nou ja, we kennen natuurlijk te vanuit gaan dat er een uitspraak komt van die arbitragecommissie en dat die op die het is. Maar dat is net 100% wis. En daarom zei ik no. Ja, hij mag weer lid worden en hij mag weer maait van en alles wat erbij je hebt, dat je lid binnen. Mocht het zo wezen dat voor die twee weken er een uitspraak komt en dat hij toch net maait van Sil, ja, dan heeft de pop hem helemaal ondoosje.
4: Ja, want is het dan bijvoorbeeld nog beroep mogelijk?
5: Nou ja, het zal maar gebeuren dat op sneum begint de IFKS en op de vrede voorzitter die arbitragecommissie. Nee, het wie toch zou dat hij net maait van, maar ja, wat doorstaan. Dus het is, in goed Fries, volgens mij zei het is een beetje een clusterfuck aan het worden.
4: Ja, zo klinkt het inderdaad wel. Nou, dan te besluit, wat zegt Elzinga zelfs over de uitspraak?
5: Nou ja, hij is inderdaad van doel. Hij zei, nou ja, wij hebben ook gelijk gekregen. Ik ben wel lid. Ik mag maar van. Hij had een scootje, de vrouw Christina, dat het begin dit jaar het er op die het inskreunen als vervanger van de Utentus om maar van te maken.
4: En dat is een goed kaart, neem ik gewoon.
5: Dat is een goed kaart. Hij had er ook al de Lemmer Ahoy bike leaks mee sealed. En hij wil gewoon maar de vrouw Christina maar van. Hij zal dan uitkomen in de grote A. Dus er wel behoorlijk wat spanning opsteken op die wedstrijd. Verder wilde net al te volle sezen, maar hij zei nog wel, hij stuurde mijn burger, hij zei, we mat no zielen.
4: Nou, dat lijkt het meest verstandige wat je sezen kennen. Arjen Boslaar, dank u wel.
3: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus

0: spiel het.
1: Yes, dear.
2: Alles wat er spielen.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei die reist gisteren naar Friesland om te praten met inwoners. Die hebben nooit over de komst van een nieuwe stroomkabel. Netbeheerder Tennet die wil die hoogspanningsverbinding onlezen tussen vier verlaten, dat is in Grijnsland, Nijens in de Noordeestpolder, terug Friesland.
4: Ja, we weten dat we in het kader van de hele energietransitie overal in het land bezig zijn met 380 kV-verbindingen. En op sommige plekken kom je dan heel dicht bij de leefgemeenschappen van mensen. Zo ook hier. Hè. We raken een camping, een woonwagen. Ja, en dan wil ik ook zelf graag horen wat er dan achter zit en hoe mensen daar mee te maken hebben. En welke overlast ze denken te gaan ervaren. En toch ook in dit geval hoe ze zelf ook oplossingen op tafel leggen. En ja, dat moeten wij dus meenemen bij het nemen van een besluit uiteindelijk.
5: Begrijpt u de zorgen die de mensen hebben?
4: Vanzelfsprekend. En tegelijkertijd begrijpen de mensen ook weer dat wij met een opdracht zitten om zo'n verbinding aan te leggen. Hè. Dus dat begrip is er. En daarom kom je ook in een gesprek terecht, in een goed gesprek terecht. Maar het is gewoon niet makkelijk. Dus het is mooi dat mensen mee willen denken, oplossingen aandragen. En aan ons nu om te wegen wat we daarmee kunnen. En hoe we de situatie hopelijk zo kunnen maken dat het draagbaar is.
5: Kunt u concreet maken wat nu de volgende stap is?
4: Nou, we zijn bezig met de hele procedure. Hè. Dus de bouw, dat duurt nog wel even. Er is een idee van een voorkeursalternatief. Nou, daar spreken we nu over verder. Daar zijn ook de reacties nu al binnengekomen. En uiteindelijk moeten die leiden tot een definitief besluit. Maar dat duurt nog wel even.
3: Nou, het Friese deel van het tracé, dat rent van Schruisterveen oer Burgum, Ljouwt en Oude Haske naar de Noordeerspolder ta. Mijne van Beets is eigenaar van een zwartbokkerij in Himpus, krijgt onder Ljouwt. En de nieuwe stroomkabel die zo vlak bij zijn bedrijf komen maten. Dus nam hij het initiatief om de staatssecretaris u te nodigen.
1: Alles wat jouw dijs mist hebben, jongens tussen het zien en halven.
0: De dij voorbij.
1: Dit is de dij voorbij.
6: Het rommelt flink tussen werkjouwers en werknemers in het IPB-vervier-merk, tussen werknemers en het kabinet. De speler is de tasszaken. De CAO-onderhandelings binnen Veestroom en vakbond FNV is op dit soort gymbasis om verder te praten. Maar dat is net het enigste. FNV studeert echt nog zijn plan van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Er wil een kwarte staking in juni, maar de vaste van FNV hier bij Omroep WNL al over een staking van 24 uur. Dat zullen in september wijzen, Matten. Op de telefoon is Edwin Kuiper van het vakbond FNV. Een goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, ik zei al, er spelen twee zaken. Eén daarvan is de onderhandeling over een nieuwe CAO. Die is vastgelopen. Hoe ver lagen de partijen uit elkaar?
7: Heel ver. Werkgevers die willen eigenlijk afspraken die de laatste 30, 40 jaar zijn afgedwongen veel acties eigenlijk met één pennenstreek wegpoetsen. Ze zeggen dat het slecht gaat in de sector. En dat die rekening willen neerleggen bij de buschauffeurs. Nou, wij hebben daar een streep voor getrokken. We hebben gezegd van ja, als je zo ver uit elkaar ligt en je hebt zoveel verslechteringen, stel je voor, en je kunt geen normaal loonbod aan medewerkers presenteren, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. We hebben eigenlijk het hele half jaar al onderhandeld en we zijn geen stap verder gekomen. Dus ja, voor ons is dan het signaal duidelijk. We gaan terug naar de leden en we gaan leden bijeenkomsten organiseren. En dan mogen de leden het zeggen. Ik verwacht dat leden dit maar zelf gaan afschieten. En de reacties zijn al vrij negatief. Dus ik verwacht dat er een grote kans is dat we een actietraject ingaan in het najaar.
6: Ja, zoals u het omschrijft, klinkt het niet alsof er aanknopingspunten zijn om nog opnieuw eerst weer in gesprek te gaan.
7: Nou ja, we hebben nu natuurlijk zomer en we hadden 8 onderhandelingsrondes gepland. Nou, in die 8 zijn er eigenlijk helemaal geen stappen vooruit kunnen zetten. Of werkgevers moeten echt met een plan komen ergens eind deze zomer. En dat ze kunnen voorkomen dat er acties komen. Maar wat er nu ligt, dat is eigenlijk zo slecht dat ik verwacht dat daar acties uit wegkomen. Ja.
6: Zou ik net zeggen, heeft u toch niet echt hoop dat na zoveel gesprekken opeens een hele grote sprong gemaakt gaat worden?
7: Nee. De werkgevers zijn heel starrig en eigenlijk Wat ik al zeg, op loon willen ze geen stappen maken, maar eigenlijk alle regelingen, goede regelingen die afgesproken zijn de afgelopen jaren, die willen ze met één pennenstreek van tafel halen. En ja, dat is voor onze achterban niet onacceptabel is dat.
6: Nee, dat is dus punt 1. FNV strijdt ook tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. In juni was er al een relatief korte staking. Zit daar schot in de zaak?
7: Nou ja, het kabinet heeft natuurlijk niet gereageerd. Blijft eigenlijk ook bij hun standpunt dat de sociale zekerheid flink verzomerd moet worden. Hè. De rekening wordt neergelegd bij werkenden en ook bij de zwakkeren in de samenleving. Dus de politiek maakt de keuze om het begrotingstekort neer te leggen bij medewerkers. En ja, juist de ironie is, die medewerkers die hebben de afgelopen jaren braaf gedaan wat eigenlijk gevraagd werd. Er zijn premies ingelegd, potten zijn overvol, er is een pensioenakkoord, een bestendig pensioenakkoord afgesloten. En dit kabinet zit op ramkoers en die wil roven en die wil afspraken niet nakomen. Ja, daar kunnen wij als vakbond nooit en ten nimmer mee akkoord gaan.
6: Nee, want wat zouden die bezuinigingen concreet betekenen voor het personeel?
7: Nou ja, niet voor alle medewerkers in heel Nederland geldt dit. Hè? Dus op sobering van de WW. Hè? Dus je hebt straks minder rechten op je minder lange recht op je WW-uitkering. Nou, dat kan als consequentie hebben dat je sneller in de bijstand komt. Dat je huis heel snel moet verkopen, al je bezittingen kwijtraakt. En het onzalige plan van het kabinet om mensen de huidige generatie jongeren tot ver boven de 70 door te laten werken. Dus die rekening, ze zijn geld nodig, het kabinet, en die rekening komt bij de werkenden. En ook de WIA-uitkering moet verzoberd worden volgens dit kabinet. Dus ook de zwakkeren zijn aan de beurt. Nogmaals, er zijn politieke keuzes. Hè. Er moet geld vrijgemaakt worden voor een aantal zaken. Maar wij zijn het natuurlijk helemaal niet eens dat dit juist bij de groep neerkomt die eigenlijk altijd goed de afspraken zijn nagekomen, keurig altijd geld hebben ingelegd. Maar ja, de ironie is nu, doordat er zoveel geld is ingelegd door die werknemers, dat het kabinet op rooftocht is naar die grote gevulde potten.
6: Ja, Hans Spekman sprak al over de staking op het spoor van 24 uur in september. Dat is natuurlijk vrij fors. Maar het geeft ook tegelijk aan natuurlijk hoe ernstig dit valt bij de vakbond.
7: Ja, en het is niet alleen op het spoor. Het hele openbaar vervoer zal dan ook in actie komen. We zijn daar druk bezig natuurlijk met onze leden, kaderleden. En daar maken we planning op. En dat geldt niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook in andere sectoren ook mensen zwaar werk hebben, altijd keurig hun geld gespaard hebben. Dus het zal breder zijn dan alleen medewerkers vanuit het openbaar.
6: Ja, dat lijkt wel een gemene deler te zijn. Dat zowel de bedrijven die het vervoer verzorgen als het kabinet eigenlijk hun problemen neerleggen bij de werknemers.
7: Ja, en je ziet ook in de overgangen van de concessies, nou, ik hoef je dat niet te vertellen, in Friesland, daar is best wel veel misgegaan vorig jaar. Nou, er zijn boetes uitgedeeld door de provincie naar de vervoerder. Ja, en die vervoerders raken vervolgens door hun wanprestatie en financiële problemen. En de rekening wordt op het bordje van de medewerkers neergelegd. En eigenlijk doet het kabinet het net zo. En dan er is geld nodig, en dan kijken ze waar zijn de potten met geld. Nou, de mensen die keurig gespaard hebben, die altijd keurig hun ding gedaan hebben, ja, die krijgen nou de rekening gepresenteerd. Ja, het is, je kunt er wel dagen nog lang over debatteren, maar het is natuurlijk de ironie ten top. Juist die mensen die goed gedaan hebben voor de portemonnee, daar nu dubbel gaat volgestraft worden.
6: Ja, en toch lijkt het me een duivels dilemma. Jullie zijn er voor de leden, voor de werknemers, maar de reizigers, waarvoor die werknemers dan weer werken, die worden uiteindelijk de dupe. Het lijkt me geen gemakkelijke keuze.
7: Nee, en dat is het ook niet. Hè. En staken doe je niet graag, hè, want stakers, als je staakt, lever je geld in. Dus dat doe je niet voor je plezier. Hè. Maar ja, het is toch de overheid die de aanval heeft ingezet richting de samenleving. Zeker als vakbond moeten wij ons daar tegen verweren. En het is niet alleen de samenleving. Hè. Werknemers zijn natuurlijk ook een onderdeel van de samenleving. En daar wordt de aanval op ingezet. Ja, wij kunnen daar niet stilzitten. Dat kan gewoon niet, past niet bij ons. Dus wij zullen daar helaas is dat dan zo voor dat de staking natuurlijk, zeker in het openbaar vervoer, maatschappelijke onrust kan veroorzaken. Maar uiteindelijk is het kabinet aan zet geweest en die heeft deze acties eigenlijk allemaal ingezet.
6: Duidelijke taal. Edwin Kuiper, zie je dat, van het vakbond FNV, rommelt dus flink tussen werkjouwens en werknemers in de IPMB4, maar ook tussen FNV en het kabinet CO-handelingsmisleiden. En eigenlijk leuk op het kabinet vanwege de bezuinigings op de sociale zekerheid.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: In kwarte tijd verdwijnen twee grote bedrijven uit Sint-Anne. Zowel Creative Technology, om het Faber Audiovisuals, en Smeding, die hebben besloten het dorp te verlitten. En daardoor verliest Sint-Anne in één klap meer dan 300 banen en maakt dus een soort mensen op ziek naar Nijwerk. Hoogleraar Sietjan Koster van geografische economie, is haar hoogleraar in aan de Rijksuniversiteit in Grijns, die leidt uit wat voor impact dit hebben zal op die regio.
1: Allereerst is het niet leuk voor de mensen die hun baan verliezen. Die moeten een nieuwe baan zoeken. En dat gaat altijd met veel moeite gepaard. Dus vooral voor hen is het natuurlijk geen leuk nieuws. Als je het iets breder trekt naar de regio, is het ook vervelend dat twee bedrijven weggaan. Aan de ene kant de werkgelegenheid die ermee weggaat. Maar ook wel het gemeenschapsaspect. Dit zijn bedrijven die, laten we maar zeggen, de lokale voetbalvereniging sponsoren en op een bepaalde manier ook bijdragen aan de gemeenschap, aan het dorp. Ja, en dat valt ook weg. Dus dat is wel vervelend voor zowel de mensen, vooral de mensen die daar werken, maar ook de omgeving.
2: Ja, dus twee grote bedrijven weg. Dat klinkt heel erg schokkend. Gaat het echt een groot, durend effect hebben op de regio?
1: Nou ja, dat is de andere kant. De klap nu is natuurlijk niet leuk. Tegelijkertijd zitten er ook wel andere kanten aan. En er zijn heel veel andere banen, ook binnen Waadhoeken. Dus hoewel het grote bedrijven zijn, er zijn ook wel andere banen die blijven. En dat aandeel is nog steeds behoorlijk groot. Dus er zijn veel meer banen in de Waadhoeken. Maar zeker als je nog wat breder kijkt, ook in Leeuwarden, waar werknemers gezocht worden. Dus als je puur naar de getallen en de aantallen kijkt, is er voldoende werkgelegenheid in de regio. Waar het probleem zit, is of de mensen die hun baan verloren hebben inderdaad de vaardigheden en de kennis hebben om die banen te gaan vullen. En dat zal moeten blijken. En als ze die op dit moment niet hebben, denk ik dat ze daar ook goed in begeleid moeten worden. Dus dat is één kant. Andere kant is, het is ook wel goed als er zo nu en dan bedrijven stoppen in een regio. Want dat geeft ook wel weer ruimte voor nieuwe ideeën. Nieuwe bedrijven eigenlijk heel concreet. Die verder bouwen soms op wat die andere bedrijven achter zich hebben gelaten. En ik heb begrepen dat voor Faber dat eigenlijk al geldt. Een deel van de werknemers is op een andere plek verder gegaan. Die dan nu toch weer met een nieuw perspectief, een nieuwe idee, een nieuwe creativiteit aan de slag kunnen gaan. En dat is eigenlijk een heel belangrijk mechanisme in regionale economie. Dat er zo nu en dan ook bronnen voor nieuwe ideeën vrijkomen. En dat zie je nu dus ook gebeuren.
2: Oké, dus het is niet heel erg. Het is niet wereldschokkend. Maar het ligt wel wat genuanceerder dus. Want 300 banen, dat klinkt heel schokkend. Maar het ligt toch wel wat complexer, wat genuanceerder.
1: Nou, als er 300 banen weggaan in toch een vrij klein dorp, dan heeft dat natuurlijk een negatief impact, zeker op de korte termijn. Niet alleen aan de economische kant, maar ook aan de maatschappelijke kant. Dit zijn bedrijven die actief zijn geweest in het dorp en dat valt ook weg. Dus er zitten duidelijk negatieve aspecten aan. Maar er is inderdaad een silver lining, zeggen ze dan in het Engels. Uit die nieuw ontstaan of de vrijgekomen bronnen kan ook wel weer wat nieuws ontstaan. En dat kan op een langere termijn, is het juist ook wel goed dat soort dynamiek er ook is in economieën.
2: Wethouder René de Vries. Je ziet de gemeente nu ook dat er dan andere bedrijven dat ook wel gebruik maken van de beschikbare ruimte die dan vrijkomt in Sint-Anne.
3: Ja, dat zien we. Een deel van het gebouw van Smeding wordt nu gebruikt door de Kolenchampions. Een ondernemer uit de Kop van Noord-Holland. Ja, die heeft bijvoorbeeld al aangegeven dat hij graag zijn bedrijfsactiviteit in Sint-Anne-parochie wil uitbreiden. Daarnaast is een bekende naam in Waadhoeken is ook Zijlstra Beroepskleding. Ook een grote onderneming nu hier in Vraneker. Die graag nu van de mogelijkheid gebruik maakt om vanuit hun locatie in Vraneker te gaan verhuizen, juist naar Sint-Anne-parochie toe. Dus het biedt ook weer allemaal nieuwe kansen.
0: Een bijdrage van Jelmer Kampen van Omroep Silt, wie dat dus oor. Ja, de banen die het verdwijnen in Sint-Anne de komende tijd.
4: Alles wat jouw thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
5: Dit is de dij voorbij.
0: Van 1 januari is al hield er een nieuw btw-tarief voor overnachtingen. En dat houdt in dat de btw van 9,20% gien is van hotels, pensions en accommodaties. Begin dit jaar winnen er een soort zwaren bij toerismeondernemers. En hoe zit het er nou voor? Dat is dus de vraag. Verslagjouwer Geke Leenstra die spruts mooi Wouter Beckman. Hij is de eigenaar van Camping Het Wiet in Jennewaard.
6: Nou, je hebt eerst gezien dat vooral de vooruitboekers hebben echt lang gewacht of het doorging. Of die btw-verhoging ook echt doorgezet werd. Dus daardoor mis je een aantal boekingen zeg maar, die normaal in, het, in december gemaakt worden. Die kwamen later. Daar heb je zo'n grote gat te vullen qua beschikbaarheid. En je ziet gewoon dat het gaandeweg het jaar wel lukt om de bezetting voor elkaar te krijgen. Maar dat de omzet ex-BTW gewoon 5-10% lager is dan vorig jaar.
7: Je zei net dat mensen langer wachten met boeken, maar hebben ze uiteindelijk wel geboekt of heb je ook minder boekingen gekregen?
6: Ja, uiteindelijk hebben we wel vergelijkbare bezetting als vorig jaar. De ene accommodatie wel anders dan de andere, maar over het algemeen is het prima. Je ziet alleen echt dat dus de omzet ex-BTW wel echt lager is dan vorig jaar.
7: Jullie hebben hier verschillende soorten logies. Kun je uitleggen om wat voor accommodaties het gaat?
6: Ja, we hebben gewoon echt vaste huizen. Dus zoals we hier achter hebben, de stenen huisjes die we gewoon het hele jaar doorvuren. Maar ook accommodaties zoals een verhuurchalet.
7: Wat had je gedacht? Wat had je verwacht toen je hoorde dat de BTW omhoog zou gaan?
6: Ja, je houdt je hart vast natuurlijk. Je bent bang dat je gewoon...

0: naar de Duitsers. En je ziet met name in het voorseizoen en het naseizoen, waar we het echt ook van die Duitsers moeten hebben, dat die wel echt in grote getalen ook weggebleven is.
1: En waarom is dat?
0: Ja, ik gok toch door het sentiment. Het is natuurlijk veel in de media geweest dat Nederland te duur zou worden. En dat de Duitser daardoor misschien heeft overwogen om komend jaar of dit jaar dan vooral ergens anders te verblijven. En terwijl je eigenlijk ziet dat heel veel bedrijven niet eens de complete verhoging hebben doorgevoerd. Maar wij hebben hier bijvoorbeeld de prijzen dus niet dusdanig verhoogd dat je dat compleet compenseert. We hebben eerst ingezet op bezetting. Dat lukt wel. Bij de omzet blijft daardoor exclusief de BTW wel wat achter.
1: En dat is natuurlijk niet heel toekomstbestendig. Hoe gaan jullie dat de komende jaren doen?
0: Ja, in blijven zitten op marketing. En ik heb er overal vertrouwen in dat de bezetting blijft goed. Het is gewoon even een tegenvaller dit jaar. En ik heb de hoop dat de Duitser gewoon weer terugkomt.
2: Een reportage van Geke Leenstra over de Duitsers in uw provincie.
3: Alles wat je Duits mist hebben, jongens, dus gezien en alven.

0: Friesland.
1: Nou, de gasbaanraces in Noordwoude, die bestaan 90 jaar en dat vieren ze dit weekend met coureurs uit Sijslonwij. Voorzitter Piet Bosma, die is nou onder telefoon. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe groot pakken je hem uit?
2: Vrij groot.
1: Dat vertel.
2: Ja. Nou, ik bedoel, als je ziet naar het redensveld wat we hebben voor de species aan de zijspannen, dat is toch eigenlijk wel de top uit de grasmat is. Dus daar zijn we erg trots op dat er hier allemaal aan de stad kreeg.
1: Het is wel bijzonder, want ik begrijp bij jou gingen ze met zijstakken link de baan op, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, de laatste jaren is het zo, dan zoals de zijspancombinatie is ook altijd 4. Maar omdat de baan breed genoeg is, hier hebben we gekozen voor 6. En dat zorgt voor meer spektakel. Dus daar zijn we wel blij mee.
1: Ja, ja, meer spektakel. Wat zorgt mensen dan op het gebeuren wat er met zijs wil gebeuren, wat er met jou net gebeurt?
2: Nou ja, neem maar eens het strijden in de bochten en dergelijke. En als je met 4 hebt, dan is als er bijvoorbeeld eentje iets terugvalt, dan blijven er nog maar 3 over. Nu niet. Nu is het redensveld veel breder. Dus dat geeft veel meer spanning. En veel meer stuurmanskunst natuurlijk voor de rest.

0: Ja. Moet wel op dat. Ja.
1: Ja, mooi stukje spektakel dus. En er leidt 1000 kuub vars zon op de baan. Hoe ga je hem dat krijgen? Waar komt dat waai?
0: Nou, er wordt hier een rollen gebouwd. En daar zijn al de woners die zijn uitgegraven. Een hele wijk is dat. En daar lag heel veel zand. En daar hebben we contact mee gezocht. En hebben we het voor elkaar gekregen om daar 1000 kuub te kunnen komen. Nou. Want de zwarte grond is hartstikke duur. Maar daar komen we voor weinig geld komen we eraan komen. Dus.
1: Ja, dus ja, dan moet lokaal oplost ik nog.
0: Ja, zeker. Zeker weer, ja. Maar ja, je legt het op een bult neer en dan ben je er nog niet. Het moet uitgevlakt worden en het moet helemaal gezuiverd worden, dat er geen steen meer zit enzovoort enzovoort. Maar goed, dat hebben we goed voor elkaar gekregen.
1: En hoor je op die kleer dus?
0: Ja, ja, ja. Daar hebben ze de hele week en ergens al een wals op. Die wals de grond keihard aan. Dus dat geeft alleen nog maar voor betere resultaten.
1: En wat ik naar dit hier is, dat binnen luchtkessens in de bochten, dat moet je even nu lezen.
0: Ja, nou we kennen natuurlijk van het schaatsen wel, op die half. Dan hebben we de bocht net ook. Maar dat is in de motorsport nu ook een gewoonte geworden. En dat is, ja, het zijn luchtkussens, ze zijn ongeveer een meter breed. En de hoogte van 1,20. En dat geeft natuurlijk een stukje veiligheid voor zowel het publiek als de rijder. Maar dat is de eerste keer dat we die erom zetten en die moet je zelf opbouwen. Nou, dat is niet zomaar wat. Dat is een gigantische klus. En er staan allemaal motortjes achter die lucht erin moeten houden. Dus dat moet allemaal maar geregeld worden. Maar goed, we hebben ze erom. En het is ook wel verplichting geworden. Plus is het zo dat de Duitse rijders met name, die komen niet naar je evenementen als je geen luchtkussens om hebt.
1: Die stellen dat gewoon als eerst dus?
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. En voor internationale wedstrijden is het nu eigenlijk een soort verplichting geworden. Ja.
1: Oké, okay. Is het eigenlijk was misgegaan bij Jim? Want je bent een jonge drieër. En er was hier echt flink uit de bocht vlijn?
0: Ja, zeker, ja, zeker. Ja, dat gebeurt wel. Ja, maar dat kijk, we hebben het mooie. Wij hebben om de baan heen, er moet een schutting heen. Maar wij hebben ooit een rubben boarding eromheen. En dat voorkomt wel heel veel ernstige ongelukken. Dat is een oude lopende bal van vroeger geweest, van de suikerbietenfabriek. En die hebben we kunnen aanschaffen en die hebben we rondom de baan staan. Maar we hebben wel eens gehad, bijvoorbeeld als een Tsjechische jongen, nou die ging er zo hard in. Die is toen met de traumahelie afgevoerd. Het is gelukkig allemaal wel goed gekomen, maar ja, er gaan er wel eens wat mis.
1: Ja, dat wil je voorkomen natuurlijk. Nou, ik zei, in de jaren 80 bedienden we of jouw toezemmeesting bij de baan. Dat is intussen eerder wel verloren natuurlijk. Hoeveel mensen verwacht je hem nou eigenlijk?
0: Nou, die moeten uitgaan. Tegenwoordig met dit soort wedstrijden zit je op 1000 man publiek. En dan heb ik erover betalen. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel genodigd enzovoort enzovoort. Dus ja, die komt meer dan 1000, komt er wel te staan. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
1: Oké, okay, en dan mensen er nog bij wezen vol. Maar ze dan een kaartje keepje, waar moet ze dan wezen?
0: Ja, dan gewoon aan de kassen, uiteraard.
1: Oh.
0: Er wordt allemaal aangegeven met parkeerplaatsen en zo, waar ze kunnen parkeren. En nou ja, er zit één hoofdingang en daar is de kassa. En daar kun je alles regelen.
1: Dat kennen mensen dus. De gasbaan races in Noordwoude, dat belooft een spektakel te worden. Voorzitter, absoluut. Piet Bosma, dank u wel.
2: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.
4: Hij kon het wachten onder tolve Ierwaard. Maar nu is het zover. Stefan Plat, mijn naam, stelt ook een week mee van onder Nijmeegse Vierdaagse. Stefan zult 4 dagen achter elkaar 30 kilometer rennen. En zijn deelname had een speciale reden. Hij zult heel te samen milieu voor ben, die benen binnen met een hazelip in Lon, waar de zorg net goed regel is. Stefan is zelfs ook met een hazelip binnen, maar hij kon hier wel goed geholpen worden.
5: Ben in het boeteloon die hen. Net de zorg die ze nodig hebben.
6: En waarom vind je dat zo belangrijk dat ze die zorg moet krijgen?
5: Omdat het heel vervelend is.
6: Dat heeft zelf ik mooi maken. Dus ja, als die zorg dan net kriest, wat kan er dan gebeuren?
5: Ze kunnen net zo goed eten en drinken en de bus pest.
6: Heeft dat zelf ik mooi maken?
5: Ja.
6: Dus daarom is het wel extra belangrijk, denk ik, dat die ze bijna niet te zwaar krijgen. Dus in Brenne voor het Schiessesteam Noord hebben die je niet geholpen met het opzet van deze, want je hebt ik jood inzamelen, hebben die het team je direct me geholpen?
5: Ja.
6: En hoeveel jood hij inmiddels ook al verzamelen?
5: 1473.
6: Zoveel al. Weet je dat ik het doe?
5: Een beetje.
6: En hoeveel jod is er nodig om een bandje te helpen?
5: Ongeveer 1250.
6: Dus je kan wel best een soort band. Kan je hem al helpen met dit jod?
5: Ja.
6: Heb je een soort traint voor de Vierdaagse?
5: Ja.
6: Want hoeveel kilometer ga je elke dag in?
5: 30.
6: 30 kilometer. Dat is best 90.
5: Ja.
6: En je zit erin samen met die man, met Sippy. Jij ja, heb er zin in?
7: Ja, ik heb er heel erg zin in.
6: Een beetje zenuwachtig?
7: Ja, wel zonder spanningen, maar dat jij er ook wel een beetje bij. Dus, maar het is gewoon heel leuk om dat met hem te gaan doen.
6: Ja, want het is 12 hier. En vanuit die 12 mooi stuk mooi in, toch?
5: Ja.
6: Dus het werd de eerste keer. Spannend.
7: Ja. Heel spannend. Voor mij, ik ben er al een paar keer geweest bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is gewoon een en al feest. Mm-hmm. En nu zien we het eens een keer van de oren komt. En ik ben echt heel benijd hoe het dan is.
6: Maar, ja, hoe heb je hem daarin op deze oude stal rennen?
7: Nou, we hebben gewoon heel veel oefend. En heb ik wandeltochten roen, ik in die omjouwing. Dus... Maar dat is gewoon normaal.
6: Heb je speciaal kunnen of kleren?
5: Net echt.
7: Ja, we hebben wel wandelskwam. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk sponsor. We hebben dit t-shirt sponsored kregen. En we hebben al een pet sponsored kregen. Dus dat mooi. En de rechters op. En gingen.
6: Was hij er echt nog wel eens in Michel lid? Want volgens mij zie ik hem hier al steen in de hoeken.
7: Ja, er is hier van mij en hier van mij.
6: Mooie Friese vlag erop.
5: Ja.
6: En welke is voor mij?
5: Deze.
6: En daar zit ik een foto op en een QR-code. Kun je daar wat over vertellen?
5: Zo zit het er ongeveer een beetje uit. En maar deze QR-code kun je doneren.
6: En is die foto, is best dat zelf? En wie dat bij die toestel krijgt geboren, wie er is?
5: Ja.
6: En daarna heb je denk ik een soort operaties gehad. Hoeveel operaties heb je gehad?
5: Vier.
7: Ja, zoiets. Ja.
6: En wat voor de operaties wie in dat?
5: De kaaksluiting en de lipsluiting.
7: De hemeltesluiting en omdat het dan alles rent wat oors in de moeilijk, dus ik je gehoorgang en dat soort dingen, zet ik wel een paar buisjes gewoon. Maar buisjes krijgen stelt in theorie net zo volle voor als die oren ingrepen die die hoorn heeft. Maar zo zeg je het dus eerst uit. Of zo is die geboren. En na 3 maand heeft hij de eerste operatie. En eigenlijk binnen hier 12 operaties.
6: Is er wel vertrouwen in dat het goed komt?
5: Ja.
6: Neem ik?
7: Ja, het zal momenten zullen heel leuk zijn. En er zullen momenten komen dat je denkt, oh, waarom hebben we dit ook alweer betocht? Maar ik denk dat het wel goed komt. En hoe trots ben je als je het gewoon helle houden, die vreed. En weer op romreis binnen naar huis. Dan... Maar dan kun je toch wel nog maar trots wijzen, als het al je lukt is.
4: En voor meer informatie, Stefan, zien Nijmeegse Vierdaagse en zien Goeie Doel. Zorg bij Omroep Friesland op de website het verhaal Oer Stefan.
2: Dit is de dag voorbij.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de Straat van Hormuz. Ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. De VN noemde die onacceptabel. Iran viel vandaag in Kuwait een installatie aan waarmee drinkwater wordt gewonnen uit zeewater. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnen liggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders te maken met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten erna volgend jaar uit moet zien. Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. Volgens zijn advocaat is dat besloten door de staatssecretaris. Er lagen al adviezen om de crimineel niet meer onder het zwaarste gevangenisregime vast te houden. Maar zijn verblijf in Vught werd steeds verlengd. Tot nu, het is niet bekend naar welke gevangenis hij gaat en wanneer. In en rond Den Haag rijden geen bussen. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het is niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijke regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en jij?
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Kees Schimbergen.
2: De KNVB wilde vanwege de chaos bij de club helemaal van Vitesse af. Maar vandaag besloot de Hoge Raad dat Vitesse eind vorig jaar terecht toch weer werd toegelaten tot het betaalde voetbal. Dat Vitesse uit Arnhem niet zomaar een clubje is, werd nog dit WK bewezen. Maar liefst 6 voormalige Vitesse-spelers deden mee. En Vitesse is daarmee dit WK na PSV, Ajax, Feyenoord en Groningen de 5e grootste clubleverancier van WK-spelers. Bijna postuum een glanzend resultaat van deze Arnhemse club. Zouden de raadsheren van de Hoge Raad dit geweten hebben? Ja, goedenavond. Welkom bij Het Oog. Met socioloog Carlijn Roeks over het bericht van de politie dat in de eerste helft van dit jaar veel meer meldingen over personen met verward of onbegrepen gedrag werden gedaan. En met oud-Oranje-doelman Tim Krul over hoe het is om tijdens een troostfinale op de bank te zitten. En met Americanist Manon Portos-Minetti over hoe morgen in heel Amerika gedemonstreerd zal worden tegen de bouw van nog meer AI-datacenters. En met Tangerine, de tweelingbroers Arnoud en Sander, over het nummer Love Hurts, een van de grote hits uit 1976, het oog geboortejaar. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 17 juli.
2: Bedrijven in Europa hebben het lastig door de strenge Europese klimaatregels.
3: We worden gewoon geconfronteerd met oneerlijke concurrentie,
2: zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra, die bedrijven meer geld en tijd wil geven om te verduurzamen.
3: Veel van het geld dat we gebruiken, dat vertrekt linea recta weer uit Europa. En wat wij willen is dat dat geïnvesteerd wordt door bedrijven en door overheden in schone technologie in Europa.
2: Klimaatorganisaties zijn niet blij en willen juist strengere regels, bijvoorbeeld voor de luchtvaart. Daar betaal je nu alleen bij korte vluchten voor je CO2-uitstoot.
4: We hadden natuurlijk veel liever gezien dat dit ook voor alle vluchten zou gaan gelden, niet alleen voor die vluchten voor een relatief korte afstand.
2: De wachttijden voor de neuroloog lopen op.
5: Er is een ziekenhuis in Groningen die nu tijdelijk een stop heeft voor polyklinische patiënten. Die hadden een wachttijd van meer dan 1,5 jaar.
2: Door de vergrijzing zijn er meer patiënten. Maar neurologen kunnen ook meer doen door betere technieken. Dus zijn ze non-stop aan het werk.
6: Ik draai overdag spreekuur, maar in de avond en de nacht heb ik dienst. Dan ben ik continu oproepbaar. En de dag daarop heb ik weer spreekuur. Dus ik ben eigenlijk aan één stuk door aan het werk.
2: Volgend jaar komen er meer opleidingsplekken, maar dat is geen snelle oplossing.
5: Op de lange termijn zet dat wat zoden aan de dijk. Maar je moet ook bedenken dat de neurologen pas over 6 à 7 jaar klaar zijn. Dus op de korte termijn gaat het niks oplossen.
2: Het wordt hier de komende weken veel drukker.
7: Goedemiddag, ANWB Alarmstralen.
2: Want in het hele land is de zomervakantie begonnen. Veel mensen vertrekken morgen in alle vroegte al. Kan je dat volgens de ANWB beter niet doen?
8: Omdat alle Nederlanders en ook alle andere buitenlanders net denken om 4 uur, 5 uur 's ochtends, ik ga lekker op tijd. Maar dan kom je juist op de drukke momenten bij de drukke knooppunten en steden.
2: Wie op vakantie gaat, is maar beter goed voorbereid. Daarom zijn automonteurs druk in de weer.
9: We letten vandaag op alle vloeistoffen. We vullen alle vloeistoffen bij, we controleren de accu, bandenspanning. De laatste check voor de grote reis.
2: Met alle bosbranden in Zuid-Europa is het ook slim wat extra water mee te nemen. En voor als je telefoon uitvalt, een papieren kaart.
10: Die hebben we niet meer. We hebben toch onze GPS op de smartphone. We hebben toch alles bij?
11: Hebben we ook niet. Nee, als Google stopt, dan stoppen wij ook.
2: Een bizarre stunt op de eerste avond van de Zwarte Cross. Met een katapult werd iemand gelanceerd om over een 34 meter hoge tent te vliegen.
12: Die stonden er toch wel even van te kijken van dit. Dat was wel één groot feest toen die ging.
13: Maar dat ging zo hard. Ik dacht, dat gaat nooit goed komen.
2: Maar mis ging het, kan de stuntman gelukkig zelf navertellen.
14: Bij de landing had ik een klein foutje gemaakt. Dus op die manier was ik even aan het slapen.
15: Op een hersenschudding na voel ik me best fris en fruitig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En we gaan meteen even door naar de Zwarte Cross, want het nieuws wat ik net vertelde was het nieuws van gisteravond. Vanavond was er weer een sprong van een stuntman en dat ging opnieuw niet goed. Goedenavond, Aniek Beekman, verslaggever bij Omroep Gelderland. Wat is er gebeurd?
16: Laurent Arabico was vanavond aan de beurt bij de megatent. Hij zou daar dus wederom weer over die enorme grote tent heen geslingerd worden met die katapult. Met 185 kilometer per uur ongeveer. Oh. En toen dat gebeurde, dat leek allemaal goed te gaan. En dat zegt de organisatie ook. De stunt is technisch wederom goed verlopen. Maar bij de landing heeft deze stuntman dus zijn enkel gebroken. Oh. En in
2: Nou, we weten dat de stuntman dus zijn enkel heeft gebroken. Ik weet niet, Aniek, of je inmiddels toch weer bereikbaar bent. Voor de tweede achtereenvolgende avond op de Zwarte Cross dus een ongeval met een stuntman die over een tent zal gaan vliegen en over die tent geschoten is. Ben je daar weer, Aniek? Nee, wij vroegen ons af, ik wil daar nog vragen of er nou de komende dagen nog meer van dit soort stunts op de Zwarte Cross zullen gaan plaatsvinden. Maar ik begrijp dat dat de komende dagen niet meer zal plaatsvinden. In ieder geval, Aniek Beekman, ben je er nog? Nee. Aniek Beekman, dankjewel voor dit bericht, dit nieuwsbericht vanuit de Zwarte Cross. We gaan naar de krant van morgen met Ismael de Bruin.
17: Het mag dan zeldzaam droog zijn, van een nijpende waterschaarste is in het noorden van het land geen sprake, schrijft Dagblad Trouw. Een belangrijk deel van het geheim is het IJsselmeer. Het water staat daar juist hoger dan anders. Het ligt rond de 13 centimeter onder zeeniveau. En dat is hoger dan 10 jaar geleden was toegestaan. Het is een bewuste keuze, zegt de Rijkswaterstaat. Het IJsselmeer is onze nationale regenton.
2: Als de grote rivieren in het voorjaar genoeg water naar Nederland voeren, wordt het IJsselmeer gevuld. Daardoor hebben we een buffer voor droge periodes. En als we het IJsselmeer niet hadden, dan zouden we moeten terugvallen op de zoetwaterbel onder de duinen, zegt het drinkwaterbedrijf in Noord-Holland. Maar niet alle inwoners kunnen dan voldoende water krijgen, aldus het bedrijf.
17: In de Volkskrant aandacht voor de ophef over het vaderschap van Jens Spaan, de fractieleider van de Duitse CDU. Met de hulp van een Amerikaanse draagmoeder werd hij vader van Georg, terwijl het draagmoederschap in Duitsland verboden is. Bovendien wordt het afgekeurd door Spaans eigen CDU. Wij staan achter het christelijke mensbeeld, zegt een partijlid. De mens is een persoon, geen product.
2: Het CDU nam in februari nog een motie aan waarin stond dat draagmoederschap verboden moest blijven in Duitsland om misbruik, uitbuiting en gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat is een citaat. Maar de Amerikaanse route biedt uitkomst. Als het kind genetisch verwant is aan één van de ouders en er rekening wordt gehouden met de rechten van de draagmoeder, kan het in Duitsland worden erkend.
17: Cryptobeleggers ontduiken Europese cryptoregels en witwascontroles met legitimatiebewijzen die zijn vervalst of uit belastingparadijzen komen, meldt het FD. Dat vervalsen gebeurt met behulp van AI. Zo krijgen ze toegang tot illegale cryptobeurzen die zeer riskante beleggingen aanbieden, schrijft de krant. De Autoriteit Financiële Markten is bezorgd over dit soort praktijken.
2: De AFM vindt de mogelijkheden tot omzeiling van wettelijke verplichtingen zeer onwenselijk. De beleggers zijn nauwelijks beschermd. Ze lopen het risico dat ze crimineel geld witwassen zonder dat te beseffen. Op illegale beurzen blijven ze uit het zicht van de fiscus, zodat ze belasting ook nog eens kunnen ontduiken. De Belastingdienst spreekt van een groeiend probleem.
17: In Amsterdam bestaat de Pride 30 jaar en vindt later deze maand de World Pride plaats. En daarom zijn er extra veel queer-exposities in de hoofdstad. Juist in die veelheid zit waarde, vindt NRC. Het is balanceren tussen geschiedschrijving en activisme. In de expositie Queer Amsterdam, de roze stad in de Nieuwe Kerk, zijn het vooral de objecten die indruk maken.
2: Zo staat er een kansel waar het eerste huwelijk, waarop het eerste queerhuwelijk werd gesloten in 1632. Verder hangt er een prinsenkostuum dat iemand in 1949 droeg naar een gemaskerd bal van het COC, dat toen net was opgericht. Persoonlijke verhalen worden ook verteld, maar de objecten, noemt NRC, de meest onwrikbare getuigen van een geschiedenis die vaak al emotioneel genoeg is.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Harry Nilsson met Everybody's Talking. Volgens mij uit Midnight Cowboy. Ja, nou, de man die New York gaat ontdekken. We gaan naar een belangrijk onderwerp. Personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag wordt ook wel gezegd. In de eerste helft van dit jaar werd de politie bijna 100.000 keer gebeld over mensen die zich uitzonderlijk gedragen. Een stijging van maar liefst 17%. Onze gast pleit voor een andere omgang met deze groep mensen. Socioloog Carlijn Roeks, welkom.
1: Hallo, goedenavond.
0: Je bent schrijver van het boek... Mag ik jij zeggen?
1: Ja hoor. Ja.
0: Je bent schrijver van het boek In Verwarde Staat en je geeft trainingen aan onder andere gemeenten. Eerst over de cijfers. Politie kreeg dit jaar 17% meer meldingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Een enorme stijging. Waar komt dat door?
1: Ja, heel veel verschillende oorzaken. Ja. Er wordt ook meer gebeld. De politie signaleert zelf ook een deel van de dingen op straat. Ja, je ziet toch dat er een soort van sfeer van onveiligheid hangt in de samenleving. Ja. Een sfeer van urgentie, ook door alle berichtgeving. Dus mensen zullen zeker vaker bellen.
0: En sneller bellen?
1: Ja, en tegelijk heb je ook... Natuurlijk dat een grotere groep mensen onder steeds meer druk staat in onze samenleving. Omdat het sociale vangnet toch echt wel aan het verdwijnen is. Er wordt heel veel afgebroken. Heel veel in het sociaal domein. Heel veel in de GGZ. Mensen moeten steeds meer zichzelf moeten zien te redden. Dat gaat nou eenmaal niet voor iedereen. Ja. We hebben ook natuurlijk meer ouderen. Dus ook meer mensen die met dementie rondlopen. En natuurlijk ook mensen met bijvoorbeeld oorlogstrauma, die soms ook de taal niet kunnen of analfabeet zijn, niet naar school zijn gegaan, maar bijvoorbeeld 10 jaar in een vluchtelingenkamp hebben geleefd ergens. En die dan ineens in een vreemd land zitten. En ja, met al die afbraak om ons heen, ook toch best wel aan hun eigen lot worden overgelaten.
0: Je schetst even in no time een hele reeks mogelijke oorzaken van deze enorme toename. Zie je zelf meer mensen met verward of onbegrepen gedrag?
1: Ik ben misschien minder overal en nergens dan vroeger. Dus,
0: hoe bedoel je overal en nergens?
1: Ja, ik heb vooral een kantoor
0: staan. Dus, je komt toch wel eens op straat?
1: Ik reis minder met het OV. Dus vroeger zag ik wel, denk ik, wat meer als toen ik jonger was. Maar ja, ik zie wel eens dingen gebeuren. Ik woon ook in de buurt van Schevenhuizen.
0: Zijn opvanghuizen voor psychiatrische...
1: Ja, opvanghuizen. Het zijn een soort tiny houses waar mensen dan met begeleiding wonen. Nou ja, daar zie ik eigenlijk niet zoveel. Maar het gaat gewoon prima. Maar ik zie wel in de wijk wel eens... een keer voor een stoplicht dat iemand echt loopt te dwarrelen en opeens stilstaat. En dan wordt er achter mij al getuterd bijvoorbeeld, omdat ik dan niet doorrijd. Want er staat gewoon iemand ineens. Ja. En ja, we kijken elkaar even aan en ik tast even af. Maar dat vond ik inderdaad wel opvallend. Maar of je ziet mensen in zichzelf pratend over straat. Dat zie je wel eens, ja.
0: Ja. Politie kreeg dus bijna 100.000 meldingen. Kun je nog eens zeggen over welk gedrag het dan gaat? Je noemt zelfs nu al een voorbeeld, hè? Zo op de weg staan, midden op de weg staan.
1: Ja.
0: Zijn er andere vormen die je kunt beschrijven?
1: Nou ja, dat heeft de ex-politiechef Anja Schouten een keer heel mooi beschreven ook. Hè? Het kan gaan om één keer mis, het kan gaan om heel vaak mis bij dezelfde persoon. Het kan gaan om een dronken...
0: Maar wat is dan mis? Is dat dan midden op straat staan of schreeuwen?
1: In ieder geval iets wat tot de aandacht heeft geleid. Ja. Dat kan gaan om een dronken burenruzie, om iemand die zit te huilen op een station, om liefdesverdriet. Maar het kan ook gaan om iemand in een psychose die op straat staat te schreeuwen, maar verder niks doet. Of in mijn omgeving heeft iemand een keer mijn vrouw aan de deur gehad om 3 uur 's nachts. In een nachtjapon midden in de winter die niet meer wist waar ze moest zijn. Nou ja, dus echt zo'n een hele brede variatie aan situaties eigenlijk. Dus het is ook heel lastig om daar één oplossing of één oorzaak aan te wijzen natuurlijk.
0: Is mijn constatering juist dat veel mensen, niet alle mensen, maar veel mensen niet durven af te stappen op, ik noem wat, een schreeuwende persoon midden op de dag op straat?
1: Ja, wat ik denk is He, van, we hebben heel erg een manier van spreken waarin we mensen met onbegrepen gedrag zien als een veiligheidsprobleem. En als iets wat vroegsignalering nodig heeft en vervoer en een aanpak. Dus heel veel mensen denken, we zien ook een paar worst case scenario's die natuurlijk allemaal heel erg zijn, maar wel heel zeldzaam. Dus mensen hebben meteen een bepaald beeld in hun hoofd. Een soort collectieve afbeelding van wat is iemand met onbegrepen gedrag. En dan denken we aan een mes. Dus als iemand schreeuwt, dan denken we al gelijk van dadelijk trekt hij een mes. Maar
0: dat wordt agressie.
1: Ja, ja, ja. En misschien zit er iemand. Dus, maar we weten het dus niet, hè? Want we moeten eigenlijk meer in het moment blijven en kijken wat we nu op dit moment zien. Misschien staat iemand heel excited te schreeuwen. Misschien is iemand paniekerig aan het schreeuwen. Of iemand boos inderdaad en agressief. Dat we moeten dat beter kunnen duiden.
0: Ja.
1: En dan ook kunnen zien van, nou, ben ik dan de persoon die daarop af moet? Of is dat misschien niet zo'n goed idee? Wat schreeuwt hij überhaupt? Nou, als hij schreeuwt dat hij mensen gaat vermoorden, dan ga ik er ook niet op afstappen natuurlijk. Maar als hij schreeuwt van, ik weet het niet meer, help me. Nou, dan ga ik er misschien juist wel op af.
0: Ja. Een persoonlijke waarneming van mij. Ik woon in een Utrechtse buurt, in de buurt van een Altrecht-vestiging. Mm-hmm. Ook een Lister-vestiging, dus psychiatrische opvang is daar. En sinds ik in die buurt woon een paar jaar, valt het mij op dat de burgers en de winkeliers daar zo ontspannen omgaan met mensen met een geheel ander gedrag op straat dan het gemiddelde normale gedrag.
1: Hmm.
0: Zo'n waarneming. Heb je die eerder gehoord?
1: Ja, ik hoor het wel eens, inderdaad. Ik heb het ook gehoord in een deel van Amsterdam, waar ook een training is gegeven aan inwoners, van hoe ga je daar nou mee om? Hè, als iemand ineens een lantaarnpaal staat te knuffelen, of staat te schreeuwen, of andere dingen doet. Ja, en mensen hadden wel meer het gevoel van, we zien nu meer een medemens staan in plaats van iemand die misschien enge dingen kan gaan doen en het is onbekend en vreemd en eng. Dus dat heb ik wel eerder gehoord, maar ik heb ook wel andere signalen gehoord.
0: Dat er wel snel gemeld wordt.
1: Dat er snel gemeld wordt, maar dat er ook dus voorzieningen zijn in wijken met kwetsbare doelgroepen. En dat die dan ook de zondebok worden heel snel van alles wat mis is in de wijk. Terwijl het soms zelfs aantoonbaar niet door die groepen komt.
0: Ja. En zijn dat ook nog recente berichten die jij krijgt?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Nou zegt de politie, dat is ruwweg de opstelling van de politie, als er niks strafbaars gebeurt, treden wij niet op.
1: Ja.
0: Zou Nederland minder snel dat onbegrepen of verwarde gedrag moeten melden bij de politie?
1: Ja, ik denk dat we een betere scheiding inderdaad moeten trekken tussen.
0: Wie zijn wij,
1: louter,
0: de burgers?
1: De burger, ja. Tussen louter afwijkend gedrag en echt grensoverschrijdend strafbaar gedrag. Dus ja, als iemand met een mes staat te zwaaien, dan is dat natuurlijk een zaak voor strafrecht en de politie. Maar als iemand dat niet doet, maar wel, nou ja, in onze ogen dan vreemd doet of we begrijpen het niet, ja, dan is dat, heb ik altijd al geageerd van eigenlijk nooit iets voor de politie. We zijn eigenlijk heel erg dat verband gaan trekken, omdat ook in krantenkoppen iedere keer die politiemeldingen over onbegrepen gedrag in één regel werden genoemd met een paar moorden. Dus we zijn zelf eigenlijk heel erg dat verband gaan trekken van, dus het is een voorbode van gevaar, dus ik moet de politie bellen of ik maak me zorgen. En dat moeten we denk ik een beetje afleren.
0: Afleren, maar
1: natuurlijk is het heel lastig als het om 3 uur 's nachts is, hè, zoals bij die persoon die ik ken. Van wie ga je dan bellen als een mevrouw niet meer weet waar ze woont en ze belt bij jou aan. Maar uiteindelijk heeft toen ook de politie tegen diegene gezegd van, ja, dat is niet voor ons. En is diegene gaan zoeken met die dame van, nou ja, is er iemand die je kent, of kan ik in je telefoon kijken, is er een broer die je kan bellen, of iets wat ik kan doen. En toen is uiteindelijk toch die mevrouw op haar plek weer gekomen. Dus okay, ik denk toch dat we van die impuls af moeten,
0: ja,
1: om gelijk te denken, oh, we moeten politie bellen.
0: Begrijp ik. Maar het nieuws van vandaag is toch steeds meer meldingen. De mm-hmm. trend gaat dus de andere kant op dan wat jij bepleit. Stemt je dat dan somber?
1: Nou ja, ik zou die cijfers nog wat meer moeten bekijken. Want ik vraag me altijd af van, zijn dat allemaal telefoontjes naar de politie, of is het ook wat de politie zelf aandachtsvestigt?
0: Wat is de aard van de melding?
1: Ja, dus dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik maak me inderdaad wel zorgen om de tendens dat we intoleranter worden, dat we sneller bang worden, dat bepaalde groepen inderdaad worden afgeschilderd als veiligheidsprobleem aan zich, of als voorbode van dadelijk staan ze wel met een mes. En dat stemt me pessimistisch. En ik denk dat daarin echt een andere houding nodig is.
0: Nou, Carlijn Roeks, dank je wel. Je bent ervaringsdeskundige en daarnaast socioloog. Dank je wel voor deze toelichting bij die cijfers van vandaag.
1: Dank je wel.

0: Dua Lipa met Houdini. Terwijl alle voetbalogen gericht zijn op de WK-finale van komende zondag, is er morgen eerst de wedstrijd om de derde en vierde plaats, de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. Welk land gaat met brons naar huis? Is er nog motivatie na die verloren halve finale? Hoe laat je je daar als topvoetballer nog voor op? Goedenavond, oud-Oranje-keeper Tim Krul.
1: Goedenavond.
0: Ja, met welk gevoel gaan Franse en Engelse topspelers vanavond naar bed, denk jij?
1: Ja, het is toch wel een grote teleurstelling natuurlijk in de halve finale. Iedereen wilde de finale spelen, dus het gaat toch wel draaien om wie het snelste die knop om kan zetten, om zich toch weer op te laaien. En ja, ik heb interviews gezien van de trainer van Engeland, Tuchel, en net ook weer de speler van Frankrijk, Konate, die toch zeggen van ja, eigenlijk wil niemand deze wedstrijd echt spelen. Iedereen kijkt naar die finale. Maar ja, het gaat toch om een WK-medaille. En er staan nog genoeg op het spel natuurlijk. Mbappé en Kane die kunnen nog de gouden schoen winnen. Dus op dat vlak is er nog genoeg om voor te spelen.
0: Ja, laten wij eens naar jouw troostfinale gaan, Tim Krul. Terug naar 2014. Van dat WK herinneren we jou natuurlijk in je heldenrol in de strafschoppenserie tegen Costa Rica in de kwartfinale. En tijdens de troostfinale Oranje-Brazilië was jij reservekeeper. Je zat dus als reserve op de bank. Is dat nog een tikje vervelender dan in het veld staan bij de troostfinale?
1: Ja, natuurlijk, iedereen wil spelen. Maar je schikt jezelf ook in een rol. Je bent toch een teamspeler uiteindelijk. En dat was wel het mooie in Brazilië. Dat hoe Van Gaal toch dat elftal bij elkaar selecteren, was het echt in het teambelang. En ook in die laatste wedstrijd heeft Michel Vorm zelfs nog minuten gemaakt. Dus dat betekende dat alle 23 spelers die toen geselecteerd waren in Brazilië, toen nog minuten maakten.
0: Ja, hey, Oranje speelde een vreselijk goede wedstrijd in die troostfinale tegen Brazilië. Laten we even luisteren.
2: Robben is er langs. Hij wordt gepakt en dat moet rood zijn. En een strafschop. Blind, nou schiet hem maar in. 2-0.
3: Voorzet Jan Maat, ingeschoten en het doelpunt. Jorginho Wijnaldum geeft deze zegen van het Nederlands elftal nog wat extra kleur.
0: Ja, was Nederland nou zo scherp, Tim Krul, of was de teleurstelling bij Brazilië zo groot?
1: Ik denk wel beide. Maar toch in het land Brazilië, toch, ik vind het toch, er zijn weinig mooiere landen om een WK te mogen spelen. En dat je bent toch jaren ergens naartoe aan het werken. En ik denk dat toch van de staf en spelers komt het toch wel die motivatie van jongens, laten we het gewoon goed afsluiten. Je vergooit niet dat je in één keer vierde wordt. Je neemt toch een bronzen medaille mee terug. We begonnen het toernooi eigenlijk. Mensen dachten dat we misschien bij de groepsfase al naar huis zouden gaan. Dus dat we iedereen toch het tegendeel konden bewijzen met een mooie medaille.
0: Ja, ja. Toch even terug nog naar jouzelf op die avond voor die troostfinale. Hoe zat jij er die avond bij? Hoe heb jij geslapen die nacht voorafgaand aan die wedstrijd om de derde, vierde plaats? Weet je dat nog?
1: Nou, ik denk dat de druk er wel vanaf is, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En het is toch een hele andere voorbereiding. Je kijkt toch al, heel eerlijk gezegd, naar je vakantie. Je hebt zo'n zwaar seizoen gedraaid. Het WK ben je 5-6 weken elke dag op elkaars lip. En dan ben je er wel klaar mee. Maar ja, er staat wel Brazilië nog voor de deur. En je moet natuurlijk wel klaarstaan daarvoor. Maar het is wel een hele andere voorbereiding dan dan een andere wedstrijd.
0: Wat dan interessant is, hoe je mentaal opgepept wordt. Hoe jullie verloren die halve finale tegen Argentinië. Hoe lang daarna begon bondscoach Van Gaal over die aanstaande wedstrijd tegen Brazilië? Heeft hij jullie wat rust gegund in die tussenliggende dagen? Of is hij meteen gaan peppen?
1: Ja, kijk, hoe Van Gaal en zijn staf de spelers altijd voorbereiden, dat was altijd hetzelfde. Je was tot de detail was je voorbereid wat de tegenstander ging doen. Dus op dat vlak was er niet iets anders qua voorbereiding. Hij was altijd super fanatiek en wilde altijd winnen. Het maakte niet uit of het een vriendschappelijke wedstrijd was. Dus op dat vlak was er niet veel veranderd.
0: Ja, en jij zat dus op de bank die troostfinale naast de andere invalkeeper Michel Vorm. Die had het hele toernooi nog geen minuut gespeeld, maar werd in de blessuretijd toch nog even gewisseld. Even luisteren naar wat Louis van Gaal daar toen over zei.
4: De selectie vroeg er zelf om. Die zijn naar me toegekomen. Michel Vorm, trainer, die kan er wel in. Dus ook als basisspeler. Nee, ik zeg dat kan niet, want we willen winnen van Brazilië. En de sterkste opstelling, die wil ik opstellen. Maar als we 2-0 voorstaan, zet ik je in.
0: Ja, Tim Krul, hoe bijzonder was het? Alle 23 spelers uit de selectie speelden dat WK.
1: Ja, dat precies. wat de trainer daar zegt, dat zo was het ook echt. En dat teamgevoel zat er ook echt in. En ja, dat is toch het succes bij de meest succesvolle elftallen. Dan kan je niet alleen maar eenlingen. En dat, ja, we waren er zo dichtbij natuurlijk. We hebben de finale niet kunnen halen, maar... Ja, toch een bronzen medaille speelde daar wel heel erg belangrijk in hoe het team belang op één stond.
0: Nou, dan naar jouw bronzen medaille. Tim, heeft iemand ooit nog na 2014 gevraagd... Tim, laat me die bronzen medaille zien, jongen?
1: Eerlijk gezegd niet. Nee. Nee,
0: brons is bronzen.
1: Ja, het gaat om het winnen. Het gouden zou wel, maar nee.
0: Nou, morgen dus de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. Welke ploeg, denk jij, gaat zich het beste bij elkaar rapen na die nederlagen van deze week?
1: Ja, wat ik net zeg, het gaat echt om een team die knop zo snel mogelijk om kan zetten en die nog het meeste eigenlijk op het podium wil laten zien, denk ik. En dus ja, ik, Kane en Mbappe, wie willen het meer? Daar gaat het om morgen.
0: Ja, wat denk jij?
1: Ik denk Kane, toch.
0: Jij denkt Kane, heel goed. Je woont en werkt tegenwoordig in Engeland, hè Tim?
1: Juist, ik zit nog in Noord, dus nog een Engelse kant een beetje.
0: Okay. Tim Krul, dankjewel voor deze toelichting over de troostfinale uit 2014 van Oranje. Ja, en dan gaan wij naar de Verenigde Staten. Morgen zijn er massale protesten in de Verenigde Staten tegen de bouw van AI-datacenters. In maar liefst 40 van de 50 staten zijn er demonstraties aangekondigd. En opvallend, de protesten komen zowel van links als van rechts. De Verenigde Staten zijn niet zo verenigd, maar dat lijkt met dit protest misschien een beetje anders. We hebben een gast, Manon Portos-Minetti. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent, mag ik jij zeggen?
5: Ja, zeker.
0: Je bent Amerikanist en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Waar komt de weerzin in Amerika tegen die AI-datacenters vandaan, Manon?
5: Die weerzin is heel groot en is heel gelaagd. Mensen zijn vooral heel erg bezig met het idee dat er een risico veiligheid is voor kinderen. Kinderen die met AI allemaal dingen doen. Ouders weten dat niet. We zien in de VS dat echt veel meer
0: dus het
5: mensen...
0: het gebruik van AI levert al risico's voor jouw kinderen op.
5: Ja.
0: Wat leer je als kind door al die AI-toepassingen?
5: Ja, en wat gebeurt er als kinderen relaties krijgen met chatbots? Op verschillende soorten relaties hebben we het dan over. Vriendschappen, maar soms ook romantisch. Of ook deepfake kinderporno wordt er meegemaakt, helaas. En ook in de VS zien we dat mensen echt hun banen aan het verliezen zijn door AI. Sneller dan in Nederland. Veel meer ook dan in Nederland. Of mensen worden niet meer aangenomen voor banen die er voorheen wel waren. Omdat bedrijven zeggen, nou, AI zal dat wel oplossen. En een ander risico wat men ziet is dat AI vaak het met je eens is. Zegt, wat heb je goede ideeën, je bent zo slim, je bent zo bijzonder. En dat er daardoor ook meer binnenlands terrorisme kan komen. Zoals die mass shootings, die grote schietpartijen die we zien. Of andere aanslagen. Omdat deze terroristen die men in de afgelopen jaar, een paar maanden heeft gezien. Ook vaak AI gebruiken. En ook zien dat AI dan zei, nou wat een goed idee. Ga dat doen. En dan is er een terroristische aanslag.
0: Dus AI wordt gezien als het kwaad. Dan en nog even die stap naar die AI-datacenters. Wat is het bezwaar daartegen? Wat hebben de mensen gewoon in de fysieke omgeving te maken met al die enorme centra's? Want dat zijn vaak vele hectare bestaan die gebouwen.
5: Ja, en het zijn er duizenden op dit moment in de VS. Met veel meer die worden aangevraagd, veel meer die worden gebouwd. Mensen hebben geen inspraak op waar de datacentra vaak komen. Vaak in de buurt van mensen hun huizen. Mensen worden ziek. Er zijn steeds meer onderzoeken die zeggen dat mensen kanker krijgen. Fijnstof, last hebben van zenuwen, longen, niet goed kunnen ademen, blind worden.
0: Dat zijn de verhalen die gaan.
5: Dat zijn verhalen.
0: Of zijn die ook medisch onderbouwd en bewezen?
5: Ja. Die zijn vorige maand heb ik daar ook nog weer nieuwe. Maar dit is allemaal nieuw. Dat wordt nieuw zo gevonden en gepubliceerd. Mensen hebben ook overlast van het lawaai. Het is natuurlijk voor het milieu ongelooflijk veel schade die daar
0: elektriciteitsverbruik
5: uitkomt.
0: Is natuurlijk enorm ook voor deze datacenter.
5: Dus men kan vaak thuis geen elektriciteit meer gebruiken, want het gaat naar het datacentrum.
0: Ook dat komt voor.
5: Ja, water vervuilt. Je kan een hele waslijst opnoemen van hoe mensen er persoonlijk last van hebben, maar ook gezien het feit dat ze er eigenlijk niks tegen kunnen doen.
0: Maar we hebben ook veel baat bij AI.
5: Het ligt eraan, denk ik, aan wie je dat vraagt.
0: Ik vraag het aan jou?
5: Ja, ik ben er zelf geen groot fan van. Maar er zijn veel Amerikanen die inderdaad wel inzien van... Nou, ze gebruiken het veel. Het zit ook in heel veel dingen geïntegreerd. Dus zelfs als ze het niet altijd door hebben, gebruiken ze het veel. En tegelijkertijd zien ze ook van... hey, er is nu heel veel macht die al jaren in Silicon Valley naar deze tech... personen gaat, deze grote bedrijven. We hebben daar geen inspraak over. En vooral sinds Trump weer aan de macht is. We zagen ook bij de inauguratie natuurlijk alle bazen van die grote techbedrijven die op de eerste rij zaten. Denken mensen, deze mensen betalen weinig tot geen belasting. Gebruiken heel veel van de infrastructuur. Ze hebben nu ook, kunnen ze door AI ook mijn gegevens gebruiken. Ik weet niet wat daarmee gebeurt. Andere dingen die ik intyp worden ook gebruikt. De privacy gaat weg. En ik zie er niks voor terug. Behalve dat mijn gezondheid achteruit gaat. Mijn gevoel van veiligheid. En mijn gevoel van persoon. Persoonlijkheid eigenlijk zelfs. Ja.
0: De New York Times meldde deze week dat 70% van de Amerikanen tegen de bouw van AI-datacenters is. Vorig jaar was dat nog maar 20%. Waar komt deze enorm snelle ommezwaai vandaan? In de publieke opinie.
5: Het is iets wat heel erg door de media ook steeds meer over wordt verteld. Waar mensen aandacht voor hebben. Je ziet ook dat de Democraten en de Republikeinen allebei hier steeds meer iets over te zeggen hebben. Die datacentra worden ook maar steeds meer bijgebouwd. En mensen denken, hey, wat gebeurt hier nou? Er zijn wat grotere namen zoals Aaron Brockovich, bekende advocaten, misschien van de film. Ja. Kennen mensen haar vaak. Die veel bezig is met klimaatrechtvaardigheid. Die heeft nu een hele grote website ook opgezet waarin ze alles volgt welke datacentra zijn gebouwd, worden gebouwd, in aanbouw zijn. En meldingen van mensen die zeggen dat ze denken dat in hun buurt een datacentrum gaat komen. Dat zit echt bijna tegen de 10.000 aan. Als je op die website kijkt, hoeveel er daadwerkelijk zijn, is op dit moment een stuk minder.
0: Morgen is van die grote demonstraties is Amy Cramer, een van de organisatoren, heb ik begrepen.
5: Ja.
0: Kun je eens uitleggen aan de oogluisteraar wie dat is, deze dame?
5: Ja, zij zat voormalig bij de Tea Party. Die bestaat niet meer. Dat was een partij...
0: Een beetje geleerd aan het... Make America Great Again movement, hè?
5: Ja, die MAGA movement is eigenlijk daaruit voortgekomen. Zij hebben de weg geplaveid door het steeds verder naar rechts te duwen. Tijdens de Obama-periode ongeveer. En zijn heel erg libertarisch. Dus een kleine overheid, individuele rechten. Weinig belasting betalen, maar houden zich ook heel erg aan de constitutie.
0: Klassieke conservatieve thema's.
5: Super conservatief.
0: En deze mevrouw is nu met deze actie bezig. Wat zegt dat over de verhoudingen in de Verenigde Staten?
5: Het gaat er heel erg om dat zij deze actie zegt, omdat ze zegt de macht moet terug naar de burger. Dat is iets wat we vaker horen. Het is natuurlijk ook 250 jaar onafhankelijkheid dit jaar. Wat eigenlijk ging over, de burgers moeten de macht grijpen. We moeten van de koning af. Betekent niet dat ze het niet eens is met Trump. Deze mevrouw is het heel erg eens met heel veel wat Trump doet. Zegt ook, Trump heeft niet zoveel te maken met die datacentra. Dat is vooral lokale overheid.
0: Ze houden hem ook
5: doet.
0: Nog uit de wind.
5: Ja. Zeer. Dus dat is ook weer een interessante ontwikkeling die je daarin ziet. Maar als je ook naar die website kijkt, het heet Humans First. Dan denk je ook weer aan America First. Dat zit daar aan vast. Dan zie je een vrouw op een paard met een cowboyhoed, met een Amerikaanse vlag. Iedereen is wit. Het is de zon schijnt. Dat is het Amerika wat we willen.
0: Ja. Ik ga naar een nieuwsontwikkeling van de afgelopen dagen. Afgelopen dinsdag verbood de staat New York als eerste Amerikaanse staat nieuwe AI-datacenters. Worden deze protesten, als dat zo doorgaat, een probleem voor de Silicon Valley-industrie? Voor al die bedrijven die miljarden, tientallen miljarden investeren in artificial intelligence?
5: Dat zou kunnen, maar zoals bijvoorbeeld in New York, die stop is tijdelijk. Bedrijven krijgen een jaar om aan te tonen hoe ze omgaan met het milieu, of ze dat kunnen verbeteren. En deze bedrijven hebben zoveel macht. Ze bezitten veel land, ze hebben veel geld, ze kunnen oneindig procederen met het geld dat ze hebben. Dus ook New York kan dit nu wel zeggen, maar er zal vast al een bedrijf zijn die naar de rechter gaat. Het blijft de Verenigde Staten, waar als je daar ook doorheen rijdt, overal reclames ziet voor advocaten. Je moet iedereen aanklagen als je dat kan. Dus dat zullen we hier ook wel zien gebeuren. Het zou kunnen dat als er een grote coalitie komt, politiek gezien, dat er misschien iets kan gebeuren. Die 71

0: Love Hurts door Nazareth. In 1976 voerde dit nummer maar liefst 5 weken de top 40 aan. Deze zomer lichten wij in het oog een aantal hits uit het geboortejaar van Het Oog op Morgen, 50 jaar geleden, daar extra uit. En van Love Hurts zijn talloze versies gemaakt. Bij ons in de studio Tangerine.
1: Hallo.
2: Hey, hallo.
0: Erg blij dat jullie er zijn, jongens. Arnoud en Sander Brinks, ja. Tweeling. Voor mij vooral bekend geworden door...
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja, dat verdwenen programma in de vooravond.
1: De beste zangers, denk ik dat je wel zegt. Veel mensen.
0: Hey, we gaan naar Love Hurts. Terecht is het dat juist deze Nazareth-versie van Love Hurts 5 weken lang in die top 40 bovenaan stond.
1: Ja. Nou ja, wat is er, wanneer is iets terecht? Ik bedoel, als mensen het mooi vinden, is het terecht. Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook best wel van genieten hoor, van deze versie.
2: Ik vind het een mooi liedje. Maar je hoort wel dat ze gewoon echt geprobeerd hebben, zeg maar, om hem zo hoog mogelijk te krijgen. Dat hij hem zo echt zo op zijn tax. Dat hoor je wel. Ja.
0: Dat vind je het mooiste eraan. En dan over die tekst, ja, heb ik het misschien zo nog wel eventjes. Love Hurts was niet als een hit bedoeld. Het stond op de B-kant van de single Hair of the Dog van Nazareth. Wat maakte dit nummer Love Hurts nou tot een succes, denken jullie?
1: Ik denk de intentie van ja, toch ook wel de tekst. En de intentie van, ja, de melodie en tekst samen. Want het is natuurlijk, het is een lied wat eigenlijk iedereen wel voelt. Iedereen maakt het mee. Weet je wel, dat je iemand verliest. Of dat een relatie kapot gaat. Of weet ik wat. En dan raak je met zulke woorden, raak je toch wel de mensen, denk ik.
0: Ja, of dat je binnen een liefde die doorgaat nog de pijn kan voelen.
1: Nou, zeker ook. Absoluut, ja. Ja, ja, ja. Iedereen struggelt met de liefde. En dat liefde pijn kan doen, dat weet ook iedereen. En dat
2: voelt. Ik denk dat een van de mooiste liedjes is als het gaat over liefde. Dat het zeg maar niet de positieve lading dekt, maar ook de negatieve lading van wat liefde met je kan doen.
0: Ja. Ja. En dat met mooie hoge stemmen gezongen. Laten we eerst eens naar een van de eerste exemplaren luisteren van de Everly Brothers. Ja, ongeveer 1960, daar, ja, komt-ie.
2: Nog

0: Nou, ik vind de Everly Brothers wel heel erg mooi. Het enige wat ik niet zo mooi vind aan deze versie is dat het bijna vrolijk is of zo. En ik hou meer van een soort langzamere versie. Dat vind ik veel mooier bij het liedje passen. Daardoor vind ik Gram Parsons met Emmylou Harris vind ik een hele mooie.
1: Gaan we meteen naar luisteren?
0: Ja.

0: goede song. Het is wel mooi om te zien dat zo'n liedje, dat wordt dus door verschillende artiesten echt op hun eigen manier wordt dat uitgevoerd. En het staat altijd. Het is gewoon echt een goede song.
1: Ja. Als liedjeschrijver ook wel jaloersmakend, vind ik. Dat je zoiets kan maken.
2: Ja. Ja, want de schrijver is niet een van de Everly Brothers.
1: Nee, dat is een andere.
2: Weet je wie de schrijver is?
1: Bryant, Bordeleau Bryant.
2: Ja, zoiets, ja.
0: En een moeilijke naam. Die schreef inderdaad vaker liedjes voor de Everly Brothers. Dream heeft hij geschreven.
1: All Have to Do is Dream.
2: Maar dit is top dat hij dit heeft kunnen maken.
1: Ik denk dat als hij als liedjeschrijver dat denk ik ook wel gehad heeft. Zo dat hij aan de keukentafel zit met zijn gitaartje op schoot. En dat hij dit maakte. Dat hij denkt, yes.
0: Dit is wel goed hoor.
1: Ja, dit is wel goed wat ik heb gemaakt.
0: Goed gedaan.
1: Dit gaat mijn geld opleveren.
0: Maar dat ze van die broers horen. Maar dat ze van die broers horen.
2: Dan gaan we naar de vertaalde versie van Love Hurts. Wijlen Jan Rot vertaalde de tekst in de jaren 90 in het Nederlands. En wanneer kwamen jullie als Tangerine nou op het spoor van die vertaling?
1: Van de vertaling van Jan?
2: Ja.
1: Toen Jan eigenlijk ziek werd. Hij leeft natuurlijk niet meer. En eigenlijk voor zijn dood wilde hij zijn laatste verjaardag vieren. Dat wilde hij eigenlijk voor zijn 65-jarige, voor zijn 65ste verjaardag wilde hij dat al doen. Maar hij wist dat ga ik niet halen. Dus toen besloot hij, ik ga mijn verjaardagsgroot vieren op mijn 64ste. En dat wordt dan ook mijn soort van afscheid. En toen heeft hij allerlei collega's en bevriende muzikanten, artiesten... Zo. Gevraagd om een vertaling van hem op te voeren. En toen kwamen wij bij Love Hurts, of tenminste Hartzeer.
2: Ja, jullie kwamen bij de vertaling, Jan heeft het vertaald met Hartzeer.
1: Ja.
2: Wat zegt dat woord voor jullie?
1: Wat een prachtige vertaling is voor Love Hurts.
2: Prachtig.
0: Dus soms heb je in het Nederlands gewoon andere woorden nodig om zeg maar dezelfde lading te dekken als dat in het Engels is.
1: Exact.
0: Dat kon Jan Rot heel goed.
2: En jullie willen dat nu... Twee keer akoestische gitaar.
1: Oh,
2: Tangerine laten horen aan de oogluisteraars.
0: Ook ter ere van Jan.
2: De ere van Jan.
0: Nog even doen, ja.
2: En het oog op morgen.
0: Yes, zeker. Ja.
2: Hartzeer.
0: All right.

0: mannen, wat mooi.
1: Ja, heb Jan Rot heel mooi geschreven, ja.
0: Prachtig. Heel schitterend. Ik ben daardoor geraakt. Dat wilde ik even zeggen. Ja. Wat heeft zo'n nummer nodig om het zo mooi met z'n tweeën, tweestemmig...
2: Goeie tekst.
0: Goeie tekst.
1: Ja, dat
0: maar jullie wel. Doen het ook mooi.
1: Dus, dank je, maar dat werkt wel. Als je gewoon, ook als zanger werkt dat als de tekst je als zanger ook gewoon raakt. En dat heeft Jan Rot gewoon echt heel mooi gemaakt. Heel mooi gedaan. Heel mooi vertaald. Ja.
0: Nou,
1: thanks Jan.
0: Dit is echt wel een... in die zin... Wie weet hoe dit hart geteisterd wordt door pijn. Nou, die nemen wij de oogluisteraars en ik zelf ook mee de nacht in. Jullie ook trouwens. Dank jullie wel dat jullie er waren. Echt
1: dank je wel.
0: En Tangerine, jullie gaan eind van de zomer weer op tour door Nederland met jullie nieuwe muziek.
1: Ja.
0: Succes daarbij. Dit was het oog voor vanavond. En morgen zit hier Marcel Luiten.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week zendt de perstribune live uit vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Met choreograaf, theatermaker en jurylid...
2: Vooral doorgaan.
1: Barry Stevens over zijn nieuwe theatershow The Importance of Being Barry. En...
3: Ik heb de Ronde van Vlaanderen gefietst dit jaar. Ik heb de Mont Ventoux genomen. Ik heb de Galibier gereden. Dus ik heb een goede voorbereiding dit jaar.
1: Zanger en wielerliefhebber Rick de Leeuw over zijn liefde voor de fiets en voor de Tour. Jurgen van den Berg in gesprek met Barry Stevens en Rick de Leeuw. Pak de fiets en kom langs in Beeld en Geluid. Of luister naar NPO Radio 1. De perstribune van Max. Zondagmiddag vanaf 12 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.

0: Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. 6 blushelikopters zijn ingezet. De oorzaak is nog onbekend. Een brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 90.000 Nederlanders hebben langdurige klachten na corona. De centra onderzoeken mogelijke behandelingen in 6 steden. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagrom. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends plaats en bedolf meer dan 10 gebouwen. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona.